0: Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Meld hem of haar dan aan en doe een kerstwens. Kijk voor alle informatie en de locaties van onze kerstcaravan op gld.nl/kerst.
1: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad, Keuken, Tegel en Bad.
0: Goedemorgen Gelderland.

Pretenders. I'm back on the chain gang. Goedemorgen Gelderland, het is 7 minuten over 6. Dinsdagochtend 6 oktober staat op de kalender.

0: lekker geslapen?
1: Het is weer een mooie mistige ochtend, hè? Mooi omdat het een mysterieus en zacht plaatje gaat vormen. Maar als je de weg op moet, dan is het natuurlijk wel even extra oppassen geblazen in het verkeer. Dus doe voorzichtig. Als de mist straks weg is, dan wordt het vandaag een overwegend zonnig en warme dag voor de tijd van het jaar met 21 tot 23 graden. Er wordt een zwakke tot matige zuidwestenwind en op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur weer terug naar 8 graden en dan is er morgen opnieuw kans op mist. Frits, mijn steun en toeverlaat hier in de studio, heeft de ochtendkranten weer even doorgenomen, dus ik kan jou bijpraten over de voorpagina's samen met een greep uit het Gelders nieuws. In het centrum van Apeldoorn was het gisteravond voor de derde avond op rij onrustig. Opnieuw zijn tientallen jongeren op de McDonald's afgekomen, stuurde de politie een groep weg. Dan stond er even later weer een nieuwe. En meerdere jongeren moesten hun identiteitsbewijs laten zien. In het weekend ging het er harder aan toe met vuurwerk en zelfs een Molotov-cocktail. Daarvoor zijn 3 minderjarigen uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. 3 kranten openen vanochtend met de bus in de regio. Het kabinet trekt vanaf 2030 elk jaar 300 miljoen euro uit om dorpen en het platteland beter bereikbaar te houden. Er komen proeven met zelfrijdende bussen en ook centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis. Want er zijn gewoon te weinig chauffeurs. In het voorjaar hoorde een juf uit Elburg dat ze bij de laatste 10 zat, na de zomer bij de laatste 3. Daarna was het alleen nog afwachten tussen de collega's uit het hele land, tot de jury de naam van de leraar van het jaar voor de basisschool bekend maakte.
2: Samen komen we er wel, straalt deze leraar uit. Moedig voorwaarts, samenwerken vanuit vertrouwen in de klas, op school en in de hele sector. Deze leraar gaat voor iedere leerling en laat ze leren voor het leven. De leraar van het jaar 2026 voor het primair onderwijs is Tessie Sterke.
1: Applaus, Tessie Sterke. Ze werkte op de Agnietenschool, waar ook kinderen een plek krijgen die het elders lastig hadden. En ook voor het mbo ging de titel naar Gelderland. Want Yasser Hussaini van ROC Nijmegen werkt met aankomende automonteurs en praat over alles wat er maar speelt. Bij het Nederlands Dagblad zien ze dat er steeds meer vrijwilligers komen bij de voedselbank en dat er toch nog vacatures openstaan. 1 op de 3 locaties zoekt mensen met een specialisme, zoals een bedrijfsleider, iemand voor de computers of een heftruckchauffeur. Wie dus thuis zit met een heftruckrijbewijs in de la, de voedselbank kan jou goed gebruiken. De Gelderlander ziet in Elst een bedrijfje met een horloge dat meet hoe het met je spieren gaat. Volgens de krant kan dat innovatieve ontwerp wel eens heel groot worden. Op de Veluwe is er een sterrenrestaurant bij. Het Wild Atelier in Hoogsoeren kreeg ruim een jaar na de opening zijn eerste Michelinster. Gelderland telt daarmee 9 sterrenrestaurants met samen 11 sterren. En het Nonnetje in Harderwijk en de Nieuwe Winkel in Nijmegen houden er het allebei dus 2. In het AD vandaag goed nieuws voor het overvolle stroomnet. De wachtlijst voor bedrijven die meer stroom nodig hebben groeit nauwelijks nog. Mede doordat bedrijven slimmer met stroom omgaan. Ook helpt kunstmatige intelligentie om veel sneller uit te rekenen waar een nieuwe kabel moet komen. Oh ja, en dan nog dit. De zakdoeken liggen klaar in Argentinië, want komende nacht speelt Lionel Messi zijn allerlaatste wedstrijd voor het nationale elftal. Een heel land dat afscheid neemt van hun nummer 10. En dat zal waarschijnlijk met veel drama en tranen gepaard gaan. En iedereen wil natuurlijk dat laatste shirtje. Aan wie geef je je laatste shirtje? Nee, misschien houdt hij die wel zelf trouwens. Zou ik wel doen als ik hem was. Vanavond dus de laatste wedstrijd van Lionel Messi. Hier zometeen een goed begin is het halve werk. Er is John Farnham en You're the Voice.

Goedemorgen Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek. Wow!

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Pijn Stiller. Jean en Freek, hun nieuwste was dat. En daarvoor nog Aretha Franklin en Respect. Het is 7:09.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik heb een introotje voor je wat je mag proberen te raden. De plaat die ik graag wil draaien begint zo.
1: Een goed begin.
0: En als je denkt te weten welke plaat dat is, dan heb ik graag voor jou de titel en de artiest. Dus dat mag je dan mailen, frank@gld.nl, of een appje naar de studio, titel en artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.

0: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
7: Half zeven is het. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Hal is het 10 graden. In Tiel 13,1. We beginnen deze dag lokaal met wat mist. Vandaag en woensdag zijn warme temperaturen boven de 20 graden. Maar vanaf donderdag dan wordt het weer een stuk meer herfstachtig. En de temperatuur gaat later deze week dus dalen. En dan krijgen we regen. Voor de derde avond op rij is het onrustig geweest in het centrum van Apeldoorn. Jongeren zijn opnieuw bezig geweest met vuurwerk. De politie fouilleerde verschillende mensen, zocht ook naar vuurwerk, maar vond niets en heeft niemand aangehouden. En Gelderland heeft er een nieuw sterrenrestaurant bij, hè? Het Wild Atelier in Hoogsoeren krijgt ruim een jaar na de opening zijn eerste Michelinster. En daarmee telt de provincie nu 9 sterrenrestaurants samen goed voor 11 sterren. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie hebben we ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 9 minuten. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel ben je 11 minuten langer onderweg.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
10: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
9: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
10: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Dealers Wheel en Star op Radio Gelderland. 6 minuten over 6:30. Het is 6 oktober. Goedemorgen. Wie ooit een kind, een peuter, uit een ballenbak heeft gevist, die kent het wel, hè? Dat kind komt er stralend uit. Heeft het helemaal leuk gehad. Maar wel met van die plakhandjes en iets in het haar waarvan je eigenlijk liever niet weet wat het is. Ruben van der Hoek uit Doetinchem, die weet het wel. Met zijn bedrijf De Ballenbak Jongens maakt hij ballenbakken schoon. En onder al van die ballen komt hij heel wat dingen tegen.
1: Je moet je voorstellen dat de hele dag, hè, de 7 dagen in de week, is vaak zo'n indoor speeltuin geopend. Daar komen natuurlijk ouders en kinderen, maar ook hele kleine kindjes staan in zo'n bak. Ze hebben vaak een peuterzone en ze hebben een wat grotere ballenbak voor de grote kinderen. En ja, je moet je voorstellen, er wordt wel eens af en toe een plasje gedaan. Of er wordt toch een stukje eten meegenomen, rijst, een wafeltje of misschien stiekem een stukje frikandel. En dat wordt dan toch meegenomen in zo'n bak. Dat valt ergens in een hoekje, dat valt naar beneden. Maar ook denk ook aan kraaltjes, armbandjes, kettingjes van kinderen. Of misschien wel een euro of twee euro los uit de zak van een vader of een moeder.
0: Ja, en om al die spullen en al die viezigheid snel en goed weg te krijgen, heeft Ruben dus een eigen machine ontworpen. Een machine die de ballen opzuigt, wast en droogt.
1: Ja, dat is eigenlijk als je een wasmachine pakt en een wasdroger en je zet ze achter elkaar, dan heb je een soort het formaat van een machine. Dat staat op wieltjes. Er zit bovenop zit er een droogcapaciteit, een droogblower. Eigenlijk worden met een hele grote slang, 15 centimeter diameter, worden de ballen opgezogen uit de ballenbak. 20.000 ballen in het uur. Als het mee zit, als hij niet vastloopt. En soms gaat er nog wel eens een sok mee. Maar meestal gaat het goed. Dan gaan ze eigenlijk met een borstel worden ze verzameld in die grote machine. Met die borstel die drukt die balletjes naar beneden met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddeltje. Vervolgens komen die balletjes door de druk, omdat de lucht in een bal zit, weer bovendrijven. Dan vallen ze meteen weer in een soort van bak waar de waterdruppels afvallen. En uiteindelijk worden ze direct weer meegevlogen, meegenomen weer in zo'n buissysteem. Bovenop de machine, waardoor ze door een soort van ventilator gedroogd worden en in een zak belanden. En dan zijn ze eigenlijk nagenoeg droog en schoon.
0: Briljant, toch? Na een internationale beurs stromen de invragen inmiddels binnen in Doetinchem. Van Polen tot Saoedi-Arabië. Want ballenbakken heb je namelijk gewoon natuurlijk overal. Maar ja, 20.000 schone droge ballen per uur. Daar kan je vaatwasser thuis nog een puntje aan zuigen. Doet hij goed, die Ruben. En zo wordt een vies verhaal toch in no time een heel knap, schoon, slim verhaal. Doet hij goed, hè? Is Coldplay.

0: do, of course I do. Magic van Coldplay. Goedemorgen, Gelderland. Een goed begin is...
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Het halve werk, inderdaad. En dat is geraden, want ik liet dit intro horen.
1: Een goed begin...
0: En dat was al snel duidelijk in de app en de mail... dat het ging om een dagelijkse dosis ABBA, zo tussen 6 en 7. En dat is gelijk gelukt. Maar dan is ook nog de vraag, welke plaats van ABBA? En dat is soms nog wel eens lastig, want hoezeer we er ook dol op zijn... ze lijken soms ook best wel op elkaar. Of dat je denkt, van ja, was het nou die of was het nou die? Maar gelukkig hebben we daar onder andere Evert... en ook Bert uit Aalten, die er de juiste uithaalt... Namelijk A Man After Midnight, oftewel Gimme, Gimme, Gimme van ABBA. En voor de mensen die hem niet wisten, ja, onthoud altijd, hè. Ik zeg bij dit soort spelletjes ook, bij twijfel, altijd ABBA invullen. Wie weet is het goed.

0: En vaak zegt Frank dan, als je het echt niet meer weet, zeg dan maar gewoon Abba. Yeah. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Da la la la la. La la la.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Abba. Gimme, gimme, gimme. Tussen haakjes, a man after midnight.
2: Heel goed.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. En ik kreeg ook nog een appje van een luisteraar die zich afvroeg: komt dat wel goed volgende week met alle 1300 goed? Hebben we dan wel een dagelijkse dosis ABBA? Nou, ik heb al even gespiekt in de lijst voor dit jaar. ABBA staat er maar liefst 26 keer in. In die 1300 platen. We gaan het 10 dagen doen, alle 1300 goed. Dus 26 platen van ABBA in 10 dagen. Die dagelijkse dosis ABBA, die komt meer dan goed als we het overlaten aan de smaak van Gelderland. Dat is wel leuk, hè? Het is trouwens wel 3 ABBA-platen minder dan vorig jaar. Dus

0: van Paul Simon en ervoor dus een goed begin is het halve werk. ABBA en Gimme Gimme Gimme. Het is 7:08 geworden, hoog tijd voor het weer.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, dat krijgen we van Jeroen Elverink van Weerplaza. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Krijgen wij weer zo'n mistige ochtend net als gisteren?
2: Nou, het is op sommige plaatsen wel mistig, maar het valt op zich wel mee. Het is niet zo mistig als het gisterochtend of zondagochtend is. We hadden wel een heldere nacht, dus de temperatuur ligt nu rond de 10 graden. Maar vanuit het westen komt nu wel wat bewolking opzetten. En met die bewolking lost de mist ook grotendeels weer op. Maar ja, de ochtend verloopt wel wat grijzer dan de voorgaande ochtend op de meeste plaatsen.
0: Oké, maar het wordt wel gewoon weer die zonnige dag die we in het vooruitzicht hadden.
2: Ja, nou op zich vandaag wel wolken en zon. Dus zo zonnig als de voorgaande dagen was, dat wordt het vandaag niet. Maar het is nog steeds heel comfortabel weer hoor, met weinig wind. En vanmiddag zon en wolken en dat bij 20 tot 22 graden. Dus daar wordt toch wel even genieten.
0: Okay. Gisteren hadden we Floris Lefebvre en die had een beetje het idee van het zou zomer eens woensdag nog warmer kunnen worden.
2: Ja, dat klopt. Het zou dan lokaal 22 of 23 graden kunnen worden. Vrij veel zon, maar in de middag ook wel wat wolkenvelden. En die wolkenvelden die verraden eigenlijk al dat er toch wat ander weer aan zit te komen.
0: Ja, de wind gaat draaien.
2: Ja, de wind gaat echt draaien. We gaan echt naar typisch herfstweer. Eigenlijk wel weer wat normaler is voor begin of midden oktober. Met donderdag een aantal buien en ook veel wind. En dat met temperaturen van 14 graden als maximum temperatuur.
0: Ja, dat is misschien normaal?
2: Ja, dat is wel wat normaler. Dus ja. Normaler dan deze twintigers die we nu hebben. Morgen bijvoorbeeld lokaal 23 graden. Ja, dat komt niet zo heel vaak voor in oktober. Dus het wordt echt wel weer een beetje herfst naar woensdag.
0: En zit daar dan ook, even voor de natuur vooral, eindelijk regen bij?
2: Nou, daar kunnen we misschien komend uur even naar kijken.
0: Oké, doen we dat. Jeroen, dankjewel. En wij gaan het na 7 uur ook nog hebben over het plan van het kabinet. Die wil dat leerlingen hun telefoon vanaf volgend jaar de hele schooldag thuis laten. Of in de kluis stoppen, dus ook in de pauze. Maar er zijn al scholen, bijvoorbeeld in Gelderland, waar dat al 1 of 2 jaar gebeurt. Hoe zijn de ervaringen daar tot nu toe? Is dat inderdaad een heel goed plan? Je hoort het na 7 uur en na Mai Tai.

0: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 9 minuten over 15 kilometer. Op de A2 is eenzelfde afstand richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Maar daar doe je 13 minuten over. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Oudijk en Duiven 6 minuten. Tussen Wageningen en Veenendaal ook 6 minuten. En op de A28 11 minuten over 6 kilometer tussen Harderwijk en Nijkerk richting Amersfoort. Op de A50 dan weer, Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef. 9 minuten extra reistijd.
9: Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/

0: niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68-plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Morgen Gelderland.

0: De Wall Street Shuffle op Radio Gelderland. 7:09 is het. Een hele goede morgen. Dinsdagochtend 6 oktober. Gisteravond stond Europe, de band, in Muzes in de Arnhemse Schouwburg. Diverse luisteraars die zijn erbij geweest gisteravond. Ik heb vanochtend wat appjes binnengekregen van mensen die mij wilden vertellen hoe het was. Het was erg goed. Ze zullen ongetwijfeld een fijn showtje hebben gegeven. En ik kan me ook zo voorstellen dat de Final Countdown daar een van de laatste nummers is geweest, toch? Heb je lekker geslapen? Het is weer een mooie mistige dinsdagochtend. Mooi omdat dat mysterieus, dat zachte plaatje van die mist. Van, hou ik altijd wel fotogeniek. Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk als je de weg op gaat. Dus houd er wel rekening mee als je het verkeer in gaat. Als die mist straks weg is, dan wordt het een overwegend zonnige en warme dag voor de tijd van het jaar met 21 tot 23 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Wel iets meer bewolking dan gisteren. En misschien ook een lokaal buitje na. Vannacht dan daalt de temperatuur weer terug naar 8 graden... en dan is er morgen opnieuw kans op mist. Frits, mijn steun en toeverlaat hier in de studio... die heeft de ochtendkranten weer even doorgenomen... dus ik kan je bijpraten over de voorpagina's... en een greep uit het Gelders nieuws geven. Voor wie gisteravond in het centrum van Apeldoorn was... kwam het bekend voor. Voor de derde avond op rij... verzamelden zich tientallen jongeren bij de McDonald's. Zodra de politie de ene groep had weggestuurd... dook snel alweer de volgende op. En een flink aantal jongeren moest zich legitimeren. Het weekend was nog heftiger geweest. Hè. Toen was er zelfs vuurwerk en een molotovcocktail. Daarvoor zitten intussen 3 minderjarigen uit de gemeente vast. De bus in de regio staat vandaag bij 3 kranten bovenaan. Vanaf 2030... steekt het kabinet jaarlijks 300 miljoen euro in een beter openbaar vervoer op het platteland, waar de laatste jaren de een naar de andere bushalte is verdwenen. Zelfrijdende bussen die krijgen een proef. Centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis die moeten het gebrek aan chauffeurs opvangen. Het Nederlands Dagblad ziet dat de voedselbank steeds meer vrijwilligers trekt, maar dat er toch gaten vallen. Op de drie locaties zoeken ze mensen met speciale kennis... zoals bedrijfsleiders, maar ook een computerkenner... of iemand die op een heftruck kan rijden. Heb je dus een heftruckrijbewijs liggen? De voedselbank kan jou graag hebben, wil graag met je in gesprek. In Elst werkt een klein bedrijf aan een horloge dat bijhoudt... hoe jouw spieren erbij staan, schrijft de Gelderlander. Volgens de krant kan daar wel eens een groot succes in zitten. Het Algemeen Dagblad brengt goed nieuws over het overvolle stroomnet. De rij bedrijven die wachten op meer stroom wordt bijna niet langer... onder meer doordat ze slimmer met hun aansluiting omgaan. En kunstmatige intelligentie rekent tegenwoordig in no time uit... waar de nieuwe kabel het best kan liggen. Een kraampje met eieren of bloemen langs de weg, dat kennen we natuurlijk al langer. Maar het nieuwste is het koekhuisje. Een kastje op de oprit vol zelfgebakken koeken met een potje voor het geld. Bij Whitney Fransen is dat flink uit de hand gelopen. Wat daar begon met 1 klein kastje... is intussen goed voor zo'n 200 koeken per dag. Dat is dus een heuse dagtaak geworden.
1: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf. Ik bak het, ik vul het, ik maak de etiketten zelf. Die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken... om alles bij te vullen.
0: Om alles aan te vullen, want dat gaat dus hard. 200 koeken per dag. En hoewel er niemand de hele dag de wacht houdt... is er volgens Whitney ook nog nooit een koek gestolen. Ouderwets vertrouwen met dus een zoet randje. Ja, daar worden we blij van op de dinsdagochtend. Toch? Zometeen dat plan van het kabinet wat ook in de krant staat. Dat scholieren voortaan misschien gewoon maar... de hele dag naar school moeten zonder de mobiele telefoon. Dat gebeurt al een tijdje op een Gelderse school... Hoi zo naar Parachute. Take a-

0: De Ierse rockgroep Something Happens en hun bekende single Parachute uit 1990. Het is 7:15 geworden. Goedemorgen. Ja, die mobiel, pauze op school. Vroeger was het dan gewoon kletsen. Hè? Of misschien een kaartje leggen of kattenkwaad uithalen. De laatste jaren zie je vooral gebogen kinderen en duimen op een schermpje. Het kabinet wil daar vanaf. Die wil dat leerlingen hun telefoon vanaf volgend jaar de hele schooldag thuis laten of in het kluisje stoppen. Maar dus ook in de pauzes. In Warnsveld begon een middelbare school daar 3 jaar geleden al mee. En nu zijn er dus op heel wat scholen al heel wat kinderen gewoon al helemaal aan gewend.
1: Hoe is het hier zo zonder mobieltjes?
2: Ik kan me niet meer voorstellen dat het anders is. Ik vind het helemaal prima zo.
1: En waarom hebben jullie ervoor gekozen toen om de mobieltjes te verbieden? Weet u dat?
2: Ja, dat is voor mijn tijd. Maar omdat de kinderen wel heel erg met hun hoofd omlaag in hun telefoon zaten en er heel weinig communicatie was in de pauzes en we juist daarin rust en verbinding wilden, denk dat dat een prima idee was geweest. Er is veel meer oog voor elkaar. Voor afspreken, voor een praatje, voor een spelletje, voor een wandelingetje naar buiten. Er is veel meer verbinding. En ik denk dat dat heel goed is voor een school.
1: Zijn er ook eventueel nadelen die u merkt?
2: Nee, een enkele leerling vindt het natuurlijk fijn om te weten, valt een lesuur uit of is er een kaalwissel? Hoe kom je daar dan achter? Maar in hun kluisje of buiten de poort zoeken ze dat toch wel op. Ze spreken elkaar. In de praktijk komt dat altijd wel goed.
3: We hebben een spelletjeskast neergezet in de aula waar ze gebruik van kunnen maken. En ik moet eerlijk zeggen, de conciërge wordt er regelmatig wel gevraagd van, goh, doe je potje mee?
4: Ja, ik vond het wel gewoon minder leuk, want in de pauzes was het gewoon veel saaier.
1: En hoe doe je dat dan nu?
5: Ja, ik vind het wel chill, want vroeger zat eigenlijk iedereen de hele tijd op zijn telefoon en dat valt nu allemaal wel mee, zeg maar. En weet je, ja, nu is het gewoon hetzelfde. Het is meer maar als je naar de appie loopt, heb je al gewoon telefoon, dus dat scheelt.
6: Het was wel een beetje raar, want je pakt hem wel dit erbij, maar het is niet, het, ja wel, het is wel een beetje, want als je bijvoorbeeld in je eentje zit, dan is het niet heel leuk, want dan kan je niks doen.
7: Ja, eigenlijk wel, ook wel saai, maar op zich, je praat nu ook al meer met vrienden, dus dat is ook wel leuk.
3: En voor de rest, weet je, het is eigenlijk ouderwets gezellig gewoon. Zoals wij naar school gingen zonder mobieltje. Is het nu ook weer gewoon zo?
0: Het gaat niet een echte wet worden, hè? Het kabinet gaat niet over de telefoon op school. Het is daarom vooral alleen een dringend advies dat dus op 1 januari moet ingaan. De Nijmeegse ontwikkelingspsycholoog Loes Pauwels ziet veel winst in een pauze zonder telefoon. En vindt ook dat scholen dat zelf moeten regelen met de docenten en ouders en niet in Den Haag. Volgens haar gaat het met de huidige afspraken eigenlijk gewoon nu al heel goed. En dat vindt de spelletjeskast ook. Die is niet meer weg te denken uit school.

0: Shania Twain en Anne-Marie en Unhealthy op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is tijd voor...
1: Plaatdelict.
0: Juist, plaatdelict. Ik heb weer een dossier voor je...
2: Plaatdelictie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Precies, ik heb weer een dossier voor je klaarliggen. En dat is een lied met sporen van schuld, een refrein vol bewijs. Misschien kun jij het vandaag oplossen en ben jij de gouden tipgever. En daarmee maak je dan kans op de Radio Gelderland zaklamp. Dus daar gaan we. We behandelen vandaag een dossier over eenzaamheid. Over isolatie en de harde realiteit van daklozen en kwetsbaren aan de onderkant van onze samenleving. De zanger van dit dossier nodigt iedereen die klaagt over zijn problemen of die zich eenzaam voelt om eens mee te lopen door de straten van zijn hoofdstad, om te zien dat er mensen zijn voor wie het leven echt zwaar is en die door anderen worden vergeten. Mensen die vrijwel onzichtbaar door het stadsleven bewegen. Zo is er een oude man met versleten schoenen

die nauwelijks nog naar deze mensen omkijkt. Maatschappelijke verwaarlozing en het structureel over het hoofd zien van eenzame, arme en vergeten stadsbewoners. Daarvoor zoeken wij een Engelse singer-songwriter en folkgitarist, geboren in 1944. En dit nummer stond in 1969 al op een van zijn albums, maar is opnieuw opgenomen en als single uitgebracht in 1974. En toen groeide het uit tot zijn grote doorbraakhit. In eerste instantie gebaseerd op de dakloze mensen in Parijs. Maar daar bestond al een liedje over. Dus toen bracht hij het naar zijn eigen hoofdstad. Een Britse singer-songwriter dus, over dakloze mensen op straat. Welk nummer zoeken wij? Frank@gld.nl of een appje. En dan dus de titel en de artiest, hè, die we zoeken. Kom maar door, ik ben benieuwd. En in ieder geval tot die tijd, The Kinks.

0: worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren.

0: formulieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
6: Het is bijna 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in De Valk, gemeente Ede 9,7. En in Mulligen, gemeente Oldebroek 12,9. We beginnen deze dag een beetje mistig. Vandaag en vanmorgen zijn warm. Temperaturen boven de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser. Dan krijgen we echt meer herfstachtige weer. Temperatuur gaat dan dalen dus. En we krijgen ook regen. Bij dezelfde woning aan de Watertorstraat in Nijmegen is voor de tweede keer in 2 weken tijd een explosie geweest. De voordeur, een motor en andere voertuigen raakten daardoor beschadigd. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De politie onderzoekt natuurlijk wie hierachter zit. En Putten dreigt uit het stikstofplan aanpak Veluwe te stappen als het Rijk vasthoudt aan strengere regels dan eerder was afgesproken. De gemeente wil eerst duidelijkheid en meer mogelijkheden voor boeren en zet daarom voorlopig geen nieuwe handtekening onder het plan. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de website gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de vrienden van de ANWB. Oeh, dat is inmiddels een lange lijst. Het is echt druk onderweg. Eens even kijken, hoe gaan we deze dagelijkse files behandelen? Door een selectie te maken van een kwartier of langer. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaken en Barneveld. Weliswaar geen kwartier, maar ik noem hem toch even, want daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 minuten. Verder op de A1 wel een kwartier tussen Kootwijk en Hoevelaken over 12 kilometer. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 21 minuten. De A12 de rechte rijstrook dicht door een ongeluk tussen Beek en Westervoort 11 kilometer, een kwartier. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef ook een kwartier over 10 kilometer. En een kapotte auto tussen Knoopend Valburg en Ravenstein zorgt daarvoor 10 minuten vertraging en 11 kilometer. En heb ik je niet genoemd, dan ben je dus zo weer onderweg, hè?
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
8: Nama, van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
10: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was.
12: maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Jet Airliner op Radio Gelderland. Goedemorgen, 7 minuten over 7:30. Zometeen de oplossing van plaatdelict van vandaag. En als ik zo de oplossingen voorbij zie komen, zijn mensen vooral blij dat die plaat weer eens gedraaid wordt op de radio. Dat is mooi. Gaan we zo doen. Eerst een val van de trap of een brandwond of een knikker die ineens in een neusgat verdwijnt. Als ouder hoop je dat het nooit gebeurt bij je kind, maar het gebeurt natuurlijk toch, hè. En er weet lang niet iedereen meteen wat te doen. Bij een kinderopvang in Wageningen kregen ouders daarom les in een soort EHBO. En dat bleek precies waar ze op zaten te wachten.
1: Hoe pas je eerste hulp toe wanneer jouw kind bijvoorbeeld stikt in een snoepje?
2: Ja.
1: Deze ouders krijgen daarover tips en tricks tijdens een workshop kinder-EHBO van kinderopvang Wageningen.
3: Ik moet eerlijk bekennen, ik weet best wel weinig van medische dingen. Ga ook niet zo lekker op bloed. Dus ik had zoiets van, ik weet vaak gewoon niet echt wat ik moet doen als er iets aan de hand is.
2: Maar dan moet ik het weten.
3: Een maand geleden een kortstuip meegemaakt van dichtbij. Ja, ik sloeg eigenlijk bijna dicht. Dus ik dacht, ik wil hier meer over weten en iets meer zelfverzekerd zijn over medische dingen bij kinderen.
1: Steeds meer ouders willen weten hoe ze hun kind kunnen helpen in een noodgeval. Op initiatief van een van de oudercommissies werd daarom voor de eerste keer deze gratis workshop gegeven.
4: Het liep storm. Het was binnen een kwartier was het eigenlijk vol. Dus we hadden 1 avond gepland, maar we kunnen er wel 10 doen bij wijze van spreken. Dus we gaan er meerdere doen.
5: Ik heb veel gelachen ook. Situaties die je niet verwacht. Zeker heb ik van alles geleerd. De kleinste dingetjes van een vuiltje mag je sowieso een huisarts bellen. Bewustzijn is het voornamelijk geweest.
3: Het zal nog steeds lastig zijn, denk ik, als er echt zich wat voordoet van hoe ga je daarmee om. Maar ja, toch het erover hebben en zien van er is toch een soort van standaard stappenplan van probeer eens dit, probeer eens, doe dan dat. Ja, dat geeft me toch een beetje houvast.
0: Kijk, nou, dat is mooi. Dat is al heel wat. Voor de 30 plekken die er waren kwamen meer dan 200 aanmeldingen. Dus dat zegt wel iets, hè? En ook de extra avond in november zat dus binnen no time vol. Het past echt in een bredere trend. We hebben het er al meer over gehad hier vanochtend. Bij het Rode Kruis volgden vorig jaar 15.000 ouders zo'n cursus. In 2022 waren dat er nog 9.000, dus dat is echt bijna verdubbeld. En het is goed om te weten, veel zorgverzekeraars vergoeden ook een cursus kinder-EHBO als je aanvullend verzekerd bent.

0: Robbie Williams en Trippin nog even over die RBO-cursus. Ingrid die appt erover. Pas ook op met druiven aan een kind geven. Snijd je altijd doormidden. Het neefje van Ingrid is bijna verstikt in een druif. Kan gevaarlijk zijn.
1: Plaatdelict.
0: Ja, plaatdelict. We gaan hem oplossen. Leuk. De platenpolitie dankt iedereen weer voor het meedenken. We hebben de plaat gevonden. Een nummer over eenzaamheid, isolatie en de harde realiteit van daklozen en kwetsbaren aan de onderkant van onze samenleving. De zanger nodigt iedereen uit om mee te lopen door de straten van de Engelse hoofdstad om te laten zien dat er mensen zijn voor wie het leven echt zwaar is en die door iedereen worden vergeten. De oude man die rondslingert op Surrey Street Market in Croydon met versleten schoenen. De oude man die eenzaam in een café zit te staren naar het water in zijn glas terwijl zijn thee koud wordt en urenlang met niemand praat. Nou, ga zo maar door. Allemaal van dat soort voorbeelden gebaseerd op de clochards, de daklozen, die de zanger in de metro van Parijs tegenkwam. Dus hij wilde ook eerst de Streets of Paris het nummer noemen. Maar ja, daar heb je al het nummer People of Paris. En toen verplaatste hij het naar de hoofdstad van Engeland. Onder andere geraden door José, die zegt die clip is zo indrukwekkend. In zwart-wit. Marianne had hem goed. Rob Oude Rijmerink had hem goed. Willem van den Berg, Gert Steert. Nou, noem maar op, een hele lange lijst met namen. En bij die namen zat ook Peter Fransen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar je bent onderweg, hè?
2: Ja.
0: Kan ik je wel storen?
2: Ja hoor, ik heb hem even aan de kant gezet.
0: Oh, heel goed, heel goed. Onderweg waar naartoe?
2: Ik ben in Boxmeer aan het rijden.
0: Oké. Okay. Is het druk vanochtend? Want ik heb best een lange lijst op de Gelderse wegen.
2: Ja, ik was gelukkig voor de files al op de locatie.
0: Oké, okay, heel goed, heel goed. Hey, jij hoorde mijn verhaal en je dacht, ik weet waar het over gaat.
2: Ja, het liedje sowieso. De artiest moest ik even googlen, ben ik eerlijk in.
0: Oké, okay, dus waar kwam je op uit?
2: The Streets of London van Ralph McTell.
0: Ja, je nummer ken je wel dus, hè?
2: Ja, zeker.
0: Maar de artiest zat gewoon niet even helemaal vooraan in je hoofd, zeg maar.
2: Nee.
0: Nee, het is ook niet echt een naam, een zanger waarvan je wel heel veel andere nummers kent. Het is vooral om dit nummer bekend geworden. Streets of London, helemaal goed. We gaan hem draaien. En heel wat luisteraars zijn daar blij om. Die zeggen, wat fijn dat hij weer eens gedraaid wordt. We draaien hem niet vaak. Dus dat is...
2: Mooi nummer.
0: Ja, mooi nummer. En dat hebben we aan jou te danken.
2: Mooi, fijn.
0: Ja, wij zorgen ervoor dat er een zaklampje jouw kant op komt. Dus dan heb je een zaklampje bij je als je voortaan de weg op gaat. Dat is ook wel handig. Voor die vroege uurtjes.
2: Dankjewel.
0: Ja. En ik ga hem speciaal voor je draaien, Peter.
2: Dankjewel.
0: En werk ze nog? Waar ga je? Je bent dus nu in Boxmeer. Waar ga je naartoe nog?
2: Ja, ik werk in de wegenbouw. We zijn in Boxmeer, zijn we straat aan het.
0: Dus je bent gewoon daar bezig vandaag.
2: Rondrijden hier, ja.
0: Ja. Nou, zorg ervoor dat mensen in Boxmeer straks weer lekker op de mooie wegen kunnen rijden.
2: Gaan we doen.
0: Oké, okay, groetjes.
2: Goed, dag.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, dan moet ik het bruggetje maken. Van de wegen van Boxmeer naar de straten van Londen. Ralph McTell. Plaat delict dus van vandaag.

0: Ralph McTell. En The Streets of London. Onder andere dus geraden door Peter uit Alverna. Hij is de gouden tipgever van vandaag. En misschien ben jij dat morgen wel. Dus heb je een goede tip voor mij voor een plaatdelict, of wil je meespelen morgen, dan kan dat, hè. Frank@gld.nl of een appje dus naar de studio. En je kunt ook altijd natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Dat kan ook. En door met het weer, Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Het begint licht te worden, maar inderdaad, wat jij al zei, het is wel al wat bewolkter dan hoe we de dag van gisteren begonnen.
2: Ja, en het blijft ook wel vandaag zo. Al zal de zon zeker vanmiddag af en toe nog weer goed te zien zijn, hoor. Een deel van de wolken lost ook wel weer op. Als er ook stapelwolken ontstaan. Ja, met temperaturen vanmiddag van 20 tot 22 graden is het toch nog heel erg aangenaam. Echt nog wel duidelijk boven onze stand, want een temperatuur van graad of 15 is wat gebruikelijker. Dus ja, mocht je vanmiddag nog niks te doen hebben, ga lekker naar buiten, want het is wel een van de laatste mooie dagen.
0: Ja? Is het de laatste of hebben we morgen nog zo'n dag?
2: Nou, we hebben morgen nog eigenlijk nog een toetje. Een echt laatste heerlijke dag wat dat betreft. Komende nacht kan namelijk eerst nog wel wat mist ontstaan. Maar morgen komt het zonnetje er best goed bij. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen wel wat toe. En dan loopt de temperatuur toch nog op naar 22 of 23 graden. Dus het wordt nog morgen wat warmer dan vandaag. Maar daarna slaat het weer om, want morgenavond volgt een koufront met toch wel wat actieve regen. Ook een aantal buien, mogelijk met onweer. En donderdag is het dan met een graad of 15, met meerdere buien en veel wind, toch duidelijk koeler.
0: Ja, en dus ook koudere nachten die we ons tegemoet gaan komen.
2: Ja, op zich valt het wel mee. De voorgaande nacht hadden we ook al geregeld temperaturen die soms dicht bij nul kwamen aan de grond. Dus op zich, ondanks dat mooie warme nazomerweer overdag, waren de nachten al best wel fris. En dat gaat niet heel erg veranderen. Sterker nog, met zoveel wind en buien, blijven die nachten mogelijk zelfs weer wat warmer.
0: Ja, dan is er een soort isolerende deken, zeg maar, die je dat vasthoudt. Hè?
2: Klopt. Okay. Maar overdag is het toch echt duidelijk herfst vanaf donderdag. En ook de dagen daarna dagelijks regen en buien. Dus waar we het vorige uur al over hadden, over die droogte. Ja, die gaat dus wel langzaam aan minder worden vanaf donderdag.
0: Ja, maar we hebben wel echt een enorme bak water nodig om iets aan die droogte te doen, hè?
2: Zeker, zeker. En ook als we kijken naar de rivierstanden, dan moet er zeker in Duitsland en in Zwitserland en in de Alpen heel veel regen vallen. Nou, heel veel regen, dat verwacht ik nou ook weer niet. Maar het begin wordt gemaakt.
0: Het begin komt eraan en tot die tijd is nog even 2 dagen genieten van het laatste stukje zomer wat boven Gelderland komt te hangen. Jeroen, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Ja, tot straks.
0: Oké, tot straks. En wij hebben het na 6 uur onder andere over de documentaire die vanavond op TV Gelderland te zien gaat zijn. Over Scherpenzeel. Dat was wat, hè. 5 jaar geleden, precies. Toen zou Scherpenzeel gaan fuseren met Barneveld. Dat was de bedoeling. Oh, dat liep even wat anders. En er zijn wat rare dingen gebeurd. Daar hebben we 5 jaar later dus weer nog even een soort terugblik op gemaakt. Vanavond te zien. En de collega's die dat hebben gemaakt, die schuiven zo meteen aan hier in de studio. En natuurlijk ook nog het woord van de dag uit de Dikke van Dijk. Straks na 8 uur. Maar eerst Grace Jones. De Libertango. I've seen that face before. Het is 5 voor 8 trouwens.

0: deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
1: Slimme keuzes beginnen bij bettingressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
8: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
7: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
9: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
7: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie drukker dan gebruikelijk. De langste files die staan onder andere ook bij ons in de provincie. Ik lees ervoor vanaf een kwartier of langer. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten over 11 kilometer. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 20 minuten over 7 kilometer. Op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum 18 minuten over 12 kilometer. En een kapotte auto zorgt voor een kwartier vertraging richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer stil. Heb ik je niet genoemd, dan sta je in een van die andere 24 meldingen op mijn scherm. best veel. Maar dan ben je dus al binnen een kwartier weer onderweg.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: Supertramp. En Give a Little Bit maakt het 10 minuten over 8. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 6 oktober. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen. We krijgen weer een overwegend zonnige en vooral warme dag voor de tijd van het jaar. Wel een beetje iets meer bewolking dan de afgelopen dagen. 21 tot 23 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op een lokaal buitje na blijft het vandaag droog. Vannacht daalt de temperatuur weer naar ongeveer 8 graden. Net als vannacht. En hebben we morgenochtend opnieuw kans op mist. Net als vanochtend. En nog één zo'n mooie dag. En dan wordt het allemaal wat minder, wat meer herfstachtig bij de tijd van het jaar. Frits, mijn steun en toeverlaat hier in de studio, die heeft de ochtendkranten voor ons doorgenomen. Dus ik kan je bijpraten over de voorpagina's en een greep uit het Gelders nieuws geven. Zo doet de Hoge Raad vandaag uitspraak in de grote afpersingszaak rond het fruitbedrijf De Groot in Hedel. 8 verdachten kregen eerder celstraffen tot 26,5 jaar cel voor afpersing, voor bedreigingen en aanslagen. Die volgden nadat medewerkers van het bedrijf in 2019 een grote partij cocaïne hadden gevonden tussen het fruit. Vandaag openen 3 kranten met De Bus op het Platteland. Vanaf 2030 steekt het kabinet jaarlijks 300 miljoen euro in beter openbaar vervoer naar dorpen en kleinere kernen. Omdat de chauffeurs schaars zijn, wordt geëxperimenteerd met zelfrijdende bussen en komen er centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis. Het Nederlands Dagblad meldt dat de voedselbank steeds meer vrijwilligers trekt, maar dat er toch gaten blijven. 1 op de 3 locaties zoekt mensen met speciale kennis, van een bedrijfsleider tot een computerkenner of iemand die een heftruck kan besturen. Ligt er bij jou thuis nog een heftruckrijbewijs te verstoffen? De voedselbank hoort graag van jou. Goed nieuws over het overvolle stroomnet in het Algemeen Dagblad. De rij bedrijven die wachten op meer stroom groeit bijna niet meer. Onder meer omdat ze slimmer met hun aansluiting omgaan. En kunstmatige intelligentie rekent tegenwoordig razendsnel uit waar zo'n nieuwe kabel het best kan komen. In Elst werkt een klein bedrijf aan een horloge dat bijhoudt hoe jouw spieren erbij staan. Dat schrijft de Gelderlander vanochtend. Volgens de krant zit daar wel eens een groot succes in. Hoogsoeren mag zich sinds gisteren Sterrenplek noemen. Het wildatelier kreeg ruim een jaar na de opening zijn eerste Michelinster. Gelderland heeft daarmee 9 sterrenrestaurants met in totaal 11 sterren. Het Donnetje in Harderwijk en de nieuwe winkel in Nijmegen blijven dus de enige 2 met 2 sterren. En we blijven nog even bij gelauwerd voedsel. Voor de een is havermout een warm begin van de dag. Voor de ander iets uit opa's keuken. Maar in Schotland is papkoken bijna topsport met een heus wereldkampioenschap. En die wereldtitel havermoutpapkoken gaat dit jaar naar Zutphen. Naar Gina Saarberg van 28.
1: Ik heb inderdaad 29 mensen verslagen hier in Schotland. Nou, ik kan natuurlijk niet allemaal geheimen weggeven. Maar wat ik wel kan vertellen is dat ik Zutphens water heb meegenomen. Nederlandse haver en Nederlands zout. Nou, ze hebben me niet heel veel feedback gegeven. Oh. Maar ik heb die wel van mijn andere mensen ook al geproefd. Die ook in de finale stonden. Ik denk dat het vooral wat met het zoutniveau te maken heeft. En de grutten die ik gebruikt heb. Dat die toch een andere soort korrel hebben. En ik denk dat het zout gewoon perfect gedaan was.
0: Ja, perfect zout. Goede grutten. Het WK papkoken bestaat al sinds 1994. En wordt gehouden in een dorpshuisje in de Schotse hooglanden. Met koks uit alle windstreken. Gina begon als student met gewone havermout. Maar met grovere haver werd haar pap ineens zo romig als rijstebrei. Zijn Michelinster zit er misschien nog niet in voor haar, maar dat maakt weinig uit. Ze heeft goud. Ze is wereldkampioen havermoutpap koken. En ik kan je The Golden Spurtle aanraden. Dat is een documentaire. Dat is dit jaar in het filmhuis. Dat gaat daarover. Documentairemaker die dus met de camera erbij was. En dan zie je hoe dat in dat dorpshuisje, in dat Schotse plaatsje, dus het hele, uit alle windstreken, mensen van heel ver daar komen en in een klein kerkgebouwtje havermoutpap staan te koken. Iedereen heeft grutten, iedereen heeft zout, iedereen heeft water. That's it. En toch is er een groot verschil in aanpak en in resultaat. Maar wij zijn dus wereldkampioen, jawel.

0: Steve Winwood en While You See a Chance op Radio Gelderland. 7:15 is het alweer geweest. Goedemorgen op deze dinsdag. 5 jaar geleden leek het er sterk op dat Scherpenzeel zou gaan fuseren met buurgemeente Barneveld. De provincie vond die kleine gemeente te kwetsbaar om zelfstandig verder te gaan. Maar in Scherpenzeel was het verzet daartegen toch wel groot. En op de dag dat de minister een streep door deze fusie zette, werd de waarnemende burgemeester Appie Klein ook nog eens ontslagen. Er gebeurde van alles. Collega Rick Bronckhorst heeft daar samen met collega Germijn Peelen een terugblik over gemaakt. Nu dus 5 jaar later, vanavond op tv te zien. Rick, eerst even. Waarom wilde de provincie eigenlijk zo graag dat Scherpenzeel met Barneveld zou fuseren?
1: Ja, daar had de provincie eigenlijk verschillende redenen voor. De belangrijkste was eigenlijk dat zij vonden dat Scherpenzeel te kwetsbaar is om zelfstandig verder te kunnen gaan. En dat heeft weer te maken met hun bestuurskracht, zoals dat dan met zo'n heel erg mooi duur woord heet. En ook met de financiën die niet op orde zouden zijn. En Scherpenzeel had relatief kleine ambtelijke organisatie. Dus dan heb je ook niet zo heel veel slagkracht. En de provincie vond ook dat Scherpenzeel eigenlijk helemaal niks bijdroeg in de regio. En oud-provinciebestuurder Jan Marking die zei bijvoorbeeld, ja, ze zaten echt op de bagagedrager van de andere gemeenten in Gelderland. Ja, en dat willen we dus eigenlijk niet. Dus samenvoegen met Barneveld is dan echt de beste optie.
0: Ja, maar dat dachten ze in Scherpenzeel dus heel anders over.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. In Scherpenzeel heeft dat tot veel verzet geleid. De gemeente heeft daar een peiling georganiseerd. Ongeveer 80% die sprak zich uit van de deelnemers voor zelfstandigheid, dus tegen de fusie.
0: Ja.
1: Nou, en de gemeente zei ook van, nou, financieel staan we er eigenlijk helemaal niet zo slecht voor als dat de provincie Gelderland zegt. En er zijn allemaal problemen die we zelf gewoon prima kunnen oplossen. Dus ja, waar hebben we het eigenlijk over? Dus ontstond er best wel een behoorlijke strijd. En uiteindelijk heeft de provincie het wel doorgezet en moest Scherpenzeel dus gaan fuseren. Maar de beslissing lag uiteindelijk bij de minister van Binnenlandse Zaken. Nou, en die heeft de provincie heeft die er enorm van proberen te overtuigen om de fusie door te laten gaan. Ja. Maar Scherpenzeel deed op haar beurt weer hetzelfde.
0: Ja, en daar heeft de burgemeester toch wel een behoorlijke rol in gespeeld. Appie Klein.
1: Dat klopt, ja. Nou, Appie Klein, dat was de waarnemend burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. Die is aangesteld door toen nog commissaris John Berends. En hij is dus uiteindelijk ook naar huis gestuurd en is ontslagen. En dat was omdat eigenlijk die samenwerking tussen Berends en Klein helemaal niet meer boterde. Klein was door Berends eigenlijk op pad gestuurd met de boodschap, nou, begeleid dat fusietraject. Maar ja, Klein begon daar dus telkens heel anders over te denken. En werkte zelfs tegen volgens Berends. En heeft zelfs gelobbyd bij het ministerie tegen de fusie. Alleen, dat ziet hij zelf een beetje anders.
2: Nee, lobby is geen goed woord.
3: Nee, hoe zou je het dan noemen? Maar dat is toch wat het is? Als je opbelt en zegt, wij willen dit graag en helpt u ons daarbij?
2: Nee, ik ben geen lobbytraject begonnen. Want lobbyen, dat heeft zoiets in van, ik wil wat en
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat viel niet goed bij de commissaris dat hij aan het bellen ging.
1: Nee, dat viel helemaal niet. Viel helemaal niet goed. En hij ging dus, zoals ik net al zei, eigenlijk van meewerkend voorman, wat de commissaris dus heel graag wilde, naar dat tegenwerken. En uiteindelijk heeft Berend dus ook helemaal besloten dat Klein dus weg moest. Misschien dat veel luisteraars zich dat nog wel kunnen herinneren, want dat was best een behoorlijke soap. Dat werd. Alleen dat ontslag van die burgemeester viel samen met het besluit van de minister dat Scherpenzeel zelfstandig mocht blijven. Dus dat was een best behoorlijke ongelukkige samenloop van omstandigheden. En dat vindt de oud-commissaris nu 5 jaar later ook. Want hij had juist met de minister afgesproken dat ze hem een seintje zou geven zodra ze haar besluit bekend zou maken, zodat Berends eerst Klein zou kunnen ontslaan.
4: Ik had het al voor mezelf besloten, hè? En alleen het momentum waarop was hoogst ongemakkelijk vanwege hetgeen wat de minister deed, in mijn perceptie. Ze heeft de beslissing genomen, is over mij heen gegaan, zo noem ik het dan maar even, en heeft toen die beslissing genomen. En dat heeft er wel voor gezorgd. Dat heeft er wel voor gezorgd dat men denkt dat ik rancuneus was. Maar ik was niet en ik ben niet rancuneus in dit geval naar de voormalig waarnemend burgemeester.
0: Ik was dat te lang van plan. Maar er gebeurde van alles. Want Klein die heeft dat ook weer aangevochten, dat ontslag.
1: Ja, dat klopt. Er is een rechtszaak over gevoerd. Die heeft Klein wel verloren. Dus de commissaris stond in zijn recht om dit wel te doen.
0: Ja, en nu 5 jaar later, Hoe staat men ervoor in Scherpenzeel?
1: Nou ja, dat ligt maar net aan wie je dat vraagt. Scherpenzeel is nog steeds zelfstandig. Ja. En de mensen die toen voor die zelfstandigheid vochten, zien natuurlijk als bewijs dat het blijkbaar...
0: Zie je wel.
1: Precies, het kan. Wij kunnen dat nog gewoon. Maar Jan Marking, die provinciebestuurder, die zegt eigenlijk... ze zijn nog steeds zelfstandig, maar je moet kijken... is dat over 10, 20 jaar nog steeds haalbaar... En redt een kleine gemeente dat nog wel? En je ziet nu ook op andere plekken in Gelderland... dat gemeenten gaan fuseren met Duiven, Westervoort. Die zijn daarmee bezig, Redenbrum zijn aan het kijken. Dus waarom zou Scherpenzeel het dan wel kunnen redden... en zelfstandig blijven? Dus die vraag is eigenlijk nog wel actueel. Maar ja, goed, hoe dat verder gaat lopen, dat is...
0: Wordt straks zo'n laatste kleine stukje Gelderland... Maar wat Galliërs.
1: Ja, de Galliërs in de Gelderse Vallei. Dat zou heel goed kunnen. Ja.
0: Nou, vanavond op TV Gelderland dus te zien. Ieder uur een terugblik op dat bijzondere fusieproces... in de documentaire Gelderdoc. Rick, dankjewel.

begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Meld hem of haar dan aan en doe een kerstwens. Kijk voor alle informatie en de locaties van onze kerstcaravan op gld.nl/kerst.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Kotten, gemeente Winterswijk, 9 graden. In Harderwijk, 13,1. We beginnen de dag dus een beetje bewolkt met mist. Vandaag en woensdag zijn warme temperaturen boven de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het weer wat herfstachtiger. De temperatuur gaat dalen en we krijgen regen. De Hoge Raad doet vandaag uitspraak in de grote afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. 8 verdachten kregen eerder celstraffen van 26,5 jaar cel voor afpersing, bedreigingen en aanslagen die volgden nadat medewerkers van het bedrijf een grote partij cocaïne hadden gevonden in 2019. En het cameratoezicht bij een woning op de Geitenkamp in Arnhem blijft nog zeker een maand staan uit vrees voor nieuwe onrust. De woning werd tijdens de vuurwerkrellen in augustus meerdere keren belaagd en volgens buurtbewoners voorkomt de camera dat dit opnieuw misgaat. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 150 kilometer, verdeeld over 24 meldingen op de Gelderse wegen. Ik pak even de belangrijkste tussenuit. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 20 minuten. En door een ongeluk richting Den Bosch tussen Everdingen en Knopendel een kwartier vertraging en een dichte linkerrijstrook. 21 minuten vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Strand-Nulde. En op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum 25 minuten. Net als op het stukje tussen Hattem en Epe. Daar liggen namelijk voorwerpen op de weg. De linkerrijstrook is dicht en tussen Hattem en Epe ben je 25 minuten langer onderweg.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
10: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: social deal. Deals die je niet mag missen.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Have you ever seen the rain? Nou ja, we zijn dat misschien alweer vergeten. Maar het komt eraan hoor, later deze week. Er gaat echt weer regen vallen. Zometeen het woord van de dag uit de dikke van Dijk. Maar eerst gaan we naar Harderwijk. Een oude echtpaar zit met van die leesbrilletjes over een computerscherm gebogen. De pc op een ouderwetse stoof, een kop thee op de muismat en een bol wol met breinaalden tussen de snoeren. Grote kans dat je dit tafereeltje wel eens herkent. Dat je het wel eens op een ansichtkaart bent tegengekomen. Het is Meegaan met je tijd. Het is een van de bekendste schilderijen van Marius van Dokkum. In Harderwijk heeft hij al sinds 2018 zijn eigen museum. En dat museum werd zo druk bezocht dat het de straat over moest. Vandaag gaan de deuren open in een groter, eeuwenoud gebouw aan de overkant. Daar waar hij zelfs een eigen atelier heeft gekregen.
1: Naast een aantal technische verbeteringen was er vooral behoefte aan meer ruimte.
2: Ik heb heel veel werk gemaakt in de loop der jaren en kon altijd maar een klein deel exposeren in het oude gebouw. Dus nu heb ik een groter gebouw waar heel veel meer werk kan hangen.
1: Had u verwacht dat het zo'n doorslaand succes zou worden?
2: Ja, in het begin dan loopt het altijd wel. Hè. Als iets nieuws is, dan komen de mensen wel. Ja. Op een gegeven moment denk ik, iedereen heeft het wel eens een keertje gezien. Hè. Maar tot mijn stomme verbazing, het blijft gewoon goed lopen.
3: Ja, we zitten op zo'n 80.000 bezoekers per jaar, dus dat is echt aanzienlijk. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is om te merken dat er ook steeds meer museumkaarthouders komen. Dus ook het echte museumpubliek weet Marius te vinden. En daarnaast mensen die eigenlijk zelden in een museum komen en hier dan hun eerste museumervaring hebben en dat heel positief meemaken. Dus die twee groepen bedienen we en daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En daar zit ook de groei.
2: Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat iedereen zich hier thuis voelt en iedereen het kan bekijken zo. Vaak is het wel een beetje een vooroordeel van ja, humor, kan dat wel in de kunst? Is dat niet een beetje te simpel? Hè? Nee. Maar het hoeft helemaal niet. Want ik schilder ook nooit humor om de humor, maar vaak om iets uit te beelden. Het is ook een beetje een spiegel van onze tijd. Hè? Mensen herkennen iets van zichzelf erin. Dus het is niet oppervlakkig of zo. Zeker niet. Ik zie het gewoon als werk ook. Ik ben er vrij nuchter erin.
0: Ja, mooi hè. Je komt er dus ook geregeld daartegen dat hij gewoon aan het werk is. Vandaag opent het. De verhuizing kon mede dankzij 700.000 euro van een loterij gerealiseerd worden. En voor de opening van vandaag schilderde Van Dokkum speciaal een nieuw werk. Wie deze maand langs wil gaan om te kijken, zal gewoon echt vooraf online een tijdslot moeten reserveren. Zo goed gaat het. Dus even meegaan met je tijd. Net als dat echtpaar wat ik net omschreef achter de computer. Een van de bekendste werken. Ja, ik kan er ontzettend van genieten van Marius van Dokkum. Dus ik ga zeker kijken, ook in het nieuwe museum. Nu Edward Sharpe.

Edward Sharp en de Magnetic Zeros. En Home was dat. Goedemorgen. Tijd om de dikke Van Dijk erbij te pakken. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En dan pakken we iedere ochtend zo tussen 8:30 en 9:00 een woord uit om je mee te geven voor de dag van vandaag. En het woord van vandaag is zeveren. Zeveren. Dat betekent eigenlijk onzin uitkramen. Zeuren. Eindeloos doorpraten over niets. Weet je wat ik iedere ochtend doe, zeg maar. In Vlaanderen en het zuiden van Nederland hoor je het nog wel eens, maar daarboven is het helaas een beetje naar de achtergrond verdwenen. De herkomst is wel grappig van zeveren. Het Middel-Nederlandse woord zeveren met een S betekende simpelweg kwijlen of speeksel verliezen. En als je nog verder teruggaat, ontdek je dat het woord direct verwant is aan het woord als zeef en sijpelen. Dus de oerbetekenis draait dus puur om het langzaam doorlaten of druppelen van vocht. In sommige dialecten wordt het woord daarom nog steeds gebruikt voor het motregenen. De lucht zit dan letterlijk te zeveren. Pas later zijn we het figuurlijk gaan gebruiken voor mensen die onzin uitslaan. Hun woorden sijpelen dan net zo doelloos en slap uit de mond als speeksel. Als je erover nadenkt, is de link met onzin lullen eigenlijk ook wel snel gelegd. Hè? Je laat figuurlijk je woorden een beetje slap uit de mond lopen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, hou nou toch eens op met dat eindeloze gezever over het weer. Geloof hem maar niet hoor, hij zit weer eens een slap te zeveren. We hebben urenlang zitten zeveren aan de bar met een goed glas bier. Wat een gezever was die vergadering van vanochtend zeg. We zijn echt geen steek verder gekomen. Nou, ik hoop niet dat je last hebt van mensen die tegen je zitten te zeveren vandaag. Maar mocht het zo gebeuren, gebruik dat woord dan even. Het is namelijk wel een mooi woord, zeveren. Iron Horse hoor je nu op Radio Gelderland.

0: Sweet Lou Louise van Iron Horse op Radio Gelderland maakt het 12 voor 9. Tijd voor het weer. Jeroen Elvering, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bij Weerplaza zie je natuurlijk ook wat wij buiten voelen. Is dat het best een fris begin is van deze dinsdag. En bewolkt, hè?
1: Ja, nee, het is gewoon even een trendbreuk met de voorgaande dagen. Wel kwam er al vaker mist voor de afgelopen ochtenden. Maar nu is het eigenlijk in heel Gelderland gewoon grijs. Zichtwaarden zijn ook her en der toch wel aan het teruglopen. Zeker in het rivierengebied. Dus daar komt ook echt wel mist voor. Komende uren kan het nog even zo blijven. Maar uiteindelijk trekt dat op. En vanmiddag wordt het best vriendelijk. Met temperaturen van 20 tot 22 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft in Gelderland helemaal droog. En er staat niet al te veel wind.
0: Oké. Okay. En hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Vanavond, morgen?
1: De komende nacht kan opnieuw weer wat mist en nevel ontstaan. Temperatuur daalt naar een graad of 10. En morgen zien we dan opnieuw weer wolkenvelden en zon. De mist is waarschijnlijk sneller verdwenen dan vandaag. En dan loopt de temperatuur op naar 22 of 23 graden. Opnieuw weinig wind, maar de wind is al wel gedraaid naar het noorden of noordwesten. En dat is al een voorteken dat er toch iets ander weer aan zit te komen. Want morgenavond volgt een koufront. En dan kan het echt wel even flink gaan regenen. En vanaf donderdag is het dan echt een stuk wisselvalliger. Met dagelijks buien, veel wind en temperaturen rond 15 graden. Ja, het wordt toch wel weer de jas aandoen en de paraplu meenemen. Maar vandaag en morgen nog even niet.
0: Ja, het is niet dat het even de wind uit de andere hoek waait. Het is gewoon een na woensdagavond... Gewoon herfst in Gelderland, denk ik, hè?
1: Ja, nee, dan wordt het volop herfst. En ja, moeten we echt weer even terugdromen naar dat mooie nazomerweer dat we vandaag en morgen nog deels hebben.
0: Dat is al bijzonder lang geduurd.
1: Zeker, ja. Voor donderdag kunnen we gewoon Gerard Cox weer draaien met... het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja, ik zal hem gelijk even in het systeem zetten, inderdaad. Goeie tip. Dankjewel, en we horen jou over een uurtje, hè?
1: Komt goed.
0: Oké, in Op de Koffie. Niet Rob Kleijs, maar met Arjen Snijders. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor donderdag hebben we Gerard Cox nodig tussen. Het is weer voorbij die mooie zomer. Dat was alweer de tip voor de muziek. Ja. Tussen 9 en 12. Plaat bij de dag, heb je die al gekozen?
2: Jazeker.
0: Oké. Ja. Tipje van de sluier?
2: Nou, het heeft iets te maken met alle 1300 goed. Het is de hoogste nieuwe binnenkomer.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer van alle 1300 goed, zo meteen. Yeah. Kijk. Want de lijst hebben we nog niet echt naar buiten toe bekendgemaakt.
2: Nee, ik denk dat we dat pas doen op de dag dat we gaan starten, vrijdag.
0: Vrijdag mag ik beginnen, hè?
2: Ja. Ja.
0: Waar wil je het vandaag over hebben?
2: Nou, er viel mij iets bijzonders op in het nieuws. Het begrip vuurwerkvakantie.
0: Vuurwerkvakantie. Dat zijn dat je vakantieparken op de Veluwe waar je dan naartoe kunt... waar dan tenminste echt rustig is om 12 uur.
2: Het is precies tegenovergesteld. Het zijn plekken waar je lekker kan knallen.
0: Oh, echt waar?
2: Het is dus over de grens in Duitsland.
0: Waar het wel mag.
2: Ja, en daar schijnt dus al driftig op gezocht te worden... op allerlei sites van wat voor huisjes kan ik daar boeken. Want de Hollanders willen daar wel even gaan knallen.
0: Oh, wat grappig zeg.
2: Ja. Ja. Dus ik ben nieuwsgierig. Is dat voor jou een reden om met je koffer vol met knallen en spullen... naar Duitsland te tuffen met oud en nieuw?
0: We krijgen gewoon een hele beweging de andere kant op.
2: Ja.
0: Normaal zouden we daar halen en dan rijden we deze kant op. En nu rijden we dus naar Duitsland.
2: Ja, ja, je moet het er ook halen waarschijnlijk. Maar ja.
0: Oké.
2: En daar kan het dan ook wegknallen. Het voordeel is natuurlijk dat het dan hier wel weer rustiger is. Dus,
0: ja, nou, daar is in ieder geval mijn kat thuis een stuk blijer mee.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Oké, zou dat wat voor jou zijn? Een vuurwerkvakantie bij de Oosterburen. Je praat erover mee. Een appje is zo gestuurd naar de studio. En anders een mailtje mag ook. arjan@gld.nl. Een vuurwerkvakantie. In ieder geval een vuurwerkloze dinsdag gewenst. Namens mij en Frits. Lola Young, hoor je nu? Dit is Messi.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
10: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
9: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
11: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
13: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
12: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
14: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
12: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel.
2: Kijken we even naar de situatie op de Gelderse wegen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg staat 8 kilometer file. Dat zorgt voor 16 minuten vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Daar sta je 19 minuten langzaam te rijden of stil te staan. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Daar staat 16 kilometer file. Zorgt voor 20 minuten op onthoud. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten. 12 minuutjes ook nog op de N233, dat is Kersteren richting Veenendaal. Daar heb je tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen met zo'n 4 kilometer file te maken. Succes allemaal en goedemorgen trouwens.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
16: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
15: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
17: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
18: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
19: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
18: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
24: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
25: Op de koffie. Met Arjan Snijders.

Stevie Wonder op Radio Gelderland. Met een prachtig advies, don't you worry about a thing. Kan natuurlijk niet altijd in het leven, maar zo zorgeloos als Stevie hier laat klinken, wil ik graag geloven in de mythe dat je je nergens zorgen over moet maken. Laat je maar meeglijden op de golven die het leven voor je in petto heeft. Maar af en toe heb je zulke positieve vibes wel nodig, hè? Stevie Wonder, hij komt weer optreden in Nederland, hè? Ja, hij is met een soort van afscheidstournee bezig, maar benoemt het niet zo. Sommige artiesten zeggen dat er wel bij. Hè? Rod Stewart bijvoorbeeld komt ook nog naar Nederland. En die zegt, dit is mijn farewell tour. Maar ja, vaak staan ze dan een paar jaar later weer opnieuw te spelen. Maar ze kunnen niet stoppen, hè? Eenmaal geproefd aan het applaus en het blijvende gevoel dat je belangrijk en relevant bent, kan je natuurlijk niet zomaar weer achter de geraniums zitten. Dat geldt voor jou, voor mij en voor hele grote artiesten. En je wil altijd een rol blijven spelen ergens in het leven. Dus, mag ik vanochtend een rol spelen in jouw leven? Heel graag, dankjewel, wat lief. Blijf bij me dan, ik zit hier tot 12 uur. Rob Kleijs zit een dagje zich nuttig te maken bij de omroep op een ander vlak. Multifunctioneel inzetbare man, dus vandaag heeft hij weer een hele andere rol. Als je hem daar eens in zou zien. Maar dat doen we niet, dan zetten we de camera niet op. Nee. Sommige dingen moeten we voor onszelf houden, hè. Nou, vanochtend neem ik je mee door de ochtend met koffie, met goede muziek, met praatjes bij de dag, het nieuws van vandaag. En een spelletje hier en daar. Het zijn allemaal lekkere dingen om je mee te verpozen. Dus fijn dat ik je gast hier mag zijn. En wil je meepraten? Wil je iets kwijt? Gebruik de Omroep Gelderland app, hè?

0: Nou, who's laughing now? Nou, in ieder geval Eva Max, want ze zingt ha ha ha ha ha ha ha ha. Nou ja.
1: De plaat bij de dag.
0: Ah, plaat bij de dag. Ja, natuurlijk. Dat is altijd in op de koffie rond dit moment. Dat is eigenlijk altijd een inzending van een luisteraar. Maar in dit geval is het eigenlijk ook een medewerker. Dat kan natuurlijk niet. Normaal zouden we dat niet honoreren. Maar het is Robert van de muziekredactie. Die kreeg gisteren de lijst, alle 1300 goed, binnen. Dat is onze eigen toplijst, hè, met de smaak van Gelderland erin. Vanaf vrijdag zenden we hem uit. 10 dagen lang hier te horen op Radio Gelderland. De 1300 meest genoemde nummers van onze luisteraars, van onze fans en iedereen in Gelderland en eromheen die mee heeft gestemd. Hartstikke leuk natuurlijk, daar hebben we veel zin in. En ja, die lijst ligt natuurlijk ook bij de muziekredactie, want die gaan dat allemaal inplannen. Dat is een hele grote rekensom. Hoe moet je die 1300 nummers nou zo uitsmeren dat die in precies 10 dagen van Radio Gelderland-programma's passen? Dat is een klus. Maar goed, Robert was er eentje van en die zag die lijst en die zei: hey, wat leuk dat dit de hoogste nieuwkomer is in die top 1300. Op 25... Rutger van Barneveld. Ja. Misschien is het een goed idee om die dan eens te draaien.
1: Nou, de plaat bij de dag.
0: Dat doen we dan natuurlijk. Rutger komt ook optreden in het finale weekend van de alle 1300 goed. Zondag 18 oktober om 3 uur is hij in Café Jans. In het hartje van Arnhem.

geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

Een hit zonder een heel logische parcours. Want de laatste anderhalve minuut van deze 4 minuten... Give Up Your Guns van The Boys zijn instrumentaal. Eindigen met een heel ander stuk. Dat is eigenlijk wel best wel een bijzondere formule. En toch een hit geworden. Ja, vind ik leuk. Goedemorgen, het is 4 minuten over 9:30. Radio Gelderland, Arjan Snijders hier met veel plezier. Even kijken naar het weer hier in onze provincie. We zijn met een mistige dag gestart, maar nu wordt het overwegend zonnig. En het is warm, hè, voor de tijd van het jaar. Temperaturen tussen de 21 en 23 graden vandaag. En woensdag wordt het zelfs nog iets warmer. Dan is er wel s'avonds een regengebied wat over de provincie trekt. En dat maakt een einde aan dat warme najaarsweer. Want de temperaturen de dag daarna, donderdag, zijn rond de 14 en 15 graden. En dan begint toch eindelijk die herfst een keertje echt. Even wat nieuws van de site geplukt bij ons, gld.nl. De Hoge Raad doet vandaag uitspraak in de omvangrijke afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. De zaak draait om ernstige misdrijven na de ontdekking van cocaïne tussen de bananen, waarbij verdachten eerdere celstraffen tot 26,5 jaar kregen. En hier vlakbij in de Arnhemse wijk Geitenkamp, waar de omroep zit, daar is de cameratoezicht op een woning verlengd tot begin november. Er stond al een tijdje aan na die vuurwerkrellen in augustus. Die rellen ontstonden na diefstal van een kettingje. Dagenlange onrust in de buurt en de dader is nog niet gepakt. Ook burgemeester Marcouch die zegt, we laten die camera staan, we gaan die dader pakken. Nou, meer van dat nieuws vind je op gld.nl. Zo praten we je een beetje bij natuurlijk. Maar de muziek is de hoofdmoot hier in Op de Koffie. Nu aandacht voor muziek uit Minneapolis. Ah, dan hoor je hem al. De drumslag die alleen maar bij Prince te horen was. De man die de jaren 80 kleurde met zijn geluid. En omdat hij zoveel muziek wilde maken, allerlei satellietprojecten ernaast neerzetten. Want dan mocht het allemaal niet onder zijn eigen naam uitbrengen. Dat zou te veel zijn, zou de markt niet aankunnen. En daar was dan onder andere Sheila E. en de Bell of St. Mark.

Zo, weer een beetje relativering eroverheen. Want we hadden eerst heel veel liedjes van het wordt een prachtige dag en een zorgeloos leven. Maar Paul McCartney zingt hier, ach, het is gewoon weer een andere dag. Hè? Een dag als elke andere, maar wel een mooie dag natuurlijk. Hè? Nieuws uit Amerika. Jim Baker, de evangelist die op televisie te zien was, is overleden op 86-jarige leeftijd. We hebben hem ook in Nederland op de televisie gehad. En we hadden in de jaren 90 sowieso op allerlei commerciële televisiekanalen. Die moesten overdag natuurlijk ook gevuld worden. En dat deden ze het liefst door er een centje mee te verdienen. En die evangelisten, ja, die hadden een podium nodig. Want die wilden tenslotte weer geld aftroggelen van de kijkers. En die wilden wel op die commerciële zenders zitten. Dus we hebben ook menige tv-predikanten hier op de Nederlandse televisie gehad. Die Jim Baker was er eentje van. Is multimiljonair geworden van alle goedgelovigen die vervolgens van alles overmaakten naar de man. Terwijl eigenlijk de formule heel simpel is. Hè? Op het moment dat jij een religie wil aanhangen, maar de god in kwestie wil geld, of tenminste de aardse vertegenwoordigers van die god, dan moeten alle alarmlichten natuurlijk gaan branden in je hoofd. En dan moet je denken van, oh nee, wegwezen, hier moet ik niet bij zijn. Ja, maar deze man heeft een netwerk opgebouwd met allemaal christelijke televisie. Werd lekker aan verdiend. Vervolgens werd er toch wel natuurlijk weer iets onthuld. Schandalen kwamen er allemaal aan. Hè? Wilderige levensstijl. Gaf van alles uit aan privé dingen. Maakte ook nog eens een keertje misbruik van zijn positie door seks te hebben met allerlei dames die daar niet om hadden gevraagd. Alle clichés waren weer waar. En nou, nu is hij overleden. Hij denkt zelf dat er nog een gaatje is in de hemel voor hem. Ik denk dat hij een andere afslag neemt. En zo moet het gaan natuurlijk met dit soort fraudeurs. Hè, die van de goedgelovigheid gebruik maken van jou en ik. Genesis maakte daar een fantastisch liedje over. Jesus, He Knows Me. Over die tv-predikanten. Die om geld staan te bedelen via de tv. Pas op voor ze.

0: Huisje aan de Zee.
1: Zoe Livaai op Radio Gelderland, Huisje aan de Zee. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jeroen is van Weerplaza. Heb jij een huisje aan zee?
2: Nee, maar wel in de bergen.
1: Oh, dat is ook mooi.
2: In misschien Oostenrijk, ja.
1: In Oostenrijk, geweldig.
2: Nou ja, een huisje, een chalet.
1: Een chalet, ja.
2: Met een staakerven erbij.
1: Oh, ook nog eens.
2: Ja.
1: Oh, heerlijk. Of voel je je nou wel verplicht altijd daar dan weer heen te gaan?
2: Nou, nee. Ik ben afgelopen zomer ook naar Spanje geweest. Dus wat dat betreft.
1: Heel goed, heel goed.
2: Het is wel voor de wintersport, hoor.
1: Oh, ja?
2: Ja.
1: Oh, wat leuk om te weten. Nou, een huisje aan zee heb ik ook niet, hoor. Maar het zou wel lekker zijn, natuurlijk. Het is qua weer hele andere situaties daar. Wij moeten het in Gelderland met iets overzichtelijker weer doen, natuurlijk.
2: Ja, wel. Het valt wel mee hoe overzichtelijk dat weer nu is. Want als je in het verkeer gaat, moet je in het rivierengebied ten westen van de Veluwe rekening houden met soms verkeersbelemmerende mist.
1: Oh.
2: Dat kan het komend uur nog zo blijven.
1: Ja.
2: Maar daarna trekt die mist op en wordt het vanmiddag eigenlijk best wel aangenaam nazomerweer. Met zon en wolken en dat bij temperaturen van 20 tot 22 graden. En het is wel een van de laatste dagen dat het zo mooi weer wordt.
1: Ja, het is denk ik vandaag en morgen, hoorde je volgens mij je collega zeggen. Ja,
2: klopt. En dan? Morgen dan nog een keer 22 of 23 graden in de ochtend en begin van de middag vrij veel zon.
1: Ja.
2: In de loop van de dag wat meer bewolking. En dan volgt in de avond en nacht naar donderdag een koude front met regen. En dan is het donderdag toch echt een stuk wisselvalliger met een aantal buien en maar 15 graden.
1: Ja, wat natuurlijk heel normaal is, maar niet wat wij gewend zijn de laatste weken.
2: Nee, de jas kwam weer aan, de paraplu kwam weer mee.
1: Ja.
2: Het wordt echt herfst vanaf donderdag.
1: Ja, en dan keert dit weer niet meer terug, hè?
2: Niet snel. Misschien dat we nog wel een paar mooie dagen krijgen, maar echt temperaturen van 22 of 23 graden met volop zon. Ik zie het niet snel gebeuren.
1: Nee, en dat is eigenlijk maar goed ook, Jeroen.
2: Nee, we zijn ook goed verwend geweest.
1: Ja, zo is het ook weer. Dankjewel.
2: Geen dank.
1: Mooie dag. Doeg. Ik heb nog Neil Diamond voor je.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
8: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan de files rond Gelderland zijn er maar 3. Allemaal onder de 10 minuten, dus stel niet zoveel voor. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Vanwege 9 kilometer 9 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 5 minuutjes. En de A50 richting Os bij knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daar staat 7 kilometer file, zorgt voor 7 minuten vertraging.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
18: Van Albert Heijn.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: De koffie met Arjan Snijders.

meer zoet of schattig, wat jij wil. De Spice Girls en Mama op Radio Gelderland. Goedemorgen. Marjan Snijders hier met veel plezier. Dit is Op de Koffie. Rob Kleijs heeft een dagje andere bezonjes binnen de omroep. En dat mag, dus dan kom ik even waarnemen. En ik wil het graag met je hebben over vuurwerk. Ja, op deze ene laatste mooie dag van 2026 qua weertype, hè, boven de 20 graden vandaag in Gelderland. Zijn ook de plannen voor oud en nieuw alweer voor velen kennelijk op de radar. Want het schijnt dat via allerlei bookingsites waarbij je de vakanties kan plannen, er driftig gezocht wordt net over de grens naar Duitsland om te zien of er daar niet een vakantiehuisje of park te boeken is waar je lekker met je vuurwerk kan knallen. Want ja, je hebt thuis nog een hele voorraad liggen of je bent nog van plan die op te halen in Duitsland. Maar hier mag het niet meer afgestoken worden. Nou kan je natuurlijk denken, ja, I don't care, er zit toch geen handhaving op. Ik blijf lekker in Nederland knallen. Maar als je met allemaal vuurwerkliefhebbers bij elkaar zit op zo'n park, kan je elkaar natuurlijk allemaal lekker zitten aftroeven. Dat is misschien ook wel een leuk plan. Er schijnt dus echt veel meer geboekt te worden. Vooral Gronau is een plekje net over de grens bij Enschede, waar al driftig gezocht wordt naar huisjes. Dit kunnen wij vuurwerktoerisme noemen. En daarom is mijn stelling voor vandaag: vuurwerktoerisme is een prima oplossing. Want enerzijds, als jij last hebt van de overlast, nou is mooi, hè, laat alle overlastgevers lekker naar Duitsland gaan en elkaar daar lastig vallen. Maar je kan ook aan de andere kant staan en zeggen, ja, nou, ik wil lekker doorknallen en daar mag het nog, dus ik ga volledig los in Duitsland. Hoe denk jij daarover? Hoe denk je überhaupt dat dit oud en nieuw zal gaan? He, voor het eerst met een landelijk vuurwerkverbod. Alleen op sommige plekken dan mag er een aanvraag van een vereniging of een clubverband gehonoreerd worden. Opvallend vaak gebeurt dat helemaal niet, omdat die aanvragen er helemaal niet zijn. Dus mensen denken of we gaan het helemaal niet organiseren, we doen het lekker zelf, of er wordt niks georganiseerd. Maar ja, je snapt wel natuurlijk, toen het rookverbod werd ingevoerd, was het natuurlijk ook niet van de een op de andere dag dat niemand meer stond te roken op bepaalde plekken. Dus deze eerste editie van het vuurwerkverbod, ik moet het nog zien hoor. Ik denk dat je niet heel veel verschil gaat merken. Ja, en formeel heeft de politie weliswaar wat meer argumenten om iemand te kunnen aanhouden of te stoppen. Maar ja, er wordt niet meer bemensing ingezet. En dat vuurwerk wat laat ingeleverd mocht worden, er reed zo'n busje door Gelderland. Daar werd maar een heel bescheiden voorraadje ingeleverd van mensen die zeiden, ja, nou ja, nu ik het niet meer mag knallen, hier dan maar. He? Het is ook niet lekker om het in de schuur te bewaren. Wat denk jij? Vuurwerktoerisme is een prima oplossing? Laat het me weten via de Omroep Gelderland app. Dan kan je rechtsbovenin klikken, een berichtje achterlaten. Dan komt het vanzelf hier in de studio bij Frits en bij mij terecht. Appen mag ook naar 0622221342 als je liever WhatsApp gebruikt. Mailen kan ook. arjan@gld.nl. A-R-J-A-N. Dan zie ik het in de mailbox verschijnen. En dan neem ik jouw verhaal zometeen even mee.

Bass Persuades, Miley Cyrus. De bas speelt inderdaad een behoorlijke hoofdrol in deze plaat. Ah, tijd om te horen hoe jij over dingen denkt. Dat is altijd een leuk momentje van interactie. Hoewel, de interactie gaat vaak via audio-appjes of berichtjes via de WhatsApp. Dus het is eenrichtingverkeer. Wat ik dan weer doorgeef. En dan kan jij dan weer reageren via jouw device naar de radio toe. De vraag die ik opwierp was vuurwerktoerisme. Een prima oplossing om met oud en nieuw mensen naar Duitsland te laten gaan met hun vuurwerk en dan daar lekker te knallen. Dan hebben wij daar geen last meer van. En het is ook een voordeel voor de mensen die willen doorknallen, want daar kunnen ze helemaal losgaan. Daar moet je toch het vuurwerk al aanschaffen, dus blijf daar en knal het dan lekker de lucht in. Nou, wat komt daar allemaal op binnen? Even kijken. Ingrid schrijft, zal wel gewonden vallen tijdens de vuurwerkvakantie. Van mij mogen ze vuurwerk wel afschaffen. Dat is ook zielig voor je huisdier. Die zijn er bang voor, ja, dat is duidelijk. Harold van Esti schrijft, de vuurwerkvakantie, dat gebeurt hier in Nederland ook, hoor. Men moet een uitklap hebben om te rellen en te vernielen. Is dat zo, Harold? Is dat zo? Moet je een uitlaatklep hebben? Kan dat niet op een andere manier? Je hebt toch ook van die plekken waar mensen, dat is volgens mij zelfs georganiseerd, hebben ze allemaal oude spullen van de vuilstort neergezet. En dan mag je met een hamer en met andere dingen daarop losbeuken. Ja, dat kan ook een manier zijn, hè? Harold gaat verder, die zegt, nu het niet meer mag, is het des te mooier en flinker. Kijk eens, ik durf dat. En wie houdt me tegen? De politie doet ook niks, handhaving ook niet. Dus ik zie het met angst en beven tegemoet. Vuurwerk hebben ze nog, of al lang. Zeker het zware spul. Dus dit is weer een verbod dat niks uithaalt. Het maakt het alleen nog erger. Harold schrijft dat dus. Hanneke zegt, goedemorgen, wij geven helemaal niks om vuurwerk. Geen euro aan besteed in ons hele leven. Dus nee, geen vuurwerkvakantie voor ons. Dat lijkt me duidelijk, Hanneke. Zou ook heel raar zijn om daar nu nog in te stappen dan, hè? Hans Wildeboer zegt, hoi, ik denk dat er volop geknald wordt dit oud en nieuw. Ik heb nog nooit geld besteed aan vuurwerk. Vorig jaar voor dat geld een nieuwe fotocamera gekocht. Daar heb je veel meer aan. Dat is waar, Hans. Als je weet wat je allemaal in de lucht knalt, de vele honderden en zelfs sommige duizenden euro's, en wat er dan voor tientallen miljoenen, als het niet meer is, honderden miljoenen, de lucht in gaat met oud en nieuw. Wat zouden we daarvoor mooie dingen mee kunnen doen, hè? Maar ja, die uitlaatklep, die is kennelijk ook nodig, hè? Ja. Ton zegt, ik heb huisdieren, daarvoor is het lawaai verschrikkelijk. En laten we eerlijk zijn, het liep toch al helemaal uit de hand. Dit is een uiting van te veel wilde. Oh, dat is bijna een filosofische analyse. En daar zit wel wat in. We hebben het eigenlijk te goed, zegt Ton. He? En dan gaan we gewoon maar geld uitgeven aan vuurwerk en dan knallen we dan de lucht in. En dan laten we mensen die daar de gewonden die bij vallen, die gaan we dan vervolgens ook weer lastig vallen. Dat is wilde, hè? Als je te goed hebt, ja, dan kan een mens ook niet zo goed aan. En Benny Regelink die zegt, het vuurwerk zelf is nooit zo'n groot probleem geweest, maar de personen die ermee omgaan. Maar laat ze lekker in Duitsland knallen als ze dan ook bij ongelukken maar daar blijven. Hè? Ze willen dan zeker wel weer hier verzorgd worden, maar dan ook 100% zelf de onkosten betalen en niet van het ziekenfonds, zegt Benny. Hè? Eigen problemen veroorzaken, zelf ook de broek ophouden. Ja, ik weet niet hoe het zo gaat, Benny. Nou ja, eens even kijken wat er verder nog binnenkomt en dan kom ik er zo nog even bij je op terug.

zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang

0: Luke Fraser denkt dat het in het water zit in plaats van in de mens die het betreft. Ja, er zijn mensen die zeggen dat, hè. Dan moet iets in het water zitten daar. Nou ja, zoiets zal het dan wel zijn. Het is, even kijken, 3:30. Goedemorgen, dit is Radio Gelderland. Arjen Snijders hier met veel plezier. We hebben een mooie dag voor de boeg. Het wordt overwegend zonnig, warm voor de tijd van het jaar. 21 tot 23 graden bij zwakke tot matige zuidwestenwind. En een lokaal buitje is niet helemaal uitgesloten, maar blijft verder droog. Morgen bijna nog een graad warmer, maar dan in de avond slaat het om en dan gaat de herfst toch beginnen. Nog even een kijktip voor TV Gelderland. Want 5 jaar na de mislukte fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld blikken de betrokkenen terug in een documentaire van Omroep Gelderland die vanavond te zien is om 17:30 en daarna elk uur wordt herhaald. De fusie werd destijds door minister Ollongren teruggedraaid, wat leidde tot het ontslag van waarnemersburgemeester Eppie Klein. Daar zit een heel verhaal achter en we brengen het vanavond allemaal op tv. Nou, dus geef ik je maar even mee. En natuurlijk zometeen weer...
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: 3 vragen leg ik je voor, als je tenminste wil meespelen natuurlijk. Hè. Waarom niet op zo'n zomer, ja, zo'n hier of zo'n dinsdagochtend? Wat heb je anders te doen? Dat is toch leuk? De eerste geef ik je vast mee, die andere 2 ga ik je mee overvallen. De eerste vraag die ik je stel is... tijdens welke Nations League voetbalwedstrijd werd welke ploeg met apengeluiden vanaf de tribune toegeschreeuwd? Het was weer eens zover en er werd niks aan gedaan ook. Er werd een rel, er werd gevochten op het veld. De FIFA greep niet in. Consternatie, het is 2026. En nog steeds worden voetballers met een kleurtje toegeschreeuwd met apengeluiden. Tijdens welke Nations League voetbalwedstrijd gebeurde dat? En welke ploeg moest dit allemaal ondergaan? Nou, laat het maar weten. Arjan@gld.nl of een appje sturen is ook een goede manier. 06-22-22-1342. Of bovenin, rechtsbovenin klikken in de Omroep Gelderland app. Dan krijg ik een berichtje binnen. Als je goed antwoord geeft, dan speel je mee. En ding je nog naar meer prijzen mee als je ook vraag 2 en 3 wil ondergaan. Ik hoop van je te horen. Tot zo!

0: van de hardste stijgers in alle 1300 goed, Dolly Parton. Dat krijg je, hè. Als in, iemand overlijdt, dan zitten ze meer op de radar bij mensen als ze een stemlijstje gaan invoeren. Vrijdag dan begint hij, hè, de lijst met de smaak van Gelderland. 10 dagen lang hier op Radio Gelderland. Alle 1300 goed met onder andere Dolly Parton en Jolie.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alfred.
0: Mag ik je lastigvallen met een paar vragen?
2: Dat mag zeker, want anders had ik niet een antwoord in moeten sturen.
0: Dat is waar, daar zit een oorzakelijk gevolg inderdaad aan vast. Jij begint en dan ga ik terugkaatsen.
2: Is goed.
0: Nou, dan hebben we daar wat consensus over, dat het concept is wat we gaan doen. Mm-hmm. Dan begin ik met die eerste, want die heb je kunnen voorbereiden. Tijdens welke Nations League voetbalwedstrijd werd welke ploeg met apengeluiden vanaf de tribune toegeschreeuwd?
2: Suriname
0: was dat, ja. Die speelde in Guatemala, inderdaad.
2: Ja, en dat hebben ze net verloren.
0: Ja, dat hebben ze verloren, ja. Ja. Nou ja, goed, maar het was sowieso een verliesgevende wedstrijd. Want er was iemand in de ploeg van Suriname die na al die apengeluiden daar iets over gebaarde naar het publiek. En vervolgens kreeg hij een rode kaart. Werd hij weggestuurd in plaats van dat het publiek werd teruggefloten.
2: Ja, ik heb het met een half oog gelezen. Vandaar dat ik het wist.
0: Ja.
2: Ik moet het nog verder lezen. Dus.
0: Ja, ja. Wat wil je dat wel lezen, zulke soort nieuws?
2: Eigenlijk hoor je het niet te moeten kunnen lezen.
0: Nee, nou dat sowieso.
2: Het moet niet voorkomen. Maar ja, de wereld zit raar in elkaar tegenwoordig.
0: Ja, nou ja, je zegt tegenwoordig. Ik dacht dat we hier een beetje voorbij waren. Maar het lijkt een beetje alsof we terugvliegen de tijd in.
2: Nou, dat denk ik ook.
0: Ja.
2: Ik zit net een stukje in de krant te lezen over de feministen. Dat ze jeuk krijgen van de mannenmars. Proberen de mannen ons te helpen, is het ook weer niet goed.
0: Nou ja, zo zie je maar weer, Ank. Jonge. Wat een wereld inderdaad, hè?
2: Ja.
0: Ik heb nog 2 vragen voor je.
2: Ik weet het.
0: De tweede is de muziekvraag. En die gaat over een hele beroemde gitarist van een hele beroemde band. Queen heet die band. En die man die wil niet meer toeren. En dat komt omdat hij was aan het spelen met de 2 overgebleven leden van die band. En, maar toen overleed een goede vriend. Daar wilde hij naartoe, hè, naar de familie. Hij wilde die uitvaart bijwonen. Uh-huh. Maar dat kan niet, want hij moet toeren. En toen dacht hij van, ja, dat, nu is het echt te gek. Nou ga ik ermee stoppen. Heb jij enig idee hoe die man heet?
2: Nee, moet ik je helemaal op de antwoord schuldig blijven.
0: 50 jaar staat hij al te spelen, hè?
2: Ja, ik ben geen Queen-fan.
0: Nee? Oh, maar je weet waarschijnlijk wel hoe de zanger heet van Queen, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat was volgens mij Freddie Mercury.
0: Ja, en wie stond daar nou altijd naast en zong en schreef ook liedjes en,
2: Nee, geen idee.
0: Nee, ja, Brian May
2: dat
0: is
2: die. Dat wordt een oh-ja-vraag.
0: Ja. Dus Brian May.
2: Nee, het zegt me helemaal niks.
0: Nee, oké. Hij heeft ook wel een paar solo-hitjes gehad. Maar goed, hij stond natuurlijk in de schaduw van die flamboyante Freddie Mercury. Hoewel ik wel moet zeggen dat zijn gitaargeluid wel een heel uniek geluid is geweest, hoor. Ik vind wel dat die band meerdere talenten in huis had.
2: Nou, dan moet je dat zometeen maar even laten horen.
0: Dat is een goed idee. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ik heb een laatste voor je, een regionale vraag. Geen idee of je dat weet, maar ik ga een klein beetje helpen als het nodig is. Het gaat om de kortste plaatsnaam in onze provincie Gelderland. Die bestaat uit 2 letters. Als je het hardop uitspreekt, is het een klinker. Dus dat,
2: Nee, ook daar moet ik je deze keer heel veel. Ik weet heel veel, maar dit weet ik ook niet.
0: Het dorpje ligt in de gemeente Dongeradeel.
2: Nee, het zegt me echt niks.
0: Nou, dan zou ik zeggen, roep een klinker. Je weet het maar nooit.
2: Ik zou zeggen, oh.
0: Oh! Het is E! Oh, E!
2: Ik weet het wel van de rivier, de E of de A, maar...
0: Ja.
2: Het is wat het is.
0: Die 2 letters samen zijn het kleinste dorpje in de provincie Gelderland.
2: Okay.
0: Denk wel, Ank, met ook een korte naam gezegend, hè, van 3 letters. Deze ga je niet meer vergeten.
2: Nee, zeker niet.
0: Oh, wat grappig. Nou, even kijken, dan moeten we het houden bij de eerste goede vraag.
2: Ja, het is jammer. Maar goed, het kan niet altijd feest zijn, hè?
0: Nee, dat is waar. En die 2 andere prijzen ga ik gewoon bewaren voor een andere luisteraar. Want er is altijd wel iets moois te bakken voor anderen weer. Dus die krijgen dan weer een groter pakketje. En jij bent wel eens vaker in de prijzen gevallen. En je luistert naar Radio Gelderland dus. Dat vind ik ook al mooi.
2: Ja. Ja, ik wil bijna zeggen mijn hele leven, maar dat kan niet.
0: Je hele leven? Nou ja, dan zou je dus 41 moeten zijn, Ank.
2: Ja, plus de rest.
0: Zolang je weet...
2: Natuurlijk is een aanloop, hè, van ouder worden en dan in één keer denken van... Goh, dat is wel een mooi programma iedere dag.
0: Dat is waar, ja. En ik snap dat als je superjong bent dat je hier niet instapt. Maar maak het ook niet voor de allerjongste, hè. Zo is het ook.
2: Nee, daarom. Dus.
0: Nou, Ank, dank je wel voor het meedoen. Gezellig om even met je te kletsen.
2: Ja, gedaan en een fijne uitzending nog.
0: Mooie dag. Doeg.
2: Oké, doeg.
0: Nou, dan pak ik die gitarist er even bij, hè, van Queen. Want hij zong ook best wel eens liedjes, hoor. Dit bijvoorbeeld, van het beroemdste album waar ook Bohemian Rhapsody op stond, is van zijn hand. En dit is zijn beroemde gitaargeluid. Er is echt no one like him. En dit liedje heet 39, het jaar 1939. Hij is zelf ook niet al te jong, hè? Volgens mij komt hij uit 39. Ja, mag je als je zo oud bent ook wel een keertje stoppen met toeren? Het is een keer.

Als je nou denkt, waarom zit die jongen zo te stamelen? Ja, dat gaat zo. Als je verliefd bent, kom je soms niet uit je woorden, omdat je maakt iets mee en je weet niet wat je voelt. Het is overweldigend, maar ook heel mooi natuurlijk. Hè? Circus Custus was dat op Radio Gelderland. Ik heb er nog eentje voor je en dan hoor je NOS-journaal weer en verkeer. En dan ben ik weer bij je terug. En dat is die van One Republic. En Run. Run, baby, run.

0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met Vind.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
14: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
17: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
18: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
19: Voordeeluitjes.nl. voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeeluitjes.nl. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
22: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
23: En als je huur verandert?
22: Pas het zelf aan.
24: En als je gaat samenwonen?
22: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
25: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
26: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
25: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
27: Ah, hier kan het.
25: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
28: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
29: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
30: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
31: De koffie met Arjan Snijders.

deze meneer op de saxofoon er doorheen is gaan toeteren, krijgt er plots een beetje een muzakachtige uitstraling. Terwijl Bill Withers, de zanger van dit Just the Two of Us, echt wel een mooie stem heeft. En dus wat mij betreft ook helemaal niet de achtergrond een rol zou moeten spelen. Maar muzak is een beetje muziek op de achtergrond. Hè. Liftmuziek zeggen ze ook wel eens. Je hebt het ook van die nondescripte muziek die in de supermarkt aanstaat. Nou, trouwens, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Zit ik me nu te bedenken. Als je in de supermarkten waar ik kom in ieder geval luistert wat er aanstaat, daar staat toch soms eventjes hard hitparade muziek te tetteren. Je hebt een supermarkt die heeft een eigen radiozender. Met allemaal items over zichzelf. Maar met veel hipmuziek. En dan denk ik, iedereen ergens zit zich helemaal hier de vinketering aan als ze dit allemaal zo hard moeten accepteren. Ik ben er toch snel een half uur, drie kwartier binnen. Want ik koop zo liefst zoveel mogelijk in één keer. En dan moet je maar luisteren naar die hits de hele tijd. Maar onbewust, kijk dan, zit zoiets dan plots toch in je hoofd. Ben je zomaar meeneuren of aan het fluiten. En dan kijk ik om me heen en dan zie ik die mensen om me heen ook meeneuren. En dan denk ik, verdorie zeg, het werkt nog ook. Het gaat allemaal zo onbewust, hè? Je weet het niet, maar ja. Dus die Bill Withers met die Just the Two of Us. Als die overal wordt gedraaid, in elke lift, in elke supermarkt, in elke winkelketen, in elke winkelcentrum en in elk restaurant op de achtergrond aanstaat. Nou, dan heb je het goed gedaan, hoor. Als mensen jou onbewust meeneurien, dat is toch een hele mooie. Nou, ik mag hopen dat ik jou een beetje onbewust gezelschap mag houden vanochtend. Dat is leuk. Dit is Op de Koffie op Radio Gelderland. Rob Kleijs zit een dagje andere zaken te doen bij de omroep. En ik ben Arjan Snijders hier met veel plezier aan het waarnemen met heerlijke muziek hier op de koffie. Zoals deze van die Isley Brothers. 2 minuutjes uit en thuis, maar het mooiste is in het end.

0: Vitesse met...
1: Ja, ik weet dat je moet hier met je vingers kunnen knippen, hè, om mee te doen. Dit. Je hebt het vast te doen, als je het kan. Niet iedereen kan het. Ik heb wel eens gezegd, gemerkt dat als ik dat zat te doen, dat mensen zeiden, wow, jij kan met je vingers knippen. Ze hebben geen gaven natuurlijk. Ik weet ook niet waarom dat toevallig lukt bij mij. Je moet er geen moeite voor doen. Het lukt of het lukt niet. Maar er zijn mensen die proberen dat en er komt niks uit. Nou ja. Het is 11:57. Goedemorgen, dit is Radio Gelderland. Vanaf vrijdag aanstaande gaan we de smaak van Gelderland centraal stellen door 10 dagen lang alle 1300 goed uit te zenden. Dat is onze hitparade van de mensen hier, samengesteld door jou. Ik heb ook meegedaan, kan ik niet ontkennen. Ik heb ook 1 keer ingestuurd. Niet te veel natuurlijk, is niet eerlijk. Maar ja, ik ben ook van hier, dus... En daar staan in die lijst, want ik heb hem al voor me. Mag hem nog niet delen, maar dat komt nog. Vrijdag beginnen we ermee met 1300. 6:00 Frank van Dijk. Styx, Sing for the Day. Nou, die verklap ik dan alvast. Maar er staan ook heel veel nummers in die we normaal eigenlijk niet draaien. Maar ze zijn wel populair, anders zouden ze er niet in staan. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik pak er eens even eentje. Want het staat er niet voor niks in. Nummer 40 bijvoorbeeld. Pink Floyd. Shine on you, crazy diamond. Dat vind je dus kennelijk mooi. Zal ik hem gewoon eens hier laten horen? In op de

Pink Floyd. Shine on you, crazy diamond. Dit waren parts 1, 2, 3, 4 en 5 van dit epos. Te vinden op 40 in alle 1300 goed. De hitlijst die we vanaf aanstaande vrijdag gaan draaien met De Smaak van Gelderland. En het leuke is, als je zo'n liedje instart wat je niet zo vaak op de radio hoort, bijvoorbeeld omdat het 13 minuten duurt, dat Carla bijvoorbeeld schrijft: wat gaaf, super dat jullie dit draaien. En Frans Derksen die zegt: wat een geweldig mooi nummer. En Christoffel Simons zegt: dankjewel voor het afspelen van Pink Floyd. Dit is de beste zender. Nou, dankjewel. En dan ook nog wat verhalen van hier. En bijvoorbeeld even de situatie buiten. Wat kan je verwachten vandaag qua temperaturen? Nou, het zit nu tussen de 14 en de 16 graden in de provincie. Het wordt, vooral een zonnige dag. Warm voor de tijd van het jaar. 21 tot 23 graden kan het worden vandaag. Zwakke tot matige zuidwestenwind. Gewoon een heerlijke nazomerse dag. Morgen eigenlijk ook. En dan misschien nog wel een graadje erbij. 'S Avonds dan slaat het om. Dan komt er slecht weer aan. En dan vanaf donderdag begint de herfst pas echt. Graadje 14, 15. We brengen natuurlijk ook heel veel verhalen uit de provincie. Nieuws en meer op gld.nl. Zo kan je daar een verhaal lezen over de lage waterstand. Want al maanden staat dat water in de Gelderse rivieren extreem laag. Voor allerlei bedrijven is dat super lastig, zoals Dekkersgroep in IJzendoorn. Die moet zich aanpassen aan de situatie. Ze hebben een grinddepot aangelegd om leveringen te garanderen. Maar dat depot is nu bijna leeg door die aanhoudende lage waterstanden. Ja, dan kunnen zij ook niet meer leveren. Dus heb je daarmee te maken, omdat je een afnemer bent van iets wat over het water getransporteerd wordt of je werkt in die sector, dan moet je zeker even loeren op gld.nl, waar je al het Gelderse nieuws vindt. Oké, het is 8:08. Radio Gelderland, Arjan Stijders hier met veel plezier. En dit is Toto, Stop Loving You. Echt niet. Ik zal nooit stoppen met van je te houden. Daar ben je veel te dierbaar voor.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

grootste hit uit 1974 is dit. George McRae en Rock You Baby op Radio Gelderland. Op gld.nl ook een verhaal over de rellen vanwege de komst van een AZC in Opheusden en omgeving. 24 personen die krijgen daar een last onder dwangsom opgelegd. Dat is eigenlijk gewoon een soort waarschuwing. Dat als ze nog een keer mee gaan doen aan een demonstratie, erbij zijn is al genoeg om daarvoor in aanmerking te komen. Dan krijgen ze een boete opgelegd van tenminste 5.000 euro... tot maximaal 15.000. Want ja, er is nogal wat gebeurd natuurlijk. Hè, daar bij die gespreksavond van de gemeenteraad over de opvang van asielzoekers in de gemeente Neder-Betuwe stond een hele demonstratie. Het gemeentehuis in Opheusden te bedreigen eigenlijk. Hè, met vuurwerk te gooien, vernielingen aanrichten, vandalisme gewoon, politie bedreigen. 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen, maakte de burgemeester gisteravond bekend bij een inspraakavond. En de mobiele eenheid die daar geregeld moest uitrukken, dat was op 17 september al daar. Op 24 september in de Neder-Betuwe nog een keer bij het aangrenzende dorp. Ja, en het is eigenlijk zo'n rare situatie. Het loopt zo uit de hand daar. Eigenlijk overal waar geprotesteerd wordt. Want het wordt aangegrepen om te rellen over van alles en nog wat. Van heen en ver komen mensen daar naartoe om alleen maar te rellen eigenlijk. Ja. En er is alweer een nieuw protest aangekondigd op socials. Op de asociale media, zeg maar. Donderdag om 8 uur met vlaggen bij het gemeentehuis komen staan. Nou, als de politie daar 24 van de mensen die zo'n dwangsom hebben opgelegd zien, dan mogen die alvast

0: En zo bracht Madonna 25 jaar na het origineel van Dan McLean, Bye Bye Miss American Pie, terug naar een nieuw publiek. Hey, daar komt Erik binnen. Goedemiddag.
1: Ja, ik was toch in de buurt. Ik moest hier toch zijn.
0: Je moest hier zijn, ja.
1: Ja, zometeen. Tot drie.
0: Oh, wat brengt jou hier? Want het is dinsdag altijd Irene-dag.
1: Irene, een dagje vrij.
0: Irene is een dagje vrij.
1: Nou, dan kom ik toch gewoon.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik ken het programma.
0: Ja, dus, nee. Ja, de Blonde Vrijdag ook
1: en,
0: altijd
1: en
0: al.
1: En er is vandaag wel wat een en ander te vertellen. Dus,
0: oh ja, vertel.
1: Nou, in Harderwijk is bijvoorbeeld het nieuwe Marius van Dokkum Museum geopend. Misschien ken je dat wel. Hij maakt hele lollige, geinige schilderijen.
0: Ja, zeker.
1: Vooral oudere mensen die in ongelukkige situaties belanden. Dan is één de raam aan het lappen en die kukelt van het trappetje of zo. Dat
0: ja,
1: soort dingen.
0: Ja, niet ernstig. Gewoon vrolijk pakend.
1: Maar
0: ja.
1: ik dacht wel, dat is meer iets voor leuke puzzels en aanzichtkaarten. Maar sinds jaar en dag is er ook een museum in Harderwijk met zijn werk.
0: Oh.
1: En wat helemaal leuk is, een paar dagen per week zit hij daar gewoon te werken. Dus
0: nou ja,
1: zo'n nieuwe dingen maakt hij dan live voor de mensen die het ook leuk vinden om te kijken.
0: Het onderwerp van het museum is live ook te bezichtigen gewoon.
1: Komt daar het Van Gogh Museum maar eens om.
0: Ja, huh? Zo is het, ja. Mag je hem ook bepotelen? Mag je ook een situatie...
1: Ik weet het niet. Nee. Of die al dingen van je wil signeren en zo.
0: Oh,
1: geen idee. Maar er is wel een nieuw museum, dus daar nemen we even een kijkje.
0: Ja, leuk.
1: En een heel leuk verhaal in de Klok op Rock over Uriah Heep, over de eerste zanger.
0: Oké. Okay.
1: Die was eigenlijk haatte ik die man vroeger. Want dan kocht ik een langspeelplaat in de jaren 70, 80.
0: Ja, ja.
1: En dat bleken dan allemaal niet de originele versies te zijn.
0: Ah, ja.
1: Hij is een van de zangers die zich daarvoor leende.
0: Oh.
1: Dus die zong al die liedjes van mijn helden in.
0: Ja.
1: En dat was dan een goedkope LP, want het waren natuurlijk niet de originele artiesten.
0: Nee. Nee, ja, die zag je vroeger staan, gewoon in de supermarkt
1: toch
0: allemaal.
1: Titels, dacht, oh, dat is leuk, die wil ik graag hebben. En ik kwam hier thuis en dan bleek het gewoon een andere zanger te zijn.
0: Wat een teleurstelling. Ja, dat snap ik allemaal wel, maar de hoes had vaak wel een hint natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld omdat de band zelf er niet op stond. Maar een, weet ik veel, een leuk tafereeltje.
1: Ja,
0: of een dame in een badpak of zo.
1: Ja, maar toch ben ik er vaker ingetuind. En dan dacht ik van, oh nee.
0: Eigen schuld, dikke bult. Ja. Maar goed, hij was daar verantwoordelijk voor.
1: Hij zong dat in, ja.
0: Ik luister nu heel anders naar die man gelijk.
1: Nou.
0: Vanmiddag straks bij Top 3. En Erik van den Berg is je gastheer vandaag. Ik zeg graag tot een volgend rondje.

0: deal hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
14: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
15: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
18: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
19: De prijs.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.

0: ook alweer een jaar of 10 geleden dat hij ons is ontvallen, hè, deze Prince. Money don't matter tonight. Maar hij heeft in zijn studio nog duizenden opnames liggen. Nou, niet allemaal geschikt om op cd of op albums uit te brengen natuurlijk. Op Spotify en zo. Maar niet zo heel lang geleden is er toch nog een album weer verschenen van Prince. Timeless heet dat. Er staan een liedje of 10 op. Vanaf de beginperiode, eind jaren 70 tot en met vlak voor zijn overlijden. Deze staat er bijvoorbeeld op. Om even een indruk te geven. Dat is toch hele fijne muziek. En zo staat het hele album eigenlijk vol met echt typische, lekkere Prince-nummers. Timeless heet het. Zoek het maar eens op. Het is er bijna 11:15. Dit is tot 3. Het kabinet wil af van het schoolpleingebruik van mobieltjes door de jeugd. Dat ligt natuurlijk al grotendeels aan banden tegenwoordig rond scholen. Maar nu zeggen ze ook in de pauze en rond het schoolplein, daar willen we gewoon geen mobieltjes meer zien. Dat zou gewoon in de wet moeten worden vastgelegd. En dat is ook een hartstikke goede zaak, want die kinderen die zitten allemaal veel te veel op het mobieltje. Maar goed mensen, laten we even in de spiegel kijken. Ook jij en ik, we zitten veel te veel op het mobieltje natuurlijk. Ook in de lunchpauze, op het werk, ook in de voetbalkantine. Na afloop van de wedstrijd, dan zit het halve team toch op het mobieltje te kijken. Tijdens concerten allemaal filmpjes maken, foto's maken de hele tijd. Hou daar toch eens mee op. En ik ook hoor, ik steek de hand in eigen boezem. Zelfs als ik in de rij sta voor de kassa van de supermarkt en er staan 2-3 mensen voor me met grote karren. En ik denk, nou, eens even kijken op een mobieltje. Laten we daar toch eens een beetje mee ophouden. Laten we ze een beetje dimmen. Als we even teruggaan in de tijd, eind jaren 90. Toen kwam het mobieltje natuurlijk in opkomst. En toen ging men de straat op met de camera om eens even te vragen. Ziet u dat zitten? De aanschaf van een mobiele telefoon. En dit is in Nederland toen.
1: Heeft u een mobiele telefoon?
2: Nee hoor, heb ik niet.
1: Waarom heeft u er geen?
2: Nou, ik zie er nog niet van in.
3: Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet...
4: Ik zie het niet zo zitten, zo'n mobiele telefoon.
5: Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen.
6: Onderweg, als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig.
7: Dan ben je op de aan het fietsen, dan word je gebeld.
8: Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon.
9: Ik ben ook gelukkig zonder.
10: Tot 3.
11: Het is een magnifiek programma. Ik vind het, ik ben er altijd heel dankbaar voor.

0: Langley hier op Radio Gelderland. Het is 10 minuten voor 12:30 geworden. We gaan eens even kijken naar het nieuws, onder meer uit Arnhem. Maar het begint erop in Opheusden.
1: Ja, 24 personen die betrokken waren bij die AZC-rellen in Opheusden en Kesteren, die krijgen een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd. Betekent dat als ze nog een keer betrokken zijn bij ongeregeldheden daar, dat ze een boete moeten betalen van tenminste €5.000. Die dwangsommen die zijn opgelegd door burgemeester Jan Kottelenberg, gelden voor onbepaalde tijd voor de hele gemeente Neder-Betuwe. Het ging flink mis daar in Opheusden en Kesteren bij 2 demonstraties tegen de opvang van asielzoekers in de gemeente. Onder meer de politie werd belaagd met zwaar vuurwerk. Er is inmiddels ook op sociale media voor komende donderdag een nieuw protest aangekondigd.
0: En soms ligt het nieuws gewoon op straat voor de deur hier. Want nieuws uit de Geitenkamp, dat is de wijk tegenover het gebouw van Radio Gelderland.
1: Ja, er is al een tijdje cameratoezicht in de wijk. En dat cameratoezicht is nu met een maand verlengd. In augustus was het er dagenlang onrustig met rellende jongeren. Die onrust ontstond nadat bewoners van de buurt verhaal gingen halen bij een man die een kettingje zou hebben gestolen van een kind. Nou, daarbij werden de ruiten van de woning vernield. Dagen daarna bleef het ook onrustig in de wijk. En buurtbewoners die zeggen dat het weer mis zal gaan als die camera verdwijnt. Ja, het is reden voor burgemeester Marcouch om het cameratoezicht vooralsnog te verlengen. Zegt er ook bij dat het wel ooit weer afgebouwd zal moeten worden. Want die camera die mag er eigenlijk ook niet permanent blijven staan. Nou is het oktober, maar veel bomen die zijn nog groen en sommige staan zelfs in bloei. Dat terwijl we een paar weken geleden, toen hadden we het massaal over, de herfst lijkt wel begonnen. Ja. Nu ziet een paardenkastanje op een rotonde in Ede eruit alsof de lente net begonnen is. Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit die legt het uit.
2: Ja, deze is eigenlijk net weer in blad gekomen en volledig in bloei.
3: Je denkt dat het lente is?
2: Ja, want het probleem met deze boom, hij staat natuurlijk heel erg belabberd hier. Die heeft extreem veel last gehad van de droogte. En die is al zijn blad kwijtgeraakt door die extreme droogte. En opeens, het is weer gaan regenen. En toen liep hij weer uit. En dat zie je wel vaker met extreme droge jaren. Dat aan het eind van het groeiseizoen dan krijg je zogenaamde najaarsbloei. Dat zie je bij fruitbomen, maar dus ook bij paardenkastanjes.
1: Ja, het zal alleen niet lang meer duren, want er komt nu toch wel een omslag aan. Vanaf morgenavond krijgen we regen. De rest van de week liggen de temperaturen ook flink lager. 13, 14 graden zag ik nu. Dan hebben we dus gewoon herfst.
0: En over een half uurtje spreek ik de mensen van Weerplaza. Worden we nader bijgepraat over het weer.

Papa Was a Rolling Stone, The Temptations. Zometeen talent uit eigen provincie. Yara Beekse doet het hem met The Brighter Days. Maar eerst naar The Sound of Music. Ja, nee, mensen die zitten te wachten op die Alpenweide muziek. Die moet ik teleurstellen. Het is Dayton.

0: aan toe te gaan. Yara Beeks, Brighter Days. Radio Gelderland, dit is tot drie. We gaan eventjes naar Harderwijk. Ik vraag je eventjes je voorstellingsvermogen eventjes nu aan te zetten. Stel je voor, een ouder echtpaar zit met leesbrilletjes over een computerscherm gebogen. De pc die staat op een ouderwetse stoof. Een kop thee die staat op de muismat. En een bol wol ligt met breinaalden tussen de snoeren. Herken je het of heb je daar een voorstelling bij? Grote kans, want het is een tafereeltje geschilderd door Marius van Dokkum. Schilder uit Harderwijk en het is te vinden op puzzels, maar ook op ansichtkaarten bijvoorbeeld. Van Dokkum die heeft sinds 2018 zijn eigen museum in Harderwijk en hij is hartstikke populair geworden. En zijn schilderijen zijn dus te zien in zijn eigen museum. Maar inmiddels komen er zoveel mensen, 80.000 per jaar, dat het museum te klein werd. Er is een nieuwe locatie gevonden aan de overkant van het oude museum. Eeuwenoud pand, mooi verbouwd. En daar is nu al het werk van Marius van Dokkum te zien. En wat helemaal leuk is, in het museum is ook nog het atelier gekomen van Marius van Dokkum. Dus als je er gaat kijken naar zijn werk, kun je de meester ook zelf aan het werk zien. En ook wij namen er een kijkje.
1: Oké, en hierbij verklaren wij het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk voor geopend.
2: Dat was 8 jaar geleden, maar het museum begon te bezwijken onder zijn eigen succes. Naast een aantal technische verbeteringen was er vooral behoefte aan meer ruimte.
3: Ik heb heel veel werk gemaakt in de loop der jaren en kon altijd maar een klein deel exposeren in het oude gebouw. Dus nu heb ik een groter gebouw waar heel veel meer werk kan hangen.
2: Portretten van onze tijd, vaak met een cartoonachtige twist. Twee oudere mensen die worstelen met de net aangeschafte computer. Een meisje dansend onder het oog van norse kerkgangers. De hangouderen. Bijna iedereen kent ze wel van de ansichtkaarten.
3: Vaak is het wel een beetje een vooroordeel van ja, humor, kan dat wel in de kunst? Is dat niet een beetje te simpel? Hè? Nee. Maar het hoeft helemaal niet. Want, ik schilder ook nooit humor om de humor, maar vaak om iets uit te beelden. Het is ook een beetje een spiegel van onze tijd. Hè? Mm-hmm. Mensen herkennen iets van zichzelf daarin. Dus het is niet oppervlakkig of zo, zeker niet.
4: 1 dag in de week werkt Marius hier. Dat is uniek omdat dit natuurlijk een museum van een nog levende kunstenaar is. En in het vorige museum was er weinig plek voor Marius, moest hij steeds zijn spullen opruimen. Maar nu kan hij gewoon alles laten staan. En ook als hij niet aan het werk is, hebben mensen toch het gevoel van hé, hier wordt gewerkt, hier ontstaat iets. En je kruipt een beetje in de huid van de kunstenaar. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Want als je dan de zaal oploopt en die kunstwerken ziet hangen, dan snap je ook beter hoe ze ontstaan zijn. Dus dat is echt iets waar we heel trots op zijn.
3: Het is intiem. Hè? Het zijn geen hele grote zalen. Mijn werk staat niet op een hoge sokkel of zo. Dat past ook wel een beetje bij mijn werk, hoor.
2: In bezoekersaantallen is het museum het Dolfinarium waarschijnlijk al voorbijgestreefd. Met dank aan de talloze Duitse toeristen.
5: Beste bezoeker, herzlich willkommen in mijn museum.
4: Ja, weet je, die humor is natuurlijk ook, daar heb je geen taal bij nodig eigenlijk. Die werken spreken voor zich en zullen dus ook de Duitse bezoekers aan het lachen maken.
2: Van Dokkum is blij met al dat succes.
3: Ik zie het gewoon als werk ook. Ik ben er vrij nuchter erin.
0: Marius van Dokkum, nieuw museum in Harderwijk. Als je in oktober wilt gaan kijken, zorg dan even dat je van tevoren reserveert. Want vanwege de verwachte grote toeloop in de eerste weken werken ze met tijdsloten.

0: Ex-Ambassadors, Renegade. 8 minuten voor 1 geworden. Ingrid stuurt een berichtje vanuit Aalten. De mededeling luidt: in Aalten is nog geen zon. Nou Berend, dan ben ik benieuwd of jij wat jij voor Ingrid in petto hebt voor de komende uren en de komende dagen. Want die heeft blijkbaar nog geen zon gezien.
1: Nee, dat kan kloppen inderdaad. Maar er komt nog wel zon aan vandaag hoor.
0: Ah,
1: maar het is echt goed mistig geweest vanochtend. En op steeds meer plekken zien we wel dat die mist inmiddels aan het oplossen is. Maar het mistveld is toch echt wel hardnekkiger dan aanvankelijk verwacht. Want een groot gedeelte van de ochtend en ook nu nog is op veel plekken gewoon grijs verlopen door die mist. Maar goed, in de loop van de middag verwacht ik dat we overal even de zon gaan zien. Dat de temperatuur dan nog op gaat lopen naar een graad of 20. Dus gewoon weer best wel een warme dag vandaag. Er staat ook maar weinig wind. Dus het wordt eigenlijk gewoon weer vrij na zomerweer.
0: Ja.
1: Vanavond en vannacht verandert er dan weinig aan het weerbeeld. Het blijft droog, mix van wolkenvelden, af en toe opklaringen. Gaat wel flink afkoelen na zonsondergang. Maar echt koud gaat de nacht niet verlopen. Ik verwacht op de koudste plekken minima van een graad of 9 à 10. En dan in de loop van de nacht kan hier en daar weer wat mist gaan ontstaan. Ja, dan morgen, dan moet je echt nog even gaan genieten van een fraaie dag. Want het wordt echt de laatste nazomerdag voordat we gaan overschakelen op een hele andere periode.
0: Ja, maar dat zeg jij zo vaak. En dan
1: dat zeg ik vaak.
0: En over een week. Oh, en dat toch nog?
1: Ja.
0: Nee, maar het is ergens komt wel een keer het moment dat het echt zover is natuurlijk. Hè?
1: Ja, we zitten inmiddels al in oktober. Hè? Ja, dus het precies. Geluk, dat raakt een keer op. En dat gaan we vanaf donderdag echt wel merken. Hoor. Ik durf nu al mijn hand voor in het vuur te steken. Morgenochtend verwacht ik ook dat die mist wat sneller op gaat lossen. In de middag wordt het dan ronduit zonnig. En krijgen we te maken met nog een zeer warme dag. 22, misschien wel 23 graden. Staat ook maar weinig wind. Dus een heerlijke nazomerdag. In de loop van de middag gaat de bewolking dan vanuit het westen toenemen. En in de avond krijgen we te maken met een grootschalig regengebied wat over de provincie gaat trekken. Vooral dan ook in de nacht naar donderdag echt wel stevige regenval. En dat is eigenlijk het begin van een grote weersverandering. Want vanaf donderdag is de wind al gedraaid naar westelijke tot noordwestelijke richtingen. En dan wordt er echt wel koudere lucht aangevoerd. En ook flink wat buien van tijd tot tijd. Ook de wind is veel meer aanwezig dan de afgelopen dagen. Dus van mist zal dan geen sprake meer zijn. Maar vooral die temperatuur, dat wordt echt wel weer even wennen. Want overdag wordt het niet veel warmer meer dan een graad of 15.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn temperaturen die we al een langere tijd niet meer gezien hebben. In de nachten dan zo'n 7 à 8 graden. Dus ook dat is aan de frisse kant. En de paraplu, die gaat dagelijks nodig zijn.
0: Maar goed, het is oktober, hè? Het mag ook een keertje.
1: Daarom, het is helemaal niet gek voor de tijd van het jaar. En ook eigenlijk nog steeds wel meer dan welkom, hè? Want het is nog steeds best wel droog.
0: Daarom. En morgen dan maar even lekker genieten van die lekkere nazomernacht nog.
1: Zo is het.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
7: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Tot 3.

0: My dreams are made of this van de Eurythmics. Tot drie, we zijn er tot drie. Dat zal je niet verbazen. Zometeen onder meer lekkere muziek van The Doors. The Four Seasons komen eraan. We kijken zometeen naar de vogels. De grote trek is natuurlijk bezig. En we gaan erover praten met vogelwachter Adriaan. En we kijken zometeen even in Nijmegen. Daar zijn prachtige plannen voor de komende winter. Om daar een mooie winterspark in te richten. Compleet met ijsbaan en andere winterse elementen. Waar dat precies gaat komen en hoe dat er allemaal gaat uitzien, dat horen we zo meteen.
1: Tot drie.
0: De Four Seasons nemen ons eerst even mee terug naar December 1963.

0: The Four Seasons hier op Radio Gelderland en December 1963. We zitten natuurlijk op dit moment midden in de najaarstrek. De najaarstrek van de vogels, voor alle duidelijkheid. Afgelopen weekend was de Euro Birdwatch, waarbij op meer dan 130 plekken in Nederland de trekvogels werden geteld. Nou, dat waren er heel veel. Er werden zo'n 435.000 geteld. Meer dan 200 soorten. En Adriaan Sleeuwenhoek, onze vogelwachter Adriaan in Ede, die telde ook mee. Adriaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Waar heb je geteld en hoeveel heb jij er geteld?
1: Nou, niet zoveel, maar we hadden inderdaad, ik was in Arkham heen bij Nijkerk en we hadden 70 soorten die we daar zagen. Dat waren niet allemaal trekvogels, maar we zagen behoorlijk veel trekvogels. Dat was wel heel erg leuk om te zien.
0: En heb je nog iets gezien waarvan je dacht, leuk dat we dat gezien hebben, of waren dat de usual suspects?
1: Nou, de usual suspects, het zijn bijvoorbeeld zanglijsters, vinken, maar het is juist heel bijzonder dat je weet dat die vogels, die komen echt van heel ver en zijn er ook heel erg veel. Dat is zo bijzonder, hè, dat er boven ons hoofd van alles gebeurt en dat de meeste mensen dat niet eens weten. Dus ik vind het wel heel erg leuk dat zo'n Euro Birdwatch er daar aandacht voor vraagt, dat mensen dat een beetje meekrijgen.
0: Ja, misschien een domme vraag, maar domme vragen bestaan niet, zei mijn moeder altijd. Waar trekken al die vogels heen? Want die hebben toch niet allemaal dezelfde bestemming, neem ik aan.
1: Nee, daar ben ik helemaal eens met je moeder. Domme vragen bestaan niet. Je moet altijd vragen als je iets wil weten. En die vogels, een deel komt uit Scandinavië, maar ook uit Oost-Europa. En zo heel erg grappig. Er zijn heel veel vogels die mensen denken, hey, die zie ik het hele jaar. Maar dat zijn niet per se dezelfde individuen. Een voorbeeld, de roodbosjes, dat zijn ook trekvogels. En die komen bijvoorbeeld uit Scandinavië. En onze roodbosjes, onze broedvogels, die trekken naar Engeland of naar zuidelijk Europa. En die uit Scandinavië en Oost-Europa, die komen hier naartoe. Dus het roodbosje wat je in de tuin hebt in de zomer kan een ander zijn dan in de winter.
0: Oké, die wisselt van plaats eigenlijk, ongemerkt voor ons.
1: Ongemerkt voor ons, al kan je het soms wel zien, want vaak zijn het jonge roodbosjes die ook trekken en die komen dan bijvoorbeeld bij je in de tuin. Die heeft dan van die hele kleine vlekjes op de vleugel, maar dan moet je hem echt goed bekijken met een verrekijker. En wat wel heel erg leuk is aan de roodbosjes, is dat ze in het najaar en in de winter ook zingen. En de andere vogels houden meestal hun snavel, maar die roodbosjes zijn echt door hun zang hun territorium aan het claimen, van dit is mijn stukje. En dat is heel leuk om te horen.
0: En ze trekken ook niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Iedereen heeft zo zijn eigen ritme. Zo schijnen wij de komende tijd, en daar weet jij alles van natuurlijk, de koperwieken te kunnen spotten.
1: Ja, die zijn zo fantastisch. Dat zijn lijsters. En lijsters, die kennen we misschien allemaal. We kennen allemaal wel de merel. En misschien ook de zanglijster. Nou, de koperwiek is neefje en nichtje van de merel en de zanglijster. En die komen vanuit Scandinavië, want ze boeren niet in Nederland. Maar de komende weken trekken er honderdduizenden over Nederland. En het bijzondere is, die vertrekken vaak 's nachts. Dus dan begin oktober elke avond buiten staan om te luisteren of ze weer overtrekken.
0: Ah, geweldig. Wat kunnen we nog meer zien overtrekken de komende tijd?
1: Nou, wat wel heel bijzonder is ook, los van die koperwiek, en die kan je trouwens ook in je tuin hebben als je bessenstruiken hebt. Dat is leuk om in de gaten te houden de komende tijd. En dan zitten ze ook vaak op weilanden om allemaal wormen te eten en zo. Maar wat echt heel bijzonder is, en dat is echt een groot ding in de vogelaarswereld, dat is de notenkraker. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Nou, de naam wel, maar ik zou geen beschrijving kunnen geven, moet ik eerlijk zeggen, van de notenkraker.
1: Nee, dat snap ik. Dat is ook helemaal niet erg hoor. Je kent misschien wel de gaai, de Vlaamse gaai. Ja. Nou, dat formaat heeft hij ongeveer. En hij is bruin met witte stippen. En dat is een vogel die helemaal niet in Nederland voorkomt. Maar er zijn er in het noorden, dus dat is in Finland en ook in Zweden, heb je van die plekken waar ook vogeltrek geteld wordt. Valsterbeu. Daar worden er heel veel gezien. En in Duitsland zijn er ook al honderden gezien. Maar die komen helemaal uit Siberië. Nou, daar is blijkbaar te weinig voedsel. En het is een goed broedseizoen geweest. Dus die komen massaal een kant op waar ze normaal niet naartoe gaan. En er zijn er ook al enkele in Nederland gespot. Zelfs in Gelderland. Gisteren was er nog eentje in de buurt van Doorwerth. Dus let daar goed op. Als je een grote vogel ziet, bruin met witte stippen, ja, dan moet je mij eigenlijk bellen. Dan kom ik meteen weer als de notenkraker. Dat is heel bijzonder.
0: Ik vond het mooi trouwens bij dat vogeltelweekend, afgelopen weekend van die trekvogels, dat er dan aantallen worden genoemd. Maar ik denk als je soms sommige zwermen ziet. Er zijn zwermen, nou ja, ik zou niet eens kunnen inschatten hoeveel dat er zijn. Duizenden tegelijkertijd natuurlijk.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, als je bedenkt hoeveel miljoenen vogels er overtrekken zonder dat we het doorhebben. En dan als vogelaar weet je dat wel. Maar dan nog, heel veel vogels vliegen heel hoog. Helemaal als mooie blauwe lucht is zoals de laatste tijd. Dat noem je ook wel blauwe soep, want alle vogels verdwijnen daarin.
0: Blauwe
1: en dan
0: soep.
1: Zijn er dus heel veel vogels. Ja, blauwe soep, mooi is dat, hè, van het jargon. En die vogels vliegen er allemaal. En ja, je ziet ze niet. Je hoort ze soms wel, maar de meeste zien we niet. Eens. Moet je nagaan hoeveel vogels er zijn en die komen dan in het voorjaar ook weer terug. Ja, het is echt zo bijzonder, die vogelwereld. Echt magisch.
0: En ze komen met grote aantallen overvliegen, dus ja, we gaan goed opletten. Heb je nog een goede tip voor ons voor de komende tijd?
1: Ja, nou sowieso, kijk de komende week niet alleen omhoog, want dat is goed. Let wel op je veiligheid, hè. Het is niet in het verkeer. Maar ga eens een keer 's ochtends in de schemering of 's avonds in de schemering naar buiten. En ga gewoon eens even luisteren, ga op een bankje zitten en kijk eens even of je, en luister of je bijvoorbeeld de roodbosjes hoort of de koperwieken. Wat valt je op en wie weet zie je dan allemaal trekvogels. Hartstikke leuk.
0: Er valt heel veel te zien en te horen de komende tijd, dus we gaan goed opletten. Dankjewel Adriaan, tot de volgende keer.

ik zal niet zeggen dat ik teleurgesteld in jullie zal zijn als deze onze alle 1300 goedlijst niet heeft gehaald. Als jullie dus ook andere liedjes hebben gestemd dan The Doors, Light My Fire. Maar goed, een klein beetje teleurgesteld zal ik dat toch wel zijn. Je verdient toch wel een plaatsje in alle 1300 goed, hè? Vrijdag gaan we beginnen. Zijn ze van de partij? Dat zal toch. Maar je gaat het horen. Alle doods zijn hier. Your Kiss on My List.

0: is het toch goed, hè? Ze komt gewoon uit Zeddam. Belinda Kinnaar. Het is mijn leven. Radio Gelderland, we gaan eventjes vooruitkijken naar de winter. Ja, morgen nog een heerlijke nazomerdag en dan is het echt gebeurd met de pret. Dan gaan we de herfst in en na de herfst komt de winter en dan komt de kerstpret natuurlijk.
1: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
0: En alles wat daarbij hoort. En Paul Dirks in Nijmegen, die heeft een droom, die heeft een wens en die heeft een idee. Namelijk een kerstfestijn, winterfestijn in Kronenburgerpark in Nijmegen. Paul, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Ja, we hebben allemaal zo onze wens en ideeën natuurlijk. Maar wat zie jij voor je? Wat is jouw gedachte voor het Kronenburgerpark in de decembermaand?
2: Nou, we zijn echt al wel lang met dit, spelen we met dit idee. En je ziet natuurlijk in steden om ons heen dat het al regelmatig gebeurt. Hè? Kerstmarkten of winterfestivals, zoals ze dat dan noemen. En nou ja, wij hadden ook dat idee. En we hadden zoiets, het moet en zal in de buurt van het centrum zijn. Want je wil toch dat hele connectie met winkelend publiek en met het centrum hebben. En uiteindelijk, na heel veel wikken en wegen, uiteindelijk kunnen we bij het Kronenburgerpark terecht. En het Kronenburgerpark is natuurlijk sowieso al per definitie de mooiste locatie van Nijmegen.
0: Ja.
2: Prachtige bomen, prachtige omgeving. En wij willen daar een kerstmarkt gaan realiseren. Dus daarvoor zijn wij nu op zoek naar kraampjes, standhouders die zouden willen verkopen daar.
0: En moeten dat dan per se ondernemers zijn die echt iets, laten we zeggen, winterachtigs verkopen of zo?
2: Nou, nee, moet niet. Kijk, het kan van alles zijn, maar we zoeken wel naar kwalitatieve producten, om het zo maar te zeggen. Dus we hoeven geen AliExpress en Chinese dingen, zeg maar. Nee, maar goed, we hebben wel vorig jaar ook wat rondgelopen, wat inspiratie opgedaan. Als bijvoorbeeld iemand die maakte thuis vogelhuisjes. Nou ja, ja. Bijvoorbeeld, dat is gewoon uniek, is prachtig. Zoiets zouden we natuurlijk hartstikke graag hebben. Maar het kan van alles zijn. Dus het kunnen ook kerstballen inderdaad zijn.
0: Ja, en dat winterfestival, hoe lang moet dat duren? Hoe groot moet dat worden?
2: Ja, de grootte is nog bepalend, hè, hoeveel aanmeldingen we krijgen. Maar we hebben naast de kerstmarkt willen we ook een schaatsbaan gaan realiseren. Daarvoor zijn we nu heel nadrukkelijk op zoek naar sponsoren om het financieel rond te krijgen. Want helaas is een schaatsbaan gewoon heel erg duur.
0: Mm-hmm.
2: En de rest, we gaan eromheen, komt er ruimte voor terrassen. Er komt een muzikaal programma waar we binnenkort mee online gaan. We hebben ook kinderprogramma, quizzen, meet and greet met Kerstman. Van alles, kijk, dat soort dingen komen er ook.
0: Ja, en genoeg muzikanten en bands in Nijmegen en omgeving natuurlijk om te laten optreden. Dus heb je daar nog speciale wensen voor? Moeten dat mensen zijn met een kerstrepertoire of juist maakt dat ook niet uit?
2: Nou, we hebben een aantal wat grotere nationale namen zijn we nu mee bezig. Die zullen in de avondshows doen. Daar zal dan ook een entree voor gelden.
0: Mm-hmm.
2: Maar voor de rest van het terrein zijn we inderdaad ook op zoek naar lokale muzikanten. Zangkoren bijvoorbeeld lijkt ons hartstikke leuk om die een plek te bieden. Dus we hebben betaalde, dat zijn er wat duurdere artiesten. En dan hebben we natuurlijk gewoon het algemeen terrein, we noemen het de huiskamer. Daar gaan we wat meer lokale dingen programmeren inderdaad. En ook een kerstthema.
0: Ja, maar wat voor tijdspannen zit je te denken? Van welke datum, tot welke datum zou het ongeveer moeten zijn?
2: 10 tot en met 27 december.
0: Oké, dat is een ruime 2 weken wel echt lekker winterfeest.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Mensen die meer informatie hebben of die zich willen aanmelden of andere ideeën hebben voor de winterfestival, waar moeten die terecht?
2: Ze kunnen naar www.winterburg.nl en ook op Instagram en Facebook zijn we te vinden. Maar we zijn pas net online, dus de komende dagen, weken gaan we daar alles vertellen en laten zien.
0: Ja, ja,
2: maar
0: ja.
2: Op de website staat in ieder geval, kun je je aanmelden als je geïnteresseerd bent om als sponsor bij betrokken te zijn of als standhouder van de markt.
0: Hou ons op de hoogte, Paul, winterburg.nl. We zijn benieuwd wat het allemaal gaat worden.
2: Ja, top. Nee, graag. En we spreken jullie snel.
0: Helemaal goed, dankjewel. Paul Dirks.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Deze is wel toepasselijk, dacht ik. Nou, Let It Snow van Frank Sinatra. Snow van de Red Hot Chili Peppers.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

We don't have to take our clothes off to have a good time. Van Jermaine Stewart. Ik liet je aan het begin van deze uitzending van Tot 3 een klein stukje horen van Timeless. Nieuw album van Prince. Nou ja, nieuw album. De man is al 10 jaar overleden. Maar zijn archieven zijn geopend en hij heeft heel veel dingen opgenomen. Dus daar is nu een album van samengesteld met liedjes die nooit zijn uitgegeven. Maar nu dus wel, na zijn overlijden. En dat gebeurt wel vaker trouwens. Want niet zo heel lang geleden kwam er een album uit met nieuwe oude muziek van David Jones. Toen nog David Jones geheten. Hij maakte in halverwege de jaren 60 zijn eerste liedjes. Die zijn verder nooit uitgebracht op album of zo. Maar die zijn uit de vergetelheid getrokken, opgepoetst en alsnog uitgebracht. Dus ook van David Bowie hebben we nu muziek uit zijn hele prille beginperiode. Zoals deze. I Want Your Love.

Ja, lekker een vleugje psychedelische rock. The early years, the early tapes. De vergeten opnames uit de beginperiode van het leven van David Bowie. Ze zijn nu allemaal verzameld. Je kunt ze allemaal vinden op de verschillende downloadable portals of op alle afspeeldingen zoals Spotify en YouTube en zo. Kom je allemaal tegen. Maar toen heet hij dus geen David Bowie, maar Davy Jones. Op weg naar 2 uur met de Harry's. Het Songfestival van 1984. En zij zongen Diggy Lou, Diggy Lane.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Even kijken naar de situatie op de A1. Daar problemen na een ongeval. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 7 kilometer langzaam rijden. Iets meer dan een half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn daar momenteel in volle gang. En de linker rijstrook is dicht. Je kunt omrijden. Dan kan je rijden via Ede, de A30, de A12 en de A27.
10: Meeks Meubelen. De huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Oktober is woonmaand. Van woonkamer tot slaapkamer, van keuken tot badkamer, alles valt op zijn plek. Met aanbiedingen die je niet wilt missen. Ontdek het bij Woonboulevard Nijmegen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus. Aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Tot 3 met Erik.

0: soepele muziek, vind ik het. Easy listening, dat vind ik een beetje te, om iets zo te noemen. Ja, maar heerlijk, lekker, melodieus. You Can't Change That, Ray Parker Jr. en Radio. We gaan even wat ruigen.
1: De klok. Op rock.
0: De klok gaat op rock met Uriah Heep. En de fans van Uriah Heep die kunnen nog één keer genieten van de scheurende gitaren van de band. Want ze zijn bezig met de afscheidstournee. En goed nieuws, 21 november, zaterdag 21 november, staan ze in Muses Arnhem. Dat doen ze natuurlijk met de huidige bezetting. De eerste zanger, David Byron, die is daar niet meer bij. Sterker nog, die werd vlak na de hit Easy Living uit de band gegooid. Vlak na het optreden ook op Pinkpop. Hij was niet te handhaven, hij zoop als een tempelier. Goeie zanger, enorme performer op het podium, maar voor de band niet te handhaven. Dus hij werd na het laatste concert van de tour in 1976 de wacht aangezegd. Gewoon hoppatee door de rest van de band eruit gegooid. En de band ging verder met een andere zanger. En nu dus bezig met de afscheidstournee. Nog even terugkomen op David Byron, die zanger van toen. Die had behalve zijn werk bij Uriah Heep nog een inkomsten. Hij was namelijk in te huren als zanger, als zeg maar spookzanger. Je had in de jaren 70, had je met name het fenomeen de grootste hits van het moment. 12 grote hits van het moment. En dan zag je op de hoes alle titels staan van de liedjes die je kende. Maar die werden dan niet door de originele artiesten gezongen, maar allemaal door David Byron. Daarom stond er ook in heel veel, bij heel veel verzamelalbums later op originele artiesten. Je had dus albums zonder originele artiesten en met originele artiesten. Maar goed, hij zong het wel hartstikke goed hoor. David Byron even zo'n album opgezet, begin jaren 70. Hij zong alle grote hits, zoals deze.
2: Get out of my mind.
0: Nou, dat deed hij toch hartstikke goed, deze Byron. Even verder, even een beetje doorskippen op het album. Wat zong hij nog meer in de tijd bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld deze. David Byron, maar goed, hij is natuurlijk vooral de man van Easy Living.
1: De

21 november nog één keer te zien in onze provincie. Uriah Heep treedt op in Muzes Arnhem. En als ik het zo even gauw heb gezien op de sites die ik even heb bekeken, zijn er nog kaarten te krijgen. Uriah Heep.

0: Feel the Love van 10cc. Even een kopje koffie zetten. Het pruttelt al lekker. Ja, niemand zet toch tegen meer op die manier koffie natuurlijk. We hebben tegenwoordig allemaal hele andere apparaten om koffie mee te zetten. Hoewel, er zijn best nog wat mensen die ouderwetse filterkoffie zetten hoor. Maar dat is voor mij alweer een tijdje geleden. Maar, Bente, ik was bezig met het opruimen van de keuken.
1: Ja.
0: Ik heb nog zo'n heel doosje filterzakjes.
1: Oh ja.
0: Dus,
1: wat moet je daar nou mee?
0: Wat moet je daar nou mee? Ja. Even denken na over de handige dingen en handige tips en zo. Zou ik iets kunnen met die filterzakjes? Nou goed, ik heb die vraag opgeworpen. Maar heb jij nog überhaupt koffie gezet met de filterzakjes? Heb je mensen dat nog zien doen? Of ben je nu echt...
1: Nou, voordat mijn vader jarig was, vorige week donderdag, had hij nog altijd een koffiezetapparaat met koffiefilters.
0: Kijk. Ja. Maar ik begrijp dat die verjaardag daar aan dat tijdperk een einde heeft gemaakt.
1: Ja, al zijn vrienden hebben een groot cadeau, een heel mooi nieuw koffiezetapparaat voor hem gekocht.
0: Ja, nee.
1: Dus die koffiefilters zijn nu voor ons ook verleden tijd.
0: Ja, iedereen heeft tegenwoordig. Ik heb thuis ook zo'n bonenmachine. Je hebt mensen die hebben van die cupjes. Je hebt de Senseo. Nou ja, je hebt de tal van de systemen en apparaten. Maar de ouderwetse filterkoffie, dat gaat langzaam maar zeker. Verdwijnt dat een beetje uit. Binnenkort alleen nog te zien in het Nederlands Openluchtmuseum, denk ik.
1: Ja.
0: Dat wordt het museum. Ja. Maar goed, wat zouden wij kunnen doen met die koffiezakjes? Heb je al een eerste gedachte erbij? Of heb je al iets opgezocht waarvan je zegt, nou...
1: Nou, ik heb al wel wat dingetjes gedaan. Er kwam vooral uit dat je heel erg veel huishoudelijke klusjes ermee kan doen.
0: Huishoudelijke klusjes met het filterzakje?
1: Ja, die het dan makkelijker zouden maken.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd. Wat doe jij thuis met de filterzakjes? En misschien zet je er ook nog wel gewoon koffie mee, hoor. Maar misschien heb je ook wel huishoudelijke klusjes of andere zaken waarvan je zegt, nou, daar zijn ze ook handig voor. Laat het even weten, bijvoorbeeld via de WhatsApp 06-22-22-13-42. Ach, die ouderwetse filterkoffie.

0: Na Mambo nummer 5 kwam die met het volgende liedje. Dat heette geen Mambo nummer 6, maar het had wel zo gekund. Dat klonk eigenlijk precies hetzelfde. En het liedje daarna heette of klonk ook weer precies hetzelfde als dit. Maar goed, wel herkenbaar voor zijn muziek natuurlijk. Lou Bega, Mambo nummer 5. Kijk, daar pruttelt de koffie al bij Henny Rinkes van As. Wat is er mis met filterkoffie, Erik? Ik zet altijd zo'n koffie, daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, maar voor alle duidelijkheid, mensen, ik ben niet tegen filterkoffie. Sterker nog, ik vind dat hartstikke goede koffie. Je kunt het opschenken ook nog. Je kunt met het apparaat doen, maar ook opschenken. Dat is hartstikke goed. Hey, het gaat gewoon om het gegeven. Die filterzakjes, veel mensen schakelen over op een ander apparaat. Zoals de vader van Bente. En ik heb thuis ook inmiddels een apparaat. Maar ik heb helemaal niks tegen filterkoffie, hoor. Als het maar vers wordt gezet. Want vroeger, nou, dan zegt opa, vertelt dit, Bente.
1: Ja.
0: Vroeger, als je langs de snelweg bij een tankstation kwam, stond er vaak een bordje, de koffie is klaar.
1: Oké. Okay.
0: Dus er had iemand 's ochtends om 9 uur koffie gezet. En dat stond dan daar op zo'n warmhoutplaatje te wachten tot de mensen gingen inschenken. Maar goed, je snapt het, na een uur is daar de charme wel een beetje vanaf. En na 3 uur is het echt gewoon motorolie, zeg maar. Maar goed, dat was voor ons. Vers gezette koffie is echt wel beter. Maar dus, mensen, ik heb niks tegen vers gezette filterkoffie. Laat dat duidelijk zijn. Ook Jan die gebruikt ze nog steeds. Maar goed, ook al zet je nog steeds koffie met je filterzakjes, kun je die zakjes nog gebruiken voor andere handige zaken.
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld Hans Wildeboer, die heeft een hele leuke tip doorgestuurd. Als je bijvoorbeeld een gaatje gaat boren in je huis, plak even met een tapeje zo'n zakje vast onder het gat wat je gaat boren. Of onder het te boren gat, moet ik er zeggen. Dan valt al het gruis in het zakje.
1: Ja, dat is gewoon zo slim.
0: Dat is een slimme tip. Dankjewel. Ja. Waar kunnen we het nog meer voor gebruiken?
1: Nou, je kan het ook gebruiken om ermee schoon te maken. Je ramen bijvoorbeeld. Want soms als je dan met een doekje je ramen gaat lappen, dan komen er van die strepen op je ramen. Maar als je dat doekje even weglaat en het gewoon met een koffiefilterzak doet, dan heb je geen strepen op je ramen.
0: Oh,
1: dan is het gewoon helemaal mooi, goed, schoon.
0: Kijk.
1: Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld voor je badkamerspiegel. Als er allemaal vette vingers of zo op zitten, dan kan je dat ook gewoon met een koffiefilter overheen gaan. En dan is het helemaal mooi, schoon.
0: Gewoon het koffiefilterzakje als een soort duizend dingen doekje.
1: Ja.
0: Gewoon eventjes iets moois glanzend maken. Dat kan met een koffiefilterzakje.
1: Ja. Ook kan je het een beetje gebruiken als keukenpapier. Het is vaak ook beter als keukenpapier. Als je bijvoorbeeld vette handen hebt, dan absorbeert die koffiefilter dan dat hele vet van je handen. En dat werkt vaak beter zelfs als keukenpapier.
0: Maar zou dat dan een ander soort papier zijn of zo, dat dat beter werkt?
1: Ja, klopt. Door die papiersoort absorbeert dat beter.
0: Kijk, dat is ook een hele goede tip.
1: Ja.
0: Ja, voor de rest zie ik alleen maar mailtjes binnenkomen die zeggen van ik zet nog steeds filterkoffie. Benny Regeling zegt bijvoorbeeld, Erik, heb je koffiefilters op? Stuur ze maar naar mij op. Filterkoffie, daar geen enkele koffie tegen op. Johan zegt gewoon bewaren. In geval van nood kun je een trechter als houder gebruiken en opgieten. Dan heb je alleen maar heet water nodig en gemalen koffie.
1: Okay.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Vroeger deden mijn ouders, die hadden een winkel en een kantine voor het personeel natuurlijk. Mm-hmm. Daar werd inderdaad voor de pauze zo'n hele grote thermosfles zeg maar neergezet. Daar ging een houdertje bovenop plus zo'n zakje erin. Bonen erin natuurlijk.
1: Oh,
0: maar één keer in zoveel tijd dan stond dat ding wankel en dan viel dat om.
1: Oh nee.
0: Een rommel, jongen.
1: Oh ja, dat snap ik wel.
0: Maar wel heerlijke koffie natuurlijk. Zijn er nog andere toepassingen van een filterzakje?
1: Nou, het laatste wat ik vond, dat vond ik echt wel heel grappig, dat je ook een soort van eigen luchtverfrisser ervan kan maken.
0: Eigen luchtverfrisser?
1: Ja, als je er een beetje tijm of misschien wel zoals een beetje lavendel of kaneel erin stopt, dan ja, en je hangt bijvoorbeeld in je wc om die nauwe geurtjes weg te halen, dan gaat het helemaal lekker ruiken.
0: Oké.
1: En dan moet je alleen gewoon nog even het zakje dichtknopen en de geur zal nog maanden blijven hangen.
0: Oké. Ja, want ik zie hier toevallig Gerry Den Haan, die zegt, hallo, ik gebruik de filterzakjes als kruidenbuiltjes. Een beetje hetzelfde idee.
1: Ja, ja.
0: Dus maar dan doet ze het in de kruiden in het zakje,
1: mm-hmm.
0: Maar dan vouwt ze het een beetje dicht of zou ze het gewoon op en neer doen? Maar goed, het idee is helder.
1: Ja.
0: Dan zou je het ook wel als theezakje kunnen gebruiken. Het gaat heel goed. Je hebt het gemakkelijk en de kruiden kunnen zo de stoofpot in het zakje. Nou, mooi.
1: Wat goed.
0: Dankjewel voor de tip. Dankjewel, Gerry, voor je bericht en jullie ook allemaal. En nogmaals, mensen, ik ben niet tegen filterkoffie, hoor. Je kunt er ook bloemzaad in bewaren, zegt Hermien. Kijk, multifunctioneel.

vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Morgan Wallen, Love Somebody.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er 3 voor je. Voor 3. Voordat Thuis in Gelderland te gaan beginnen. 3 artiesten van wie we de voornaam niet kennen, maar die we altijd noemen bij de initialen. De een heet BG, de andere BB. En we hebben JJ. En dan denk je misschien automatisch van, oh, dat is natuurlijk, dat zijn de initialen van zijn voornaam. Van zijn voornamen in dit geval. Ik heet EH, Erik Henk. Nou, we hebben als eerste BG Thomas. Die heette Thomas Billy Joe. Dus dat zijn inderdaad zijn initialen, Billy Joe. Maar zometeen hebben we ook BB King. En dat is helemaal niet zijn initiaal van zijn voornaam, maar dat komt van zijn nickname als radio-dj. Hij was ook ooit een radio-dj. En toen noemde hij zich The Blues Boy. BB. Vandaar BB King. Zometeen JJ Kill en daar zit het weer anders bij. Kortom, achter elk initiaal schuilt een ander verhaal. Billy Joe Thomas, beter bekend als BJ Thomas.

0: Heb jij een tweede naam, Erik?
1: Ja.
0: Ja?
1: Henk.
0: Henk.
1: Erik, Henk.
0: EH, ja, het is toch wat, ja.
1: Ja?
0: Ja, ik weet niet of het een goede artiestennaam is. EH van den Berg.
1: Het klinkt niet
0: exciting.
1: Maar jij zou mij een artiestennaam adviseren.
0: Ja, nou ja, misschien wel dan in dit geval.
1: Zeker voor de internationale markt.
0: Ja.
1: Erik Henk is een beetje voor de internationale markt misschien wat lastiger.
0: Ja.
1: Heb jij meerdere namen?
0: Vandenberg. Jawel, ja, Vandenberg kan natuurlijk wel.
1: Vandenberg gaat wel, maar...
0: In mijn geval is het Vanderheiden.
1: Ja,
0: het zou op zich wel kunnen bij ons allebei.
1: Jawel.
0: Ja, valt niet tegen.
1: Maar heb jij nog een tweede naam?
0: Nee, ik heb er gewoon heel saai maar één. Dus het is alleen een D.
1: Oké. Okay.
0: Ja, toen was de inspiratie op, denk ik, bij mijn ouders.
1: Heel goed.
0: Één naam verzinnen is op zich ook al moeilijk, toch?
1: Ik heb er nog eentje zo. J.J. Kill.
0: Ja.
1: En die man heet John Kill. Maar er was al een John Kill. Die zat in de Velvet Underground. En toen dacht hij van, ja, dan moet er iets... Ja, anders is het verwarring.
0: Dus ik zou ook nog Didi kunnen doen, als er al een D is.
1: Didi? Zou zeker kunnen. Ja, want dat vind ik een goede naam trouwens, okay. Didi.
0: Ja, maar Didi Vanderheiden. Het klinkt wel internationaal, vind je?
1: Nou, Didi Vanderheiden, wat ga je zo meteen doen?
0: Nou, zo meteen natuurlijk thuis in Gelderland. We hebben, wat ik heel leuk vind, zometeen komt er een chef-kok en een maître sommelier in mijn studio langs.
1: Okay.
0: Van de Kromme Dissel, want die hebben weer voor de 55ste keer een ster gekregen.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Het lijkt me zo stressvol, weet je dat? Dat je elke dag denkt, nu kan er iemand langskomen.
1: Maar dat zij dat ook volhouden.
0: Oh.
1: Meer dan een halve eeuw. Ik bedoel, dat team wisselt, dat alles wisselt, de wereld wisselt. En zij zei gewoon, volgens mij is er geen enkel restaurant dat zoveel en zo vaak van de partij is.
0: Nee, volgens mij ook niet.
1: Het is toch knap?
0: Het is super knap. Het is een beetje net als met artiesten. Hè? Zeg maar, het is al moeilijk om een hit te scoren, maar het allermoeilijkst is om hits te blijven scoren jarenlang. Dat is echt super moeilijk. En dat doen zij eigenlijk met koken.
1: Aan de top komen is één, aan de top blijven...
0: Veel moeilijker.
1: Dat is veel moeilijker. Kijk, heel goed. Zometeen thuis in Gelderland. Hier hebben we John Kill. Maar we noemen hem gewoon Gigi Kill om verwarring met de andere John Kill te voorkomen.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
11: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het 4e land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nog de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland. Er staan twee korte files en die staan op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Beest heb je 11 kilometer vertraging, 9 minuten. Dan nog de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg staat 3 kilometer en heb je 7 minuten vertraging.
15: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
17: Nieuw in Beuningen. Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
18: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
19: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
20: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: The Four Tops met Loving You is Sweeter Than Ever. Ja, en dan weet je, dat is zo'n liedje dat is in de roze brilfase van verliefdheid geschreven. Dat je dacht, ah, Loving You is Sweeter Than Ever. Dan is er nog gewoon geen discussie geweest over de vaatwasserinruiming. Dat weet ik ook altijd wel lekker. Kunnen we een beetje romantisch beginnen hier bij Thuis in Gelderland. Een hele goede middag, Desiree hier. Tot 6 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek. En jij mag ook meteen even meebepalen wat ik zo meteen ga draaien. Want ik zit hier eens eventjes naar die muur te kijken in de studio en ik zie hem alweer hangen, die gouden wissellijst. Elke dag stop ik daar iets anders in. Soms is het een foto van een artiest, dan weer van een albumhoes, dan weer misschien wel een vlag van een land. Het heeft in ieder geval altijd iets te maken met de dag van vandaag. En op deze dag heb ik er een portret in gestopt van Eddie Van Halen. Hij overleed op deze 6 oktober in 2020 op 65-jarige leeftijd. En hij werd natuurlijk gezien als een van de beste gitaristen aller tijden. En dan natuurlijk ook nog eens een keertje geboren in Nederland en ook nog een tijdje in ons Gelderse Nijmegen gewoond. Al moet ik wel zeggen, op 7-jarige leeftijd ging hij naar Amerika. En dat is toch best wel een bijzonder verhaal. Want zijn vader, die was dus muzikant. Hij speelde klarinet, saxofoon, piano. En hij geloofde dat hij in Amerika meer kansen maakte als muzikant. En dus ging het gezin Van Halen ging met z'n allen de overtocht maken naar Amerika. Met slechts 75 gulden op zak. Veel meer geld hadden ze niet. En dus moesten ze tijdens die overtocht, moesten die vader en die broertjes Van Halen, moesten nog het muzikale entertainment verzorgen op dat schip, om dus die overtocht te kunnen betalen. 9 dagen lang zaten ze op dat schip. Toen kwamen ze in New York aan. En toen gingen ze nog 4 dagen met de trein naar Californië. Nou, en daar hebben hun ouders hard gewerkt om succes te krijgen. En dat moord die broertjes Van Halen toch ook hebben geïnspireerd. Want later, ja, we weten allemaal hoe het is afgelopen, is de band Van Halen heeft internationaal succes gehad. Totdat Eddie Van Halen helaas dus overleed op deze dag in 2020. En om Eddie te eren vandaag dacht ik, nou, welk liedje van hem zullen we dan draaien? Jij mag het zeggen daar aan de andere kant van de radio. Dus laat het maar weten, welke wil je horen? Misschien wel deze.
1: 1.
0: De grootste hit van de band bij ons in Nederland, Van Halen, Running With The Devil, is optie nummer 1.
1: 2.
0: Maar dit was dan toch het liedje waarmee de band wereldwijde bekendheid kreeg. Jump van Van Halen is optie nummer 2.
1: 3.
0: Of ga je dan toch voor optie nummer 3? Why Can't This Be Love van Van Halen is dus optie nummer 3.
1: 4.
0: En hoor ik je denken, Michael Jackson, Beat It, is dat nou optie nummer 4? Ja, zeker wel. Want die bekende gitaarsolo, je hoorde er net een klein stukje van, dat is dus ingespeeld door Eddie Van Halen. Dus ik dacht, leuk om die als optie ertussen te zetten. Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je mij sturen, welk liedje mag ik voor je draaien? 1, 2, 3 of 4? Ga ik dat zometeen voor je doen. Naast Sven Siliers.

Down on the Street hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen kijken wij vooral naar die gouden wissellijst. Vandaag staat daar Eddie Van Halen in. Hij overleed op 6 oktober in 2020. Dus ik dacht, het is wel waard om hem eventjes te eren vandaag. En ik vroeg aan jou, welk liedje mag ik dan van hem draaien? Nou, het is een liedje wat is gekozen door onder andere Leon, Jeannette en Hans. En ik moet je zeggen, misschien heeft het wel een van de meest herkenbare intro's ooit. En dat terwijl de andere bandleden er eigenlijk helemaal niet zo'n fan van waren, hè, toen Eddie het voor het eerst speelde. Toen dachten ze allemaal, ja, ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk veel te popmuziekachtig klinken. Nou, het duurde uiteindelijk een paar jaar, maar uiteindelijk werden ze overtuigd. En dat is maar goed ook, want deze plaat gaf die band wereldwijde bekendheid. En ik moet zeggen, moet je toch ook eens horen, wat een intro. Ik zal mijn mond erover houden, want dat vinden heel veel mensen vervelend, hè, als je er dan als DJ overheen gaat praten. En dit, daar mag je gewoon niet overheen praten. Over Jump van Van Halen.

0: Kosten de eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
2: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentusTegelsenVloeren.nl.
3: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. Het is overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar, met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind in Gelderland. Op een lokale bui na blijft het verder droog. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe heeft 24 personen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren in september. De dwangsommen die oplopen tot minimaal €5.000 zijn bedoeld om een herhaling van de ongeregeldheden te voorkomen. En de hulpdiensten zijn vanmiddag tegen 1 uur met spoed uitgerukt voor een melding van een berm- en bosbrand langs de snelweg A12 richting Arnhem. Het vuur woedde rondom bomen bij een bouwplaats. Eenmaal ter plekke bleek dat bewoners van een nabijgelegen boerderij resthout aan het verbranden waren. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Er staat 1 langere file en die staat op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg heb je 24 minuten vertraging.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
8: Toe aan een leesbril die echt langer meegaat? Mijnleesbril.nl. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. De grootste keuze en gratis verzending.
9: Mijnleesbril.nl.
7: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Thuis in Gelderland. Desiree van

Stemmen worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

De man met het gouden strot, Michael Bublé met Everything, hoorde hier op Radio Gelderland. En ik ga nu iets doen wat ik altijd heel erg leuk vind, en dat is nieuw muzikaal talent aan je voorstellen. En het is natuurlijk helemaal leuk als dat muzikale talent dan ook nog eens een keertje uit Gelderland komt. Ik heb het over de 29-jarige Sabine uit Apeldoorn. Zij werd op haar 13e helemaal verliefd op gitaarspelen, en later, toen ze een beetje over haar eerste verlegenheid was, ook nog eens op zingen. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. En wat ik dan altijd wel grappig vind is vroeger, hè, dan moest je bijvoorbeeld als muzikant moest je heel lang op straat spelen in de hoop dat je dan een keertje ontdekt werd door een of andere platenmaatschappij. Maar tegenwoordig speelt zich dat natuurlijk allemaal online af. En Sabine die maakt best wel creatief, vind ik dat, Nederlandse covers van hele bekende liedjes. En dat zijn echt van hele verschillende artiesten. Van Bruno Mars tot Charles Aznavour tot Helene Fischer. Zij maakt er dan een Nederlandse versie van. Maar goed, op een gegeven moment krijg je toch een beetje wat alle artiesten krijgen. Dan wil je ook eens een keertje een eigen liedje gaan maken en daar bekend mee worden. Nou, en sinds een maandje heeft ze een nieuw liedje uit, dat heet Zaterdag. En zelf merkte ik meteen de eerste keer dat ik het luisterde, was ik het al aan het meezingen. En toen dacht ik, ja, dan heb je gewoon een goed liedje te pakken als artiest. Als je meteen denkt, hé, dit is herkenbaar. Dit is Sabine met Zaterdag op Radio Gelderland.

0: in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.
1: Ja, hoe moet je dat zeggen? Het stijgt meer in de aanzien.

0: Music is the doctor of my soul. En zo is het. The Doobie Brothers hoorde je hier bij Thuis in Gelderland op Radio Gelderland. En inmiddels is het tijd voor een spelletje. Dat spelen we elke dag hier bij Thuis in Gelderland. En dan kan jij het prijzenpakket winnen van Omroep Gelderland. Het enige wat ik daarvoor van jou wil weten is... welke artiest zit twee keer in het geluidsfragment wat ik zo meteen laat horen. Dus welke artiest zit er twee keer in? Dan heb je natuurlijk memory. Normaal doe je dat met van die kaartjes, maar wij doen het dan met fragmenten van hits. Ik heb 6 fragmenten voor je en 1 artiest zit er dus twee keer in. Ik ben heel benieuwd, welke nummers zijn dat volgens jou? Laat het me weten via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je de 2 nummers naar me appen. 1.
1: I'll be there when you want me, some way, somehow. 2.

0: 5. Zes.
1: Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up.
2: Dus de vraag is, welke artiest zit er twee keer in en welke fragmentjes horen daarbij? App me de twee nummers via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat App ons. En als ik je zo meteen in de uitzending heb en het is goed, dan win jij dat.

Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
4: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
5: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan nog de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland. Die krijgt van mij de twee langste files van de ANWB. Die staan op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven heb je 22 minuten vertraging. Dan nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg, 23 minuten vertraging. Komt daar door een ongeluk.
9: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
11: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: voordeeluitjes.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
16: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
19: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
22: Thuis in Gelderland. Met Desiree.

0: lekker. Ik heb altijd het idee dat mijn hart er sneller van gaat pompen. Van Queen en Another One Bites the Dust. En ondertussen spelen wij het spelletje Memory. Dat doen we natuurlijk niet met kaartjes. Nee, dat doen we met fragmentjes van hits. En aan jou is dan de vraag, welke artiest zit er twee keer in? Vandaag speel ik dat spelletje met Wim. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Wat ik altijd zo leuk vind aan jou, Wim, jij appt altijd met muzikale groet op het eind van je appje.
1: Ja.
0: Ja, ben jij zo'n muzikale man?
1: Ik zelf een muziekinstrument speel niet, maar ik hou wel heel erg van muziek, ja.
0: En heb jij een tactiek voor het spelletje Memory? Ik weet bijvoorbeeld, er zijn mensen die het stiekem opnemen van de radio, zodat ze het nog een keertje terugluisteren. Er zijn mensen die het met pen en papier doen. Wat is jouw tactiek?
1: Ja, met pen en papier. Ik schrijf 1 tot en met 6 op en dan probeer ik de artiest te ontdekken. En dan hoop ik dat ik twee keer dezelfde artiest tegenkom.
0: Ja, dat zou dan wel fijn zijn natuurlijk. Nou, laten we nog eens een keertje luisteren naar de opgave van vandaag. 1. Doe. 2.

0: 4. Zes.
1: Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up.
2: Nou, jij hebt dat zo'n beetje mee zitten pennen, Wim. En welke artiest kwam je twee keer tegen?
3: Nou, nummer 3 en nummer 5, Stevie Wonder.
2: Laten we eens eventjes kijken.
0: 3.
2: Ja, dat is sowieso Stevie Wonder. Isn't she lovely?
0: 5.
2: En is dat ook Stevie Wonder?
0: 3.
2: Oh, doe ik de verkeerde. Haha, deze moet ik hebben. Jazeker, dat is hartstikke goed, Wim. Het was natuurlijk Stevie Wonder's Superstition en Isn't She Lovely. Dat betekent dat jij het prijzenpakket krijgt van Omroep Gelderland. Is toch mooi meegenomen op deze dinsdag?
3: Jazeker.
2: Nou, lekker. Zullen we dan Superstition draaien? Of zeg je, dan wil ik toch die Isn't She Lovely?
3: Nee, ik vind Superstition prima, hoor.
2: Oh, ik dacht, ja, dat is wel leuk voor mij. Isn't She Lovely? Maar nee, weet je wel. Ja, nee, dat is prima. Is oké, Wim. We gaan hem draaien. Jouw keuze.
3: Ja.
2: Wim, dankjewel voor het meespelen.
3: Jo, dankjewel. Fijne uitzending verder.

0: Nieuwe muziek van Shanna Spyro, You're the Great Expectation, hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob van de redactie. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Om te beginnen geen leuk nieuws, wel opvallend. RTL Nieuws meldt dat steeds meer Nederlanders onder de 50 bepaalde vormen van kanker krijgen. Vooral darm, nier, baarmoederhals en leverkanker nemen toe. En waarom? Ja, dat is niet precies duidelijk. Onderzoekers zien wel aanwijzingen dat onder meer overgewicht, ongezonde voeding, alcohol, weinig beweging en ook veranderingen in de darmbacteriën een rol kunnen spelen. Maar hoe dat dan weer komt, weten ze ook niet. Het is wel zo dat kanker onder de 50 nog steeds relatief zeldzaam is. Leeftijd, dat is nog altijd de belangrijkste risicofactor. In ontwikkelde landen ligt de gemiddelde leeftijd waarop iemand kanker krijgt boven de 60. Ja, en Desiree, mocht je ooit je eigen merk chocolademelk willen uitbrengen,
0: dan staat hoog op mijn bucketlist.
1: Ja, dacht inderdaad, ik wel. Dan mag je die niet in een gele verpakking stoppen. Tenminste, niet in de goudgele kleur geel die pakken chocomel van Friesland Campina hebben. Een Spaans chocolademerk deed dat, chocolademelkmerk moet ik zeggen, deed dat namelijk wel. Maar Friesland Campina maakte bezwaar bij het Benelux Merkenbureau. Zei dat die Spanjaarden gratis meeliften op de reputatie en uitstraling van haar producten. Nou, het merkenbureau heeft geoordeeld dat dat inderdaad zo is. En dat de goudgele kleur van de pakken exclusief hoort bij de chocomel van Friesland Campina. Dat is best bijzonder, want er zijn maar weinig bedrijven die met succes een kleur als beschermd merk hebben vastgelegd. Het bekendste bijvoorbeeld is het lila van de Milka-chocolade. Duitse chocoladeproducent kreeg in 1995 bescherming voor die kleur in Europa. Er nog één, Nivea blauw.
0: Ja, dat zat ik ook net aan te denken. Maar was ja, goed, er zijn zoveel. Ikea blauw, geel.
1: Nee, het zijn echt maar een paar die zo'n dat hebben gekregen, die bescherming. Op.
0: Ik moest net ook denken aan een Jumbo met geel, dus dat is ook niet...
1: Ja, dat is ook maar gewoon geel.
0: Ook maar gewoon geel.
1: Zomaar alle kleuren claimen natuurlijk. Maar dat zijn merken die dan al heel lang dezelfde kleur voeren en nou ja, een bepaald product daaraan gekoppeld hebben. Er is wereldwijd beschermd een bepaalde kleur bruin die ook beschermd is. Enig idee, een wereldwijd merk met de kleur bruin? Van dat hele donkere soort van chocolade.
0: Bruin, daar word je toch al niet heel enthousiast van als merk. Ik zou het niet weten.
1: Het is de pakketbezorger UPS met die rare busjes.
0: Nou goed, dat is ook niet echt een kleur dat ik wilde claimen. Dus dat mag van mij wat dat betreft. Rob, dankjewel en ik spreek je zo meteen weer. En dit zijn de Beach Boys met Wouldn't It Be Nice?

0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. Het is overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar, met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op een lokale bui na blijft het gewoon overwegend droog in Gelderland. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden met opnieuw kans op mist. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Op de rotonde van de Noordlaan en de Arnhemse straat in Velp is een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. De vrouw werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en het ongeluk veroorzaakte verkeershinder op de rotonde. En het Dolfinarium in Harderwijk heeft grotendeels gelijk gekregen van de rechter in een zaak over dwangsommen die door de staatssecretaris waren opgelegd. 2 van de 3 dwangsommen werden onterecht bevonden omdat er onvoldoende bewijs was voor overtreding van de dierentuinvergunning. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 28 minuten vertraging. En dan nog de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 21 minuten vertraging.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
9: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: die het een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op Uitgekookt.

0: Spits.nl. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
0: Een initiatief van Pfizer. Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

Een Douwe Bob met Slowdown hoorde hier op Radio Gelderland. En zometeen bij ons in de studio de kok en de sommelier van het restaurant De Kromme Dissel in Hilsum. Zij hebben gisteren toch wel echt iets heel unieks bereikt. Voor de 55ste keer een Michelinster behaald. We bespreken ze zometeen over hun goede smaak. Eerst nog Robert Palmer met Can We Still Be Friends hier op Radio Gelderland.

0: Robert Palmer, Can We Still Be Friends, hoorde je hier op Radio Gelderland. En ik zei het net al even, grote spanning in de restaurantwereld gisteren, want de Michelinsterren werden weer uitgereikt. Restaurant De Kromme Dissel in Hilsum die behield haar ster en schreef daarmee toch echt enorme geschiedenis. Want 55 jaar aan één gesloten heeft het restaurant nu al een Michelinster. En hier in de studio van De Kromme Dissel, chef de cuisine Tony Berendsen en maître sommelier Ronnie Brouwer, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, hoe beleven jullie zo'n dag dat die ster wordt uitgereikt? Want ja, je hebt hem, maar je kan hem ook weer verliezen.
2: Ja. Nou ja, goed. Het is een bijzondere dag is het geweest. Natuurlijk gisteren voor ons. Voor onszelf natuurlijk, maar ook voor het hele team. Je gaat natuurlijk naar Maastricht. De zondag daarvoor is ook altijd heel spannend. Want als je hem toch misschien zou kunnen verliezen, word je vaak zondags gebeld. Dat is bij ons niet gebeurd, gelukkig.
0: Dus dan weet je, oké, we zijn safe.
2: Ja, dan zeg je maar voor 98% dat je safe bent. Want bij Michelin weet je het eigenlijk nooit. Het kan maar zo anders zijn. Dus je gaat dan lekker naar Maastricht toe en dan in het MEC. En dan komen alle vakbroeders bij elkaar. En dan krijgen we het te horen van, jongens, we hebben de sterren zijn weer toegereikt aan andere collega's. En wij mogen weer door.
0: En zitten jullie dan toch ook een beetje zwetend op zo'n stoeltje van, oh god, het zal toch niet. Ik bedoel, zeker als jullie dan zo lang, 55 jaar inmiddels, ja, dan zal je toch denken, ja, het zal toch niet dit jaar dan nu ineens voorbij zijn.
3: Ja, het blijft altijd spannend natuurlijk, want het is iets wat je niet zelf in de hand hebt. Je kan het elke dag je stinkende best doen en denken dat je fantastisch bezig bent. Maar ja, iemand aan de organisatie moet dat vinden dan ook, hè.
0: Want wat zou dat voor jullie betekenen als jullie die ster zouden verliezen?
3: Nou, daar moeten we niet aan denken.
0: Nee, moeten we niet aan denken. Moeten we het gewoon niet over hebben.
2: Nee, gaan we niet over hebben.
0: Ik vroeg mij af, hè. Jij bent maître sommelier.
3: Ja.
0: Jij bent ook een beetje het gezicht voor de gasten. Heb jij nou enig idee wanneer die Michelin-inspecteur binnenkomt? Want het lijkt mij zo zenuwslopend dat je weet, kan elke dag zijn. Dus je moet elke dag op de toppen van je kunnen presteren.
3: Ja, dat is mooi. Ja, vroeger was het een heel klein vast klikje, zeg maar. Dus ja, dan kende je de inspecteur ook al. Ik heb ook een keer gehad, kwam meneer Loens, de oud-hoofdinspecteur, binnen. En ja, ik zei, meneer Loens, onder welke naam heeft u gereserveerd? Ja, dus dat soort dingen krijgen.
0: Zeg het maar, ja. We hebben het beste menu al klaarstaan voor jullie.
3: Ja, precies, ja. Dus, maar tegenwoordig is het veel internationaler. Dus je kent ze veel minder. En dat is eigenlijk ook wel leuk. Want dan heb je toch wat objectiever beeld. Dus dat is wel heel fijn.
0: Maar heb je dan niet elke dag die spanning dat je denkt, ja, ik moet elke dag, ik kan geen dag even een dagje hebben dat, ja, het zit even gewoon niet mee, weet je, ik heb even geen zin.
3: Nee, dat is hetzelfde tussen topvoetbal en amateurvoetbal. Je moet gewoon elke dag scherp staan.
0: Is het dus echt topsport?
3: Het is topsport.
0: Ja? Ja. En hoe merken jullie dat het topsport is, dat koken?
2: Het is de topsport. Ik denk dat wij een heel mooi verhaal hebben. En dat verhaal, dat proberen we elke dag weer terug te laten komen op het bord. Het bord moet wel spreken. En ik denk ook een inspecteur van de Guide Michelin is gewoon een vaste gast die bij ons regelmatig even op bezoek komt. Dus het moet eigenlijk altijd goed zijn.
0: Het moet altijd goed zijn. En hoe doe je dat, Tony? Want jij bent al 26 jaar chefkok bij De Kromme Dissel. Hoe hou je dat nou vol? Want ja, jij bent wel degene die het echt wel waar moet maken.
2: Nou, het gaat natuurlijk een deel over mij, maar het gaat natuurlijk ook een deel over het hele team. Het team moet wel functioneren. En ik zeg wel eens, mijn piramide staat wel meer op zijn kop. Ik bedoel, ik heb een heel groot draagvlak aan de bovenkant. Dus alle jongens en meiden, die moeten het allemaal wel doen. En dat moet gewoon elke dag moet nagestreefd naar perfectie. En perfect is nog niet goed genoeg. Het moet nog steeds beter worden. En dat doen we natuurlijk, dat doen we niet alleen, maar dat doet de voorkant doet net zo hard mee. En we zijn dat betreft, staat onze keukendeur, die staat altijd open. Dus we hebben ook geen enkele geheim. Dus als meneer de inspecteur binnenkomt en je merkt dan wel van, als ze dan gereserveerd hebben voor twee personen en ze komt er eentje binnen en die zegt van, ja, mijn zakenpartner die is uitgevallen. Ja, dan moet je voelsprieten wel even op scherp staan.
0: Ja, dat snap ik wel. En jullie zijn dus elke dag met eten bezig, met dat verhaal op het bord. Als jullie dan zelf uit eten gaan, hè, ben ik wel eens benieuwd. Ga je dan ook gewoon naar de snackbar op de hoek? Of denk je, nee, dat ga ik dus echt niet doen.
3: Zo'n lekker pizzaatje tussendoor is toch heerlijk?
0: Is toch ook wel lekker? Heerlijk, ja, precies. Nee, oké, dus dat is niet dat je denkt, nou, is beneath me.
2: Nee, weet je, wij zijn gewoon normale mensen ook. En het moet wel altijd wel goed zijn. Weet je, prijskwaliteit moet goed zijn. Het liefst met verse producten gewerkt. En ja, zo kook ik thuis ook. Ook altijd vers.
0: Nou, de prijskwaliteit is bij jullie in ieder geval heel erg goed. Want jullie hebben dus met De Kromme Dissel voor de 55ste keer een Michelinster hebben weten binnen te halen. En zometeen vanaf 16:45 zijn jullie ook nog bij Televisie Gelderland om hierover verder te praten. Dank jullie wel dat jullie hier waren.
2: Graag gedaan.
3: Dankjewel.

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti. En ondertussen bij ons aangeschoven is Berend van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, kijk, zo kom ik de herfst wel door. Hè. Lekker dat zonnige weer. Ik vind het zo helemaal prima. Op deze manier kan ik het volhouden. Blijft dat ook even zo?
1: Nou, dan heb ik toch slecht nieuws voor je.
0: Oh,
1: helaas,
0: jammer.
1: Want ja, we staan wel aan de vooravond van een grote weersverandering die eraan zit te komen. Vandaag was het natuurlijk wel nog echt wel vrij nazomerweer. Vanochtend wel lange tijd mistig. En hier en daar duurde dat zelfs nog wel tot lang in de middag. Maar ja, op de meeste plekken is uiteindelijk die zon toch wel lekker doorgebroken. Temperaturen bijna 22 graden. Ook uitzonderlijk warm weer. En morgen zou ik als jou was nog even van gaan genieten. Want ook morgen overdag ziet het er helemaal niet slecht uit. Wordt het zeer warm met 22, lokaal misschien wel 23 graden. Misschien in de ochtend wat mist, maar een groot gedeelte van de ochtend en zeker in de middag zien we de zon geregeld. Maar goed, ik zei het zo net al even. Aan het einde van de middag gaat de bewolking toenemen. En in de avond krijgen we dan te maken met een grootschalig regengebied wat over Gelderland gaat trekken. En ja, dat gaat eigenlijk een beetje het begin zijn van een grote weersverandering die eraan zit te komen. Want de dagen daarna, ja, dan krijgen we te maken met een tamelijk wisselvallig weertype. Dagelijks flink wat buien die over de provincie trekken, maar vooral de temperatuur. Die gaat echt als een baksteen naar beneden, want die 20 graden die gaan we niet meer halen. Overdag wordt het vanaf donderdag een graad of 15 en in de nachten zo rond een graad of 8. Dus dat gaat echt wel even wennen zijn.
0: Ja, ik hoor het al. De herfst gaat echt beginnen en dan ook meteen echt, echt intens ook. Weet je wel, met veel regen, weinig zon, temperatuur naar beneden.
1: Ja, ja, maar goed, het gaat niet zo zijn dat alle dagen kletsnat gaan verlopen, hoor.
0: Nou,
1: dat zeker niet.
0: Je moet me toch een beetje moed inpraten,
1: precies,
0: Berend,
1: precies.
0: Om deze tijden door te komen. Ja.
1: Nee, er zijn ook echt wel prima momenten. Op donderdag bijvoorbeeld in de middag zien we ook dat die buien afgewisseld worden door langdurig droge momenten met ook ruimte voor de zon. Maar goed, dan heb je gewoon een jasje nodig. Vrijdag dan wel weer iets meer buien, maar in het weekend, zeker zondag, lijkt het ook langdurig droog te zijn. Dus ja, zo slecht ziet het er ook zeker niet altijd uit, hoor.
0: Nou, gelukkig. En dan gaan we vandaag en morgen nog even genieten. Berend, dankjewel.
1: Doei, doei.

0: kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Voorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
0: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan nog de verkeerssituatie in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de 2 langste files van de ANWB. Die staat op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Papendorp en Beest heb je 27 minuten vertraging. En dan nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein heb je 23 minuten vertraging.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
17: We kunnen door.
16: Direct door. Allianz Direct.
18: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: The Babies met Isn't It Time. En waar het hier bij ons tijd voor is, is natuurlijk Rob van de redactie met het Gelderse Nieuws. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Gisteravond zorgde jongeren in Apeldoorn voor de derde avond op rij voor onrust in het centrum. Staken daar vuurwerk af. De politie heeft meerdere jongeren gefouilleerd en weggestuurd. Volgens burgemeester Ton Heerts is een groep van zo'n 15 tot 25 jongeren uit op rellen. En is eigenlijk niet duidelijk waarom.
2: Gisteren zei nog een moeder tegen mij. En ze hebben scheid aan iedereen en ook aan u. Ja, en het is een soort van. Niemand tast mij aan. Ik ben onaantastbaar en ik ben de baas. Dat is het gedrag wat ze van 13 tot 15, 16 eigenlijk vertonen.
1: Ja, zondag werden drie jongeren aangehouden. Gisteren werd niemand opgepakt. De gemeente neemt nu extra maatregelen zoals cameratoezicht en onderhoudt ook contact met scholen, ouders en reclassering. Die meeste jongeren moeten gewoon naar school, zegt de burgemeester, maar dat doen ze niet. 24 personen die betrokken waren bij de AZC-rellen in Opheusden en Kesteren, die krijgen een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd. Betekent dat als ze nog een keer betrokken zijn bij ongeregeldheden een boete moeten betalen van tenminste 5000 euro. Die dwangsommen die zijn opgelegd door burgemeester Jan Kottelenberg, gelden voor onbepaalde tijd voor de hele gemeente Neder-Betuwe. Bij twee demonstraties tegen de opvang van asielzoekers in de gemeente werd onder meer de politie belaagd, weer met zwaar vuurwerk. Op sociale media is voor komende donderdag al wel een nieuw protest aangekondigd daar. En een maand lang aten Wageningers Anna, Valentijn en Roos als onze voorouders. Dat betekende dat ze niet naar de supermarkt mochten. Geen voedsel uit de supermarkt, maar alles rechtstreeks uit de natuur. Ze aten dus van bessen tot beverratten. Het drietal deed mee aan The Wild Biome Project. Dat is een Brits onderzoek naar de effecten van eten uit de natuur op onze gezondheid. Dat kwam voor de Wageningse deelnemers neer op vooral ook heel veel vlees eten.
3: Er waren een paar mensen, denk ik twee, die meededen die vegan waren, maar ik snap echt niet hoe die dat gedaan hebben. Want ik denk dat je elke dag wel minimaal 500 gram vlees eet.
4: Ik heb vooral ree gegeten. Maar op een gegeven moment kwam het echt gewoon mijn neus uit. En toen op een gegeven moment heb ik wildzwijnburgers gekregen van een jager. Ja, dat heeft echt gewoon mijn leven gered.
1: Nee, ik trek een beetje vies gezicht.
5: Ja, sorry, ik moest even overgeven in mijn eigen mond bij beverratten eten. Toen dacht ik haak af.
1: Ja, het lijkt erop dat al die bessen en zo die je plukt en alles wat je uit de natuur had, dan heb je toch wat aanvulling nodig van veel vlees, kennelijk in dit geval. Nou, deze deelnemer vertelt ook hoe ze de afgelopen maand dan heeft doorstaan.
6: Ik heb de supermarkt absoluut niet gemist. Ik heb wel gemist het gemak waarmee we voedsel gewoon zomaar kunnen eten. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik heb vooral zin in een pannenkoek en een cappuccino.
1: Ja, dat is beter dan beverrat.
5: Een stuk beter dan beverrat. Ja, alles voor de wetenschap, maar een beverrat gaat er bij mij niet in. Dat kan ik jou wel vertellen. Rob, dankjewel. We bespreken je zo meteen weer. Eerst nog Taylor Swift met The Fate of Ophelia. En zometeen nog Jackie Wilson, Reed Petit.

0: Jackie Wilson, Repetit, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob van de redactie. Rob, wat kan je vinden uit het landelijke nieuws?
1: Ja, we beginnen even in Den Haag. Politie is daar gisteren met een touringcar op pad gegaan om vanaf hoogte te bekijken wat bestuurders allemaal uitspoken in hun auto, bestelbus of vrachtwagen. Nou, dan mag jij raden waarvoor de meeste boetes zijn uitgedeeld.
0: Ik denk op de telefoon kijken.
1: Oh ja, in één keer goed. 55 bestuurders werden betrapt terwijl ze een telefoon vasthielden. Weet je wat dat tegenwoordig kost?
0: Ik denk, boetes zijn tegenwoordig duur, hoor. Denk toch wel zeker een eurootje of 200-300?
1: 440 euro, mag je dan.
0: Zonde.
1: Ja. Je bent ook extra gewaarschuwd nu, want in Europa is er deze week extra aandacht voor afleiding achter het stuur. Wordt dus ook op veel plekken extra gecontroleerd. Er zijn in Den Haag trouwens ook nog meer bekeuringen uitgedeeld voor snelheid, voor over de vluchtstrook rijden en voor het vervoeren van kinderen zonder gordel. Want dat kan je ook goed zien vanuit zo'n touringcar.
0: Ja, precies. Maar dat doen ze dus eigenlijk alleen vanuit een touringcar, toch? Er zijn niet speciale flitsers die dat
1: nog niet
0: zien
1: voor de gordel.
0: Nee.
1: Dat wordt denk ik iets minder gedaan dan op telefoon kijken. Maar
0: ja, waarschijnlijk.
1: Denk ik. Dan is het weer de tijd van de Oktoberfeesten. Dus ook het Oktoberfest in München. En waar denk je aan bij het Oktoberfest in München?
0: Ja, ik hou er niet van, maar toch bier.
1: Het is het grootste bierfestival ter wereld. Veel mensen drinken daar veel bier. En er gaat veel goed, maar niet alles. Als je bijvoorbeeld te veel bier drinkt, teruggaat naar je hotel, daar overgeeft in de douche en vervolgens half in coma op je bed in slaap valt zonder dat je de douche hebt uitgezet. Het gebeurde in een hotel in München. Medewerkers sloegen alarm toen er in de ontbijtzaal water, 2 etages lager lag die ontbijtzaal, uit het plafond kwam. Bron was dus snel gevonden, maar een groot deel van het hotel stond blank. Schade wordt geschat op zo'n 200.000 euro. En nog niet helemaal duidelijk is wie dat gaat betalen. En dat er veel gedronken is, dat klopt. Er is weer een record gebroken in München. Er waren 7,4 miljoen bezoekers die dronken samen. En dat vind ik dan weer relatief weinig. 6,7 miljoen liter bier. Minder dan een liter per persoon.
0: Nou ja, sorry, ik blijf nog heel even hangen op dat braaksel in zo'n douche, weet je. En dan eerst net die beverratten, nu dit. Kunnen we morgen weer wat smakelijker nieuws doen dan dit?
1: Ik zal voor jou gaan zoeken naar iets smakelijks.
0: Dat zou prettig zijn, Rob, dankjewel.

0: deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
0: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50%.

0: je kuit.
1: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
5: mijnleesbril.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Het is 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar, met 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden met kans op mist. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Scherpenzeel stond 5 jaar geleden op het punt te verdwijnen als zelfstandige gemeente. De provincie Gelderland wilde het dorp samenvoegen met Barneveld, maar toenmalig minister Kasia Ollongren zette op het laatste moment een streep door die plannen. 5 jaar later verschillen de hoofdrolspelers nog altijd fundamenteel van mening over de vraag of die fusie nou nodig was. En een avondje uit tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen eindigde voor een 64-jarige man met een operatie en een jaar revalideren. Na een onschuldige botsing werd hij aangevallen door een groep, wat leidde tot ernstige verwondingen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Er staan meerdere files, je krijgt van mij de 3 langste. Die staan op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je 24 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Papendorp en Beest, 26 minuten vertraging. En als laatste de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en afrit Oosterbeek heb je 22 minuten vertraging. Komt daardoor een kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is daar dicht.
12: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
13: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel

0: Dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Thuis in Gelderland. Desiree.

0: Coldplay met We Pray Order hier op Radio Gelderland. Komende zondag wordt er in Amsterdam een mannenmars gehouden. Die draait, zoals op de website van de mars is te lezen, om een veilige wereld voor iedereen. Initiatiefnemer van de mars is Achterhoeker Oscar Kroes. Oscar, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik moet je zeggen, toen ik las over een mannenmars, ik daar echt een heel ander beeld bij had. Ik dacht, oh ja hoor, er zijn weer een groep mannen die denkt, oh ja, wij hebben ook aandacht nodig. Dus gaan we een mannenmars organiseren. Een beetje zoals er sommige mensen ook zeggen, ja, er is geen hetero pride, dus die gaan we dan maar organiseren. Maar dat is eigenlijk een heel ander initiatief, toch, dan wat voor beeld ik erbij had.
1: Ja, totaal. Het is trouwens komende zaterdag, niet zondag.
0: Oh, sorry, ja.
1: 10 oktober, 10 om 10 uur. Nee, het idee is juist dat we het niet doen. Nou ja, we doen het wel voor mannen in de zin van we willen alle mannen attenderen op een verantwoordelijkheid die we als mannen te nemen hebben voor de veiligheid van iedereen. Dat is een beetje kijken naar de veiligheid in de wereld en naar de statistieken en de cijfers. En alle dingen die er gebeuren, dan zien we toch wel van ja, daar is heel veel aan de hand. En wie veroorzaakt dat? Ja, het zijn niet kinderen die het veroorzaken, het zijn niet vrouwen die het veroorzaken. Het zijn mannen die het veroorzaakten. Dus misschien moeten we ook die verantwoordelijkheid gaan nemen. En daarom wilden we zoveel mogelijk mannen uitnodigen om daarbij te zijn in Amsterdam. Om te laten zien, hey, wij willen die verantwoordelijkheid nemen. We doen het dus niet voor onszelf, we doen het vanuit dienstbaarheid.
0: Ja, precies, want het gaat natuurlijk heel vaak in het nieuws over dat er best wel veel vrouwen worden vaak aangerand, worden lastiggevallen. Mm-hmm. En het is eigenlijk 9 van de 10 keer is het toch eigenlijk altijd een man. En jij dacht van ja, oké, wij willen ook een statement maken als man zijnde van wat kunnen wij nou doen? En toen dacht jij, ik kom met een mannenmars.
1: Ja, want we hebben ook heel veel vrouwenmarsen al gezien. Vrouwen die echt schreeuwen om veiligheid, om een andere cultuur wat dat betreft. En die hebben al zo hard gestreden. En soms zie ik daar gewoon mannen dan lacherig over doen. Dus dan hadden we ook misschien de hoop van dat als we het als mannen dit statement maken, dat er dan wel beter geluisterd wordt en dat het serieuzer genomen wordt. Ja. In elk geval willen we al heel graag die veilige wereld voor iedereen hebben.
0: Ja, ik vind het idee eigenlijk best wel mooi dat als mannen zeg maar ook gaan opstaan om een statement te maken van wij willen ook voor die veiligheid juist bijdragen. Maar wat mij dan wel opvalt is vrouwen mogen niet meelopen. Die mogen jullie alleen opwachten, las ik, bij het einde van de mars. Ja, toen ik dat las, dacht ik, ja, dat voelt toch wel een beetje gek. Het is een beetje alsof jullie van, nou god, jullie hebben de vierdaagse gelopen en wij staan jullie op te wachten met gladiolen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het. Het woordje mogen, dat gebruiken we zelf verder niet, dat het niet zou mogen. Het is meer dat we vooral de mannen uitnodigen. En dat we al gezien de vrouwen hebben al zoveel gedaan. Dus nu is het een keertje aan ons. En daarom vinden we dat we dat als mannen moeten doen. En nodigen we mannen uit, spreken we mannen aan. Dat was het eerste idee. En toen waren er ook vrouwen bij die zeiden van, oh, dit raakt me zo erg. Ik vind het zo fijn dat jullie dit doen. Ik wil hier ook graag betrokken bij zijn. En toen hebben we een beetje gekeken van, nou, wat is de beste vorm om dat te doen. Er zijn 2 van onze partners, van de organisatoren, die hebben gezegd, nou, dan organiseren wij dat. En wij vinden het juist wel mooi dat de vrouwen daar zijn op het einde. En dat we elkaar daar ontmoeten. En dan niet om een ei over de bol te geven van, oh, hebben jullie dat goed gedaan? Maar om elkaar echt te zien.
0: Ja, en samen dus aandacht te vragen voor dat probleem. Zaterdag dus die mannenmars als eerste om als mannen je dus ook uit te spreken over de veiligheid van voornamelijk vrouwen. Is dat voor jou pas het begin? Zijn er nog meer ideeën om hier als mannen aandacht voor te vragen? Want je ziet het natuurlijk niet zo vaak. Jullie zijn eigenlijk toch wel de eerste.
1: Ja, dat is eigenlijk echt heel stom. Dit is zeker een eerste stap. Hè. We gaan er ook echt niet vanuit dat we met de 6 kilometer lopen dit hele probleem de wereld uit gemarst hebben. Maar wat ons doel is echt een cultuurverandering. En daardoor er aandacht voor te vragen, dat is een hele belangrijke eerste stap. We hebben wel een beetje nagedacht over van hoe moet dat nou verder. We hebben wat teksten geschreven van hoe moeten we dit als mannen elkaar verantwoordelijk ook gaan houden. Hoe moeten we elkaar aanspreken? Hoe het precies na 10 oktober gaat uitzien, weet ik ook nog niet helemaal precies. Het is op dit moment vraagt het gewoon echt heel veel energie om het allemaal goed te organiseren. Het is moeilijk om daar voorbij te kijken. Het is zeker wel belangrijk.
0: Het is eigenlijk een eerste stap, letterlijk en figuurlijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Oké, nou ja, wel heel mooi. Zaterdag kan je dus als man meelopen om 10 uur verzamelen op de Dam in Amsterdam. En meer informatie kan je vinden op mannenmars.nl. Wij spraken initiatiefnemer Oscar Kroes uit de Achterhoek. Dankjewel, Oscar.
1: Graag gedaan.

The Shirts, Laugh and Walk Away, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor het laatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En dat is natuurlijk elke dag een liedje uit onze alle 1300 goedlijst. Vanaf vrijdag kan je hem weer horen hier op Radio Gelderland. En dat doen we dan tot en met 18 oktober. Elke dag draaien we alvast een liedje uit de lijst. Een beetje als voorpret. Of nou, misschien alvast steminspiratie voor alweer volgend jaar. En vandaag heb ik een liedje van vorig jaar op 1250. En dat zijn de Rolling Stones met Little Red Rooster. Dan duiken we toch wel meteen even lekker in die bluesmuziek. Hoewel, ik moet er wel bij zeggen, origineel is het helemaal niet, hè, van de Stones. Het is van bluesmuzikant Willie Dixon. En Little Red Rooster, dat werd echt gecoverd door best wel veel artiesten. Denk aan Sam Cooke, aan The Doors en dus ook de Stones. En het werd voor hen meteen de eerste nummer 1 hit in Engeland. En dat zou je toch niet echt verwachten voor een nummer over, nou ja, een haan. Maar goed, ik denk zelf dat het gitaarspel is wat deze plaat zo goed maakt en zo iconisch. Het geeft een beetje dat typische late black blues sfeertje. Als ik het namelijk hoor, dan zie ik mezelf meteen op zo'n typische Amerikaanse ranch zitten met zo'n wijds landschap voor me en zo'n stroostrengel in mijn mond. Dat is een beetje het gevoel wat ik erbij krijg. En dat is dan ook meteen zo mooi, hè? Als muziek dat kan doen, dat je meteen een beeld hebt bij wat je hoort. En dat heb je bij de Rolling Stones met A Little Red Rooster.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
9: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
11: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.
1: Dag schat, we komen voor de huisparty. Nee hoor, we vinden het aangas wel. Kom op jongens, doe

0: Bezoek nu de sanitair en keukenafdeling bij wentersteugelsenvloeren.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
0: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
6: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
5: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag mok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Il suffisait.
1: Radio Gelderland.
2: 11 uur, door Dorald Megens met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling niet eens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en het CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissebis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet van het Europese Hof. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De verkoop van de drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Scholen in Frankrijk blijven deze hele week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer en dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
11: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Met een paar sportjournalisten nam ik vanochtend door welke woorden echt niet meer kunnen in een voetbalverslag. Nou, hier zijn ze dan voor de allerlaatste keer te horen in de ether. Heksenketel. Knotsgek. Sterkhouder. En afvoerputje. Al weet ik van dat laatste woord bij God niet meer waarom. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het 3 jaar geleden dat Hamas een terreuraanval pleegde. Afgelopen week werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk wist van die aanval op 7 oktober. En over 20 dagen zijn de verkiezingen in Israël. Er worden meer motoren verkocht dan afgelopen jaren. Veelal modellen die op benzine rijden. Waar blijft nou toch die elektrische motor? In de Hortus Botanicus in Leiden bloeit de reuze penisplant. En dat doet hij maar eens in de 5 jaar. En de ministers van het kabinet gingen langs bij de Eerste Kamer voor een debat over hun plannen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 6 oktober.
2: Veel onrust in Frankrijk door de studentenprotesten.
3: En de scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af.
2: Al wekenlang protesteren scholieren tegen de slechte omstandigheden op school.
4: Leaking taps and flooded toilets, collapsed ceilings and prowling rats.
2: En omdat het een landelijke actiedag is, kwamen er veel extra mensen op af.
5: We organize this movement in order to show the solidarity that we have with every high school in Paris, in France, and especially those that need a lot of better conditions to work and to have more funds in order to study better.
2: De Frans premier Le Cornu sluit voorlopig alle scholen en hij veroordeelt het geweld.
6: Elle doit être condamnée sans condition. Dans une démocratie qui fonctionne, on ne peut pas laisser un espace de tolérance à la violence.
2: Groot nieuws in Duitsland. De oud-chef van de geheime dienst is gearresteerd.
7: Een ehemaliger deutscher geheimdienstchef festgenomen wegen mutmaßlichen Landesverrats.
2: Hij wordt verdacht van landverraad en spionage.
8: Ja, er soll mehr als 2000 Dokumente empfangen haben von seinem ehemaligen Büroleiter.
2: En hij zou geheime documenten hebben gedeeld met andere landen met erg gemoedige informatie erin.
8: Es sind hochsensible Berichte, etwa zum iranischen Atomprogramm oder auch zur russischen Armee.
2: Tijdens de gemeenteraad van Schiedam werd deze avond stilgestaan bij het buurtdrama.
9: Afgelopen zondag was het dierendag. Een dag om dieren in het zonnetje te zetten. Dit jaar stond die dag in Schiedam in een heel ander licht.
2: Sinds eind september zijn daar 6 honden overleden en zij werden herdacht.
9: We rouwen om Brisa, Buddy, Timmy, Mickey, Gerda en Macy. 6 honden die overleden na een wandeling in een van onze parken.
2: Een van de honden was van Iris. Haar Macy werd heel erg ziek.
10: 'S Avonds ineens begon ze heel erg te spugen. Maar echt zulke plakaten. En donderdagochtend ging ze aan de diarree.
2: Eerst dacht ze aan buikgriep, maar inmiddels vermoedt Iris dat haar hond iets raars heeft gegeten.
10: Zulke stukjes witte substantie en wij denken zelf dat is die paddenstoel.
2: De wethouder deed een oproep bij Hart van Nederland.
11: Mijn belangrijkste boodschap dat iedereen die een hond heeft die ziek wordt met vergelijkbare klachten, meld je even bij de politie.
2: En de Schiedamse hondenbaasjes die zijn extra alert.
12: Na al die verhalen en gebeurtenissen, dan hou ik hem wel even kort.
2: Oh, dat is een pakketbezorger, dacht de 80-jarige Piet uit Deurne toen er werd aangebeld. Hij deed open.
13: En met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En hij roept overval.
2: Nou, de boef had beter niet bij Piet aan kunnen bellen.
13: Godverdamme, Danny. En pakte hem hier bij zijn strot. Toen sloeg hij met zijn rechtshand wat hij op mijn gezicht slaan. En die sloeg me een bril af.
2: Ja, maar Piet heeft ook nog even een goede rechts in huis.
13: Sloeg ik met mijn vuist, maar ik raakte zijn helm en dus sloeg hem in zijn buik.
2: En de overvaller maakte dat hij wegkwam.
13: Dus tijd riep ik nog mijn vrouw, bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los en wegwijzen.
2: Ja, want de Brabantse senior is voor de duvel niet bang.
13: Ik ben nooit bang geweest en zal ik ook nooit worden, ook niet.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we kijken wat in de krant van morgen allemaal te vinden is. Dat is uitgezocht door Ismael de Bruin.
14: Hoe kijken Joden in Nederland sinds 7 oktober naar Israël en hun eigen Joodse identiteit? Dat vraagt Trouw zich af. Het is niet gemakkelijk om erover te praten, maar sommigen doen het toch. De dochter van Millie Schloss kwam op die dag thuis. Samen hebben ze eindeloos gehuild zonder iets te zeggen, vertelt ze. Daarna begon ze zich te verdiepen in de geschiedenis. 7 oktober is in mijn DNA gaan zitten, zegt ze.
2: Dat zou gelden voor veel Joden in Nederland die de krant heeft gesproken. Velen worstelen met Israël, met het beeld dat Nederlandse media schetsen van het land, maar ook met de verwoesting van Gaza, het gedrag van extremistische kolonisten op de Westoever en de regering Netanyahu.
14: Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, meldt de Telegraaf. Waar vorig jaar 136.000 mensen de diagnose kregen, zijn dat er in 2045 waarschijnlijk zo'n 170.000. Volgens het centrum gaat het om bijna alle vormen van kanker.
2: Bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij mannen gaat het vooral om huid, prostaat en blaaskanker. Belangrijkste verklaring voor de toename is dat het aantal ouderen in Nederland stijgt, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd.
14: Scholen klaagden er al langer over en nu heeft de autoriteit Consumentenmarkt het geconstateerd. De markt voor lesmateriaal functioneert niet goed, dat schrijft NRC. Een aantal grote uitgeverijen bepaalt de prijzen en dwingt de verkoop af van papieren en online lespakketten.
2: De toezichthouder vindt dat educatieve uitgevers moeten stoppen met de verkoop van die verplichte pakketten. Bovendien is het aanbod van lesboeken die kunnen worden gebruikt gedaald tot bijna nul. Onderwijscoöperatie Sivon pleit er ook voor leraren te laten kiezen tussen diverse methodes.
14: Cinekit begon in 1987 als een Amsterdams feestje met een televisiehoek, een film en een paar zitzakken. In Theater de Meervaart was er toen de première van een Zweedse jeugdfilm. De oprichters, Ellie en Joke Engel, vonden het hoog tijd dat kinderen serieus werden genomen als filmliefhebbers. En daarbij moesten ook lastige thema's kunnen worden behandeld, vonden ze, zo schrijft het Parool. Bijna 40 jaar later is Cinekit uitgegroeid tot een serieus multimedia festival voor kinderen, het grootste ter wereld.
2: Zo zijn er 90 nationale en internationale films te zien, maar ook tv-series en er is een medialab. Directeur Johanne Oldenbeuving wil dat de selectie van films in de toekomst nog vaker wordt bepaald in overleg met het publiek. Ze zegt, ja, wij weten veel en zien veel, maar we zijn geen kinderen. Ook de mediaconsumptie van kinderen is veranderd. Kinderen groeien nu bijna 24 uur per dag op met beeld. Dat is een enorme verschuiving.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Rolling with the Flow, gezongen door Koels Vile. Morgen is het 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. Afgelopen maandag werd bekend dat premier Netanyahu mogelijk af is van die terreuraanval, maar er niet naar handelde. Wat heeft het nou voor gevolgen voor zijn positie in aanloop naar die verkiezingen in Israël? Want die beginnen al over 20 dagen. We spreken het met Ines Polak, oud-correspondent, en Radi Sououdi, Palestijns-Nederlands politicoloog en journalist. Allebei welkom. Dank. Ines, wat weten we nu van die bewering dat Netanyahu eigenlijk afwist van die plannen van Hamas?
1: Er zijn een reeks van berichten over wat hij allemaal had moeten weten. En heeft het waarschijnlijk ook geweten. Sinwar zelf, hoofd van de Hamas, in dat tijd iemand naar hem toegestuurd. Niet direct naar Netanyahu, maar wel naar zijn directe omgeving. Met de boodschap: luister, ze waren in een onderhandeling. Dat moet ik misschien even uitleggen. Netanyahu was aan het onderhandelen met de Hamas over allerlei verlichtingen in Gaza eventueel. En dat schoot maar niet op. En toen heeft Sinwar iemand anders ingeschakeld om Netanyahu duidelijk te maken: luister, kom over de brug, anders gaat er hier een aardbeving gebeuren. Dat was 1 waarschuwing. Dat is waarschijnlijk toch niet direct, had hij het idee dat het doorgekomen is. Toen is die waarschuwing via de Verenigde Emiraten ook nog eens teruggekomen naar Netanyahu. Dat was 1 kant. De andere kant was dat er ook een waarschuwing was van de Egyptenaren, die zeiden: dit gaat allemaal mis, er staat iets te gebeuren, iets groters dan normaal. En er was een waarschuwing van Israëls eigen veiligheidsdienst, geheime dienst, de Shin Bet, van: ze zijn met iets bezig. Kunnen we de Hamas-kopstukken uitschakelen? Dat was eigenlijk het voorstel van de Shin Bet. Netanyahu heeft dat allemaal weggewimpeld. En de uitleg daarvoor, en dat is dus deels ook speculatie, is dat A, daarachter zat een soort arrogantie van: dat gaan ze niet doen, wij zijn veel te sterk, dat durven ze niet. Eigenlijk hetzelfde wat 50 jaar eerder met de grote Verzoendagoorlog ook was gebeurd. Ze durven ons niet aan te bevallen. Ja. Maar Netanyahu speelde ook een spel. Zijn conceptie was: ik moet Hamas in Gaza tevreden houden. Dan kan ik ervoor zorgen dat er nooit een Palestijnse staat komt, want dan zijn die Palestijnen verdeeld. En zolang Hamas daar zit, kan niemand van mij verlangen dat ik met een terreurorganisatie vrede ga sluiten of wat dan ook. Dus dat was de conceptie van Netanyahu. Dus 2 dingen eigenlijk: ze gaan het niet doen en ze hebben er geen enkel belang bij, en wij zijn toch sterker.
0: In Israël is dat vanzelfsprekend heel groot nieuws. Hoe wordt er vanuit Gaza gereageerd op dit voorval?
2: Nou, dit was natuurlijk bekend. Zoals het ook bekend was dat eigenlijk voor 2023, echt, dan gaat dat al jaren terug, Netanyahu en Hamas een soort deal hadden. Er is ook echt letterlijk met koffers vol met cash, met miljoenen aan dollarbiljetten, is er vanuit Qatar richting Gaza gegaan om met medeweten van Netanyahu om te zorgen dat Hamas daar in het zadel kon blijven. Want zoals Ines Polak terecht zegt, bij Netanyahu speelde en speelt nog steeds dat hij liever Hamas daar had en misschien nog steeds heeft in de Gazastrook dan dat hij de Palestijnse autoriteit daar heeft. Want de Palestijnse autoriteit is ook al een gesprekspartner in het Westen en kan toch ervoor zorgen dat het idee van een Palestijnse staat in Westbank en Gazastrook weer wat wind in de zeilen krijgt. Dus Netanyahu was inderdaad bezig met een verdeel- en heersspel, wat alleen op 7 oktober 2023 in zijn gezicht letterlijk is ontploft. En er wordt nu van alles gelekt in de pers, ook door politieke tegenstanders van Netanyahu, mogen we van uitgaan. Maar Netanyahu heeft, het is uiteindelijk wel wat je verder moreel over hem denkt, het is een uiterst gewiekst en effectief politicus. Ja. Dus hij weet nu al 3 jaar toch een onderzoek naar de gang van zaken af te houden.
0: Ja. Hoe
2: en als hij de verkiezingen wint, of in ieder geval aan de macht kan blijven, dan zal dat onderzoek nog heel lang op zich laten wachten.
0: We zijn 3 jaar verder. Hoe staat het met Hamas?
2: Dat is moeilijk om daar een heel exact beeld van te krijgen. Het is heel duidelijk dat ze verzwakt zijn. Maar ze zijn er nog steeds. En het was een beetje het cliché ook wel van: ja, Hamas is niet zomaar een ding. Het is een idee. Nou ja, het is natuurlijk een organisatie. En je kunt een organisatie voor een groot deel vernietigen door de mensen fysiek uit te schakelen, te doden. Dat is voor een groot deel ook gebeurd. Wat betreft de leiding van Hamas. Maar er staan natuurlijk nieuwe mensen in de startblokken. Mensen waarvan wij nu de naam nog niet kennen. Maar dat zullen mensen zijn van begin 20 misschien wel. Die hun hele familie hebben verloren. En die nu de nieuwe leiding van Hamas gaan vormen. Dat is allemaal nog in opbouw. Ze zijn nog bewapend. Wat eigenlijk heel belangrijk is. Maar dat moet de komende maanden duidelijk worden. Omdat er behalve in Israël ook aan de Palestijnse kant verkiezingen zijn gepland. Hoe groot daadwerkelijk de steun van Hamas in politiek opzicht is onder de Palestijnen in Westbank en Gazastrook. We hebben in het voorjaar daar een eerste indicatie van gekregen. Omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren. En dat is op 1 of 2 plekken in de Gazastrook zijn die ook gehouden. En de mensen die daar gelieerd waren aan Hamas, die aan die verkiezingen meededen, die hebben niet gewonnen. Okay. Dus dat is in ieder geval een indicatie.
0: Ja. Ines, dat nieuws waar we het net over hadden van Netanyahu, wat voor een invloed heeft het op de verkiezingen die eraan komen over 20 dagen?
1: Het is het onderwerp van gesprek. Ja. Netanyahu heeft dus tot een maand geleden, toen al die onthullingen ineens naar buiten werden gebracht, altijd gezegd van, als ik het had geweten, dan was dit niet gebeurd. Ze hebben me ook niet wakker gemaakt die nacht, dan was het ook niet gebeurd. En terwijl de oppositie ze altijd zei van, ja, hij wist het wel, maar ze hadden eigenlijk geen houvast om dat waar te maken. Maar ze zeggen natuurlijk ook, hij is de verantwoordelijke geweest voor die 7e oktober. Hij was de leider, dus hij moet weg. En Netanyahu heeft altijd geprobeerd de schuld in de schoenen van het leger en de inlichtingendiensten schuiven van, die waren verantwoordelijk, het is hun fiasco. Daarvan zijn trouwens alle bazen al verdwenen van het toneel. Alleen Netanyahu zit er nog en zoals net gezegd ook houdt elk onderzoek weg. Maar het is het onderwerp van gesprek waarbij dus eigenlijk de twee kampen tegenover elkaar staan. De oppositie die zegt hij moet weg want hij was verantwoordelijk. En Netanyahu die zegt ik heb Israël weer van de ondergang naar boven gebracht en alle oorlogen gewonnen enzovoort.
0: Ja.
1: Dat is zijn verhaal.
0: Nou kwam vandaag het nieuws naar buiten dat de Arabisch-Israëlische partijen, die eerder uitgesloten werden aan een deelname van die verkiezingen, nu toch mee mogen doen. Gaat dat een rol spelen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ze zijn de centrale rol.
0: Ja?
1: En misschien, het is even lastig, ik ga even nummers gebruiken. De parlement telt 120 zetels.
0: Ja.
1: In de peilingen staat op het ogenblik het blok van Netanyahu, zijn coalitie, op rond de 52. Ook de oppositie staat op 52 tot 54. Met andere woorden, ze staan gelijk.
2: Iedereen moet 61 halen.
1: Halen van de 120.
0: Dus je moet ergens leentje buur spelen.
1: En
0: met
1: waar
0: iemand.
1: Zitten die? Waar zitten die? 14 zetels voor de Arabische partijen. Dat zijn er 3.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn ze het nu samen, dus zijn er 2. Dus met andere woorden, zij zijn essentieel. Maar nu krijg je het grote probleem. De coalitie van Netanyahu zegt, ja, die mogen absoluut niet deel uitmaken van welke regering dan ook. En beschuldigt nu de oppositie ervan dat zij met behulp van de Arabische partijen aan de macht willen komen. En ook de oppositie zegt, wij willen niet met de Arabische partijen gaan regeren, maar het is best mogelijk dat die Arabische partijen gewoon stilzwijgend de Netanyahu tegenhouden, hem niet aan een meerderheid helpen, maar wel de oppositie als het ware zullen gedogen. En dan krijg je een minderheidskabinet, ons wel bekend, wat het niet lang zal houden. Want daar is het nog veel erger dan hier. Dat minderheidskabinet zit van uiterst rechts naar rechts tot een beetje midden en nog een heel klein beetje links. En dat komt ook omdat de coalitie heeft wel zetels verloren, maar de zetels die ze hebben verloren, daar zijn mensen die eigenlijk een nog harder beleid willen dan het aan jou voorstaat. Dus je hebt ook een enorme verrechtsing sinds die 7e oktober.
0: Ja.
1: Het hele Israëlische, eigenlijk wel, zijn allemaal naar rechts geschoven. Ze zien alleen hun eigen lijden. Ik zeg altijd, ze zitten, een groot deel van de Israëli's zit in een soort psychose waarbij ze de realiteit kwijt zijn, alleen het eigen lijden zien. Een herleving, opleving van het gevoel van de Holocaust. En misschien aan de andere kant heb je hetzelfde, dat er ook bij de Palestijnen een soort heropleving, een herbeleving is van de Nakba uit 48.
0: Ja. Radi, is het eigenlijk zo dat die partij waar we spreken, die kleine partij, de Arabisch-Israëlische partijen noem ik ze nu.
2: Het zijn twee blokken eigenlijk. Ja. Van
1: het, is,
2: partijen.
1: Het is één partij en één blok. En dat ene blok heeft klopt. 3 partijen.
0: Maar ik wou vragen, zijn die op een of andere manier gelieerd aan Hamas? Want dat zou nog wel uitmaken. Kennen zij die mensen?
2: Die zijn niet gelieerd aan Hamas. Als ze dat wel zouden zijn. Of er zou ook maar flinterbewijs zijn dat ze gelieerd zouden zijn aan Hamas. Dan zouden ze onmiddellijk verboden worden.
0: Ja. Dus dat maar ze kennen wel degelijk mensen van Hamas. Dat kan toch niet anders, zou je zeggen?
2: Waarschijnlijk, maar het is ook bekend dat van een van die blokken, Ahmed Tibi, een bekende Palestijns-Israëlische politicus, ja, die was vroeger zelfs officieel adviseur van Arafat. Dus die contacten zijn er, maar die twee Arabische partijen, die hebben wel bij het kruisje moeten tekenen van wij erkennen de staat Israël als Joodse staat. Mm-hmm. En dat doen ze ook wel. Ze pleiten alleen voor een Palestijnse staat naast Israël. Ja. En wel voor een beëindiging van de bezetting. In die zin zijn ze wel uniek, want bij mijn weten is er geen enkele andere Israëlische, Joods-Israëlische partij die daar zo openlijk voor pleit. Ja. Dus dat is het beeld. En het is ook zo dat er is dus een serieuze poging ondernomen vanuit de Israëlische politiek om die twee Palestijnse blokken om die verboden te krijgen. Dat is uiteindelijk door het Israëlische gerechtshof in allerlaatste instantie voorkomen. Maar wat de Palestijnen in Israël niet is ontgaan, is dat ook de gele oppositie, zelfs een beetje de linkse partijen, daar in eerste instantie wel voor leken te zijn voor dat verbod op partijen van de Arabieren, van de Palestijnen. Dus dat is wel een duidelijk signaal.
0: Nou ja, het wordt in ieder geval, ja.
1: Dat heeft wel een interessante ontwikkeling, hoor, de laatste tijd onder de Palestijnse Israëli's. Ze gingen vroeger heel veel minder stemmen dan de Joodse Israëli's. Dit keer is de verwachting dat ze veel meer zullen opkomen voor hun stem, omdat ze weten dat er verschrikkelijk veel op het spel staat. En wat ik vandaag hoorde van een vriend, Palestijnse vriendin van mij in Israël, die zegt, ja, we zien wat er in Gaza is gebeurd. We zien nu hoe de Israëli's tekeer gaan op de westelijke Jordaan-oever. Wij zijn het volgende. Vandaar dat we allemaal gaan stemmen.
2: Het is ook door Smotrich, een van de kabinetsministers van
0: Netanyahu. Jullie willen heel lang door. Ik snap het goed. We moeten door met het programma. Ik dank jullie wel. Spannende verkiezingen over 20 dagen.
2: Zeker.
0: Misschien zien we jullie hier terug. Dank je wel, Ines Polak en Radi Soudi.
2: Graag gedaan.

0: Dat was Steeler's Wheel met Star. Bijna alle ministers uit het kabinet en de premier ging voorop, togen vandaag naar de Eerste Kamer voor het debat over hun plannen voor volgend jaar. Algemene politieke beschouwingen na de Tweede Kamer, dus nu ook richting de Senaat. In een steeds nijpende zoektocht naar die felbegeerde meerderheid die er nog steeds maar niet is. Wilma Borgen-Den-Raag, goedenavond.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja Wilma, waar is het nou moeilijker om te handelen, in de Tweede of in de Eerste Kamer?
1: Ja, ik zou zeggen, op de korte termijn is het in de Eerste Kamer moeilijker, want daar heeft het kabinet gewoon meer zetels nodig voor die meerderheid dan in de Tweede Kamer. Het gaat daar om 16 zetels tekort, in de Tweede Kamer zijn er 10 tekort. Maar in de Eerste Kamer zijn er ook een heleboel eenmansfracties na allerlei afsplitsingen, dus daar is het ook gewoon ingewikkelder. Maar zoals ik zei, dat is op de korte termijn. Als dit kabinet een wat langer leven beschoren is, dan zou het op termijn wel wat makkelijker kunnen worden, want volgend voorjaar zijn de verkiezingen. Eerst de Provinciale Staten en dan de Eerste Kamer. En dan zit er vanaf juni een helemaal nieuwe Eerste Kamer. En misschien heeft het kabinet dan wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat hopen ze natuurlijk. Nou, tot die tijd is het spitsroede lopen en zijn de plannen van het kabinet nog lang niet gered.
0: Ja, en is die meerderheid daar vandaag wel dichterbij gekomen dan?
1: Nou, er bleek daar in ieder geval een heel duidelijke route naar die meerderheid, namelijk over links. En dat gaat dan met Pro en Volt, want die werken in de Tweede Kamer samen. En die doen dat nu ook in de Eerste Kamer. En die hebben met z'n tweeën net die 16 zetels die het kabinet nodig heeft. Dus Paul Rozemuller, de fractieleider van Pro, die deed zichzelf nadrukkelijk in de aanbieding vandaag: neem ons. Wij zijn constructief en we zijn groot genoeg. En we willen niet alleen de leuke dingen steunen, maar ook de nare dingen. We willen helpen om de rekeningen te betalen. Al moet dat dan wel op een andere manier dan het kabinet van plan is. Want de verhoging van de inkomstenbelasting die het kabinet wil, 8 miljard totaal, die moet van tafel, zegt Rozemuller.
2: Het wordt de hoogste tijd dat deze permanente formatie eindigt. Het kabinet

0: serieus dan dat de democratische hoofdstromen in de politiek de handen ineenslaan om een langetermijnagenda te maken die wordt uitgevoerd. We moeten handelen. De klok tikt.
1: Ja, dus de uitgestoken handen ineenslaan, dat is wat Prony voorstelt. Maar dat gaat trouwens wel gepaard met een stevig eisenpakket. Om te beginnen moet dan dat belastingplan heel anders. Weg met die belastingverhoging voor werknemers. En bovendien wil Pro in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer dezelfde meerderheid. Dus niet in de Tweede Kamer over rechts en dan in de Senaat over links. Want dan haakt Pro weer af. Maar als het kabinet het wil, dan is er met Pro en Volt dus een stabiele meerderheid, zegt Rozemuller althans.
2: Ja, maar je weet van de VVD-leiding, die willen daar echt niet aan. Hoe zit het dan in de Eerste Kamer?
1: Ja, daar gebeurde bij de VVD iets interessants vandaag. Want je hebt gelijk, in de Tweede Kamer, de VVD-top ook, die wil er niets van weten. Maar de fractieleider in de Eerste Kamer, die klonk toch echt op zijn minst één nuance anders. Tanja Klip, daar hebben we het dan over. Zij was in een debat met Paul Rozemuller. Het ging over de onrust in de wereld en hoe belangrijk het dan is om een stabiel kabinet te hebben. Een kabinet ook waar het politieke midden een belangrijke rol in speelt, zodat de politieke flanken toch wat meer uit beeld raken. De vraag aan Klip kwam van Paul Rozemuller van Pro. Hoe denkt zij nou in die omstandigheden over hun samenwerken?
0: Zou u willen reflecteren op, we zeggen, de gedachte dat met al die thema's die nationaal en internationaal spelen en die buitengewoon ingewikkeld en complex zijn, dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar, noem het even staatsmanschap, staatsmenschap, moeten kunnen vinden voor een langetermijnagenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar wel omdat ze aan die langetermijnagenda samen kunnen werken.
3: Mevrouw Klip, dat is een aantrekkelijk toekomstperspectief. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken. En niet zozeer nu op onderwerp A, B en C wat nu speelt, maar wel als een toekomstvisie die ook misschien zou zorgen voor het feit dat er een stabiel middengedeelte komt in onze bestuurlijke samenstelling en er minder ruimte is voor de flanken.
0: Als dat door ons beiden een aantrekkelijk perspectief wordt gevonden, vind je dan eigenlijk niet dat je er vandaag mee moet beginnen om het daartoe te leiden?
3: Mevrouw Klip, dat is nou net één stapje te ver.
1: Ja, dat is dus best een goed idee, dat samenwerken tussen liberalen en progressieven, maar nu nog even niet. Ik denk toch dat je hier de wat meer bestuurlijke kansen binnen de VVD aan het woord hoorde, want die zit er lang niet zo geharnast in als de partijleider zelf.
2: Wilma, wordt het dan toch logisch dat het kabinet met Pro en Volt gaat samenwerken?
1: Nou, niet als het dus aan de VVD-leiding ligt, maar voor de route die ze wel graag willen, daar heeft het kabinet tenminste BBB nodig in de Eerste Kamer. Zonder die 11 zetels kan het eigenlijk niet over rechts. En precies dat is vandaag weer moeilijker geworden. De fractieleider van BBB, Ilona Lagast, die zei: voor ons is de steun voor de financiële plannen van het kabinet vastgeknoopt aan het stikstofbeleid. Dat moet liefst helemaal van tafel en in ieder geval grondig aangepast. Ja, en als dat niet gebeurt, dan doet de BBB gewoon niet mee. En die wijzigingen is het kabinet echt niet van plan. Dus dachten ze bij Pro en Volt: kijk, wij worden weer sterker, onze positie. Ook bij D66 hoorde ik dat wel zeggen. Maar ja, hoewel de druk op de VVD wel toeneemt, houden ze daar voorlopig stand en is het nee.
2: Ja, en hoe moet premier Jette dan gaan schaken op dat schaakbord met die ingewikkelde stelling die er staat?
1: Ja, die deed vanavond in zijn bijdrage aan het debat ook niet veel anders dan het ene doen en het andere niet laten. Die heeft het nog steeds over een meerderheid met iedereen, maar ooit zal hij de zetels moeten tellen. En die zetels komen niet van rechts, want aan de voorwaarden van BBB wordt niet voldaan. Op een vraag van Rozemuller was de premier namelijk heel duidelijk: die stikstofbrief blijft overeind.
4: Die brief wordt niet ingetrokken, gaat wat ons betreft niet van tafel. Sterker nog, we zijn volop bezig met de uitwerking. En we hopen eind deze maand de eerste drie uitgewerkte voorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen of aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.
0: Maar goed, u heeft natuurlijk ook gehoord wat mevrouw Lagast zei. Op een gegeven moment moet je ook erkennen dat er verschillen zijn en moet je keuzes maken voor routes. En dan gaat het niet over links of rechts of weet ik het allemaal wat, maar dan gaat het om het erkennen van het feit dat we hier niet bij elkaar komen. En dan is de vervolgvraag: Hoe komen we daar dan uit? Dat is eigenlijk mijn vraag in de politieke realiteit van nu in deze Kamer.
4: Ja, voorzitter. De

0: De minister van LVVN voert met verschillende fracties in de Tweede Kamer nu gesprekken in aanloop naar de uitwerking van de voorstellen die eind deze maand komen. Wij zullen daar in ieder geval proberen te laten zien dat alles wat we doen ook goed is voor boeren en voor regio's. Maar het is uiteindelijk aan de BBB in de Tweede en de Eerste Kamer om te beoordelen of dat ze mee willen doen aan de uitwerking van het stikstofpakket en of dat ze dat blijven koppelen aan de behandeling van het belastingplan. Ik hoop dat ze die twee onderwerpen los van elkaar kunnen beoordelen, want ik zou het zonde vinden als die koppelingen blijft.
1: Ja, maar dat kan die hopen. Vooralsnog is die hoop tevergeefs. En dan is toch aan het einde van dit debat de conclusie, Wilfried, dat dat minderheidskabinet nog een beetje verder in de problemen is gekomen.
2: Ja, ja. Ik dank je wel. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Motorrijden is en blijft razend populair. Ook dit jaar zijn er weer verkooprecords te melden. Zowel nieuw als tweedehands. Maar waarbij de verkoop van nieuwe auto's de helft toch al elektrisch is, houden de motorrijders vast aan die typische geur van olie en benzine. Slechts 0,3% van het aantal geregistreerde motoren gaat stil en zoevend over de weg en is dus elektrisch. Kees Lengers is marketingmanager bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Hoe kan dit?
3: Dat heeft mede te maken met de aanschafwaarde. Een elektrische motorfiets is 1,5 tot 2 keer zo duur als een motorfiets met een verbrandingsmotor. Dus de huidige motorfiets. Wat we ook zien in Nederland is dat er geen subsidieregelingen zijn op elektrische motorfietsen.
2: Dus elders wel?
3: Elders wel. In België onder andere, in Frankrijk. In België heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een autorijbewijs op een 11 kilowatt, vergelijkbaar met 125 cc's, te kunnen rijden. Die regeling is er in Nederland niet. Plus dat de regelingen die de overheid heeft getroffen voor elektrische motorfietsen eigenlijk alleen betrekking heeft op ondernemers. Dus niet op het grote publiek wat dit als een hobbyartikel zal gebruiken.
2: Ja, ja. Nu gebruik je zelf het woord hobbyartikel.
3: Ja.
2: Dat doet mij dan onmiddellijk denken aan die mensen die het eigenlijk ook wel heel lekker vinden dat dat motortje wel een beetje grondtas in het weekend over de dijk scheuren.
3: Dat klopt. Motorrijders zijn over het algemeen petrolheads. Het moet ruiken naar benzine. Het moet bewegen. Het moet geluid maken. Dat is onderdeel van de motor experience. De motorfiets bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. En ja. Eigenlijk is aan de techniek niets veranderd.
2: Nee, maar de auto bestaat ook al heel lang. En dat verandert wel. Daar gaan mensen toch in mee.
3: Klopt.
2: En uiteindelijk hoor je best ook wel mensen tevreden zijn over een elektrische auto, toch?
3: Zeker. En er zijn ook mensen die heel tevreden zijn over de elektrische motorfiets.
2: Ben je het zelf ook?
3: Ik ben het zelf ook. Ik heb er zelf ook 3,5 jaar gewerkt. Dus ik
2: dat
3: weet
2: is wat anders dan erop zitten.
3: Dat is wat anders. Ja, maar ik heb er ook op gezeten. Ik heb het ook ervaren. En ja? Het is een fantastische ervaring.
2: Wat is het verschil? Het maakt minder geluid.
3: Je hebt geen bewegende delen, dus de motorfiets is stil. Als je erop zit, heb je het idee dat hij niet eens aanstaat, net als in een auto.
2: Ja.
3: Je hoort niks, er beweegt niets. En het heeft een enorm koppel, net als bij een auto. Als je gas geeft, zit je meteen op het volle vermogen. En dat is een bepaalde ervaring.
2: Dus dat betekent dat je eigenlijk van een hele korte tijd naar maximum snelheid kan, over een kleine afstand.
3: Ja.
2: Alleen je mist wel die grom.
3: Je mist die grond.
2: Heb je daar geen last van gehad als weemoedige man op een ouderwetse
3: motor? Het grappige is, als je mensen vraagt, heb je het geluid gemist? Zegt iedereen nee. En mensen gaan zich eigenlijk storen aan het feit dat er mensen op de weg zijn met motorfietsen die heel veel lawaai maken.
2: Ja.
3: En het geluid is ook iets wat vermoeiend is. Dus het is ook als je erop rijdt, veel mensen gebruiken het voor woon-werkverkeer als ze elektrische motor rijden. Het is ook veel rustgevender. En je komt veel uitgeruster op je locatie aan.
2: Eigenlijk als je dit verhaal vertelt, dit is geen niet bepaalde reclameboodschap. Je bent hier vanuit die functie.
3: Mm-hmm.
2: Maar dan zou iedereen te denken, ik moet er ook aan. Is het dan toch die geldkwestie
3: Het is een geldkwestie. En we hebben het ook gezien met de automobielen. Juist doordat er subsidieregelingen vanuit de overheid op zaten, zagen we een enorme stijging in verkopen. Dat is bij de motorfietsen nooit geweest. Dat is kortstondig geweest voor ondernemers. Dat heeft iets gedaan, maar niet genoeg. En omdat er niet genoeg motorfietsen verkocht worden, zal de prijs ook niet gaan dalen.
2: Nee, maar het zit puur in die prijs. Maar kun je die motorrijder toch ook niet een beetje kietelen en kritischer maken? Die denkt, ja, ik zit toch ook op een apparaat wat lawaai maakt, wat ook vies is, hè? Relatief, maar toch.
3: Ja.
2: Ja, elektrische motorrijden is schoner.
3: Het is niet alleen prijs om niet te kiezen voor elektrisch. Een andere drempel is laadtijd. het laden van de motorfiets, van de batterijen waar het op rijdt. En ook de actieradius. Gemiddelde actieradius tussen de 150 en 200 kilometer. En ja, dat is in vergelijking met de huidige motorfiets aanzienlijk minder.
2: Want hoe lang kan een motorrijder gaan rijden als die Europa in wil?
3: Ik denk dat hij zeker 400 kilometer op een tank benzine. Het is natuurlijk afhankelijk hoe groot zijn tank is. En het nadeel van de motorfiets is, we kunnen er niet meer batterijen in hangen, want wordt hij te zwaar en onbestuurbaar.
2: Dat snap ik.
3: En dan is de experience helemaal weg.
2: Maar als je in plaats van 400 kilometer 150 of 200 kunt rijden, moet je één keer extra koffie drinken.
3: Dat klopt.
2: Het is misschien gewoon een verandering van gedachten.
3: Een lifestyle verandering.
2: Je hebt zelf op rij je nog steeds elektrisch?
3: Nee.
2: Wat is er in je hoofd gebeurd dat je weer op de ouderwetse motor bent gaan zitten?
3: Toen ik er in die branche werkte, toen had ik gratis een motor ter beschikking om het uiteraard te ervaren.
2: Ook een geldkwestie?
3: Ook een geldkwestie. En nu moet ik zelf een motorfiets kopen. En is dat met een verbrandingsmotor geworden.
2: Ja, ja. Dat is geen goed verhaal natuurlijk nu eigenlijk. En jij moet eigenlijk zeggen, ik ga hem weer terzijde schuiven.
3: Nou ja, kijk,
2: nog wel wat tientjes meer.
3: Als belangenbehartiger voor motorrijders in Nederland zijn we er voor iedere motorrijder. Ja. Zowel elektrisch als uiteraard de grootste groep die nog op een traditionele.
2: Hoe krijg je die nou om? Wat moet je nou zeggen tegen?
3: Gaat ervaren. Kijk uiteindelijk naar de kosten. De aanschafwaarde is wat hoger. Alleen het verbruik is veel lager. En het onderhoud is ook veel lager, want je hebt geen bewegende delen. Er hoeft geen olie in. En uiteindelijk is het schoner voor het milieu.
2: Ja, ja, het zijn toch goede punten bij elkaar.
3: Absoluut.
2: Ja, ja. Ja. Dus jij hebt nog een ouderwetse motor. Onze gasten worden soms zelfs met een taxi gebracht of komen met de auto. Hoe ben jij nu hier?
3: Ik ben met de auto gekomen.
2: Oh ja? Maar waarom doe je dat dan eigenlijk? Want het is avond, je zou lekker een mooi ritje kunnen hebben in het donker.
3: Nou, ik woon hier bijna om de hoek. Dus ik kon kiezen uit de fiets of de auto. En voordat ik mijn motorpak aan...
2: Weer een slecht verhaal.
3: Voordat ik mijn motorpak aan
2: heb... Je had met de fiets moeten komen.
3: Ja, dat had ik ook kunnen doen. Maar het was donker en ik dacht, nou... Maar voordat je motorpak aan hebt en uiteindelijk... uiteindelijk goed beschermd op de motor gaat zitten, ben je wat extra tijd kwijt.
2: Het is volstrekt duidelijk. Als Kees Lengers hier aan het woord vandaag in zijn motorpas was hij te laat geweest als gast. Namens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ik dank je wel voor je komst.
3: Graag gedaan.

0: The Music I Love, gezongen door Rosa Lynn. Ja, het schijnt te stinken en steekt eens in de vijf jaar zijn kop uit de grote bladeren. De reuze penisplant. In de Hortus Botanicus in Leiden staat hij op dit moment in bloei en trekt daar heel veel publiek. In de studio zit Rogier van Vught, hoofd horticultuur, zo noem je dat, bij de Hortus. Welkom, Rogier.
1: Dank je wel.
0: Ja, wanneer weet je eigenlijk dat zo'n plant in bloei komt? Als het één keer in de vijf jaar is, heb je dan een kruis op je agenda staan?
1: Nee,
0: in je agenda staan?
1: Het is ook zeker niet vast elk jaar. We hebben van deze soort, is een hele bijzondere soort penisplant, hebben we maar twee planten. Die hebben we tegelijkertijd gekregen. En de ene bloeide vijf jaar geleden en de andere nu pas. Dus die heeft er dus 10 jaar over gedaan om voor het eerst te bloeien. En het is een plant die komt uit een knol. Dus regelmatig zie je ook niks, behalve dat er een knol in de grond zit. En dan komt er een puntje boven de grond en dan is het altijd spannend. Wordt het een blad? En dat is in de meeste gevallen het geval. Of wordt het een bloem? En ja, we hopen natuurlijk altijd dat het een bloem wordt. Maar ja, die bladeren zijn natuurlijk heel belangrijk voor de plant om energie op te doen om uiteindelijk te kunnen bloeien. Dus meestal.
0: Want die bladeren die gebruiken het licht.
1: Ja, eigenlijk moet je die knol zien als een soort van batterij. En het blad als de lader, als de zonnecel.
0: Ja.
1: En hoe langer die heeft kunnen laden, hoe groter de bloeiwijze ook.
0: Ja, nou maak je net een beweging met je handen. Ik had niet het vermoeden dat je de grootte van een ui aanmerkte.
1: Nee, nee.
0: Hoe groot is deze plant? Hoe ziet hij eruit?
1: De knol van deze soort valt op zich wel mee. Moet je denken aan een knol van ongeveer 10 kilo. We hebben nog een andere soort penisplant die wat beroemder is, maar die is veel algemener in cultuur. Dus die is wat vaker in bloei.
0: Maar wat is dan de doorsnee van die knol? Voordat
1: die knol is ongeveer een centimetertje of 30, 40 in dit geval.
0: En die zit voornamelijk onder de grond? Of?
1: Altijd onder de grond.
0: Okay.
1: Hij droogt ook heel snel. Het is net een aardappel. Als je hem boven de grond neerlegt, dan begint hij uit te drogen.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook echt lekker onder de grond zitten. En dan,
0: maar is dat dan ook zo'n plek waar je iedere dag, waar jullie bij de Hortus in Leiden iedere dag langslopen en kijken of het goed gaat? Krijgt hij ook water iedere dag?
1: Als de plant niet groeit, dus er gewoon een knol is, dan houden we die grond gewoon lichtvochtig. En pas op het moment dat er echt een punt uitkomt, dan gaan we iets meer water geven, want dan gebruikt hij ook meer water. En het is altijd de kunst dat als hij een blad maakt, dat we hem goed bemesten. En we hebben een vrijwillige Rutmer, die is helemaal gefocust op deze planten, die doet dat ook heel goed. Dat hij uitstekend wordt bemest, dat we dan ook echt uiteindelijk zo'n bloei krijgen.
0: Maar dat was hij Rutmer?
1: Ja, Rutmer heet die.
0: Rutmer. Ja. Maar die moet, soms dus heeft hij de pech dat hij 5, 6, 7 jaar moet wachten tot er wat uitkomt.
1: Ja, maar dat maakt juist die keer zo leuk als hij dan wel bloeit. We hebben best wel veel penisplanten, ook andere soorten dus. En de soorten die dus ieder jaar bloeien, dan merk je ook dat je daar eigenlijk ook heel anders naar kijkt. Dat valt minder op. En dit is de vierde keer dat hij deze soort voor ons bloeit. En dat is echt in de geschiedenis van meer dan 400 jaar dat onze tuin bestaat. Maar het is tevens ook alle keren dat deze soort in Europa heeft gebloeid. Ja.
0: Dus en nu hebben we het gehad van hoe breed die is en hoe diep die zit. En dat er een puntje uitkomt. Maar hoe hoog gaat deze penis reiken?
1: Ja, dit is echt een hele lange dunne, zeg maar. Die wordt meer dan 2 meter hoog. Heeft een hele lange steel. En daarbovenop zit die typische aaronskelkbloemvorm. Een soort schutblad met in het midden een soort staaf. De sparix heet dat. En dat geheel is ongeveer een centimetertje of 50. Maar de steel waar die op staat is wel 2 meter.
0: 2 meter?
1: Ja.
0: Maar die heeft dus ook een... Maar ook een soort eikel mee die eindigt.
1: Ja, daar komt de naam ook vandaan. Dat is niet specifiek van deze soort. Was de eerste Amorphophallus die ooit is beschreven. Was ook in Nederland gebeurd door Blume. Van het Rijksherbarium van Leiden. En de eerste Amorphophallus die hij ooit officieel heeft beschreven. Had ook echt de vorm van een vormloze penis. En dat is wat Amorphophallus betekent.
0: Ja.
1: Dus A zonder morfo, vorm, vallus, penis. Ja.
0: En dan groeit hij en groeit hij maar. En in hoeveel dagen groeit hij naar die hoogte?
1: Dat gaat vrij snel.
0: Okay.
1: Ja, want die knol, dat is een en al energie. En dat is echt in een kwestie van weken. Dat je niet ziet tot aan een bloemtak van dus meer dan 2 meter hoog. Met zo'n enorme bloem erop.
0: En ik opende net met te zeggen dat het schijnt dat die enorm stinkt. Waar ruikt of stinkt die dan naar?
1: Het is een beetje onbeschrijfelijk. Het wordt vaak gezegd rottend vlees. En dat kan ook wel, maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is gewoon een vieze lucht.
0: Maar dat kan je gewoon niet hebben als liefhebber van dit. Je vindt het een rotwoord.
1: Ja, nou
0: rottend,
1: ja.
0: Rottend vlees, je hebt liever iets anders.
1: Ik vind het fascinerend, omdat gewoon een plant een geur namaakt die eigenlijk niet is.
0: Kun je het dan anders betitelen?
1: Ja, nou ja, kijk, ik vind het zelf een geur van ook een beetje een soort overkookte kool die aan het rotten is. Maar ook wel een beetje rottend vlees. Het is in ieder geval onweerstaanbaar voor vliegen. En dat is ook, ja, dat zijn de beesten die deze bloem als bestuiver aantrekt.
0: Ja. En wat doet dit met de Hortus Botanicus? Wat doet dit met Leiden? Wat doet dit met het land, met Europa?
1: Ja, ja. Nou, deze soort, omdat het zo'n ongelooflijk zeldzame soort is, is het ook een soort die de echte kenners wakker maakt. Dus die komen ook kijken. En verder komen.
0: Zoals je vogelaars hebt, heb je dan bij dit komen echt een bepaald soort mensen op af. Kun je ze kenschetsen? Durf je dat?
1: Nou, het zijn vaak mensen waarvan je het niet zou zeggen, maar die hebben een soort van passie voor penisplanten. Ja, dat die mensen bestaan. En omdat ze zo kolossaal worden, is het ook niet de groep planten die je thuis makkelijk kan kweken. Er zijn wel mini-penisplantjes, hoor, die kun je op de vensterbank zetten. Maar dit is iets wat je echt alleen...
0: En worden dat dan, want je kunt, hoe kun je er dichtbij komen om te fotograferen? Ja,
1: we hebben een soort stellage ernaast laten bouwen, dat mensen echt naar boven kunnen lopen en een beetje van boven in de bloem kunnen kijken. Dus dat is wel leuk. En voor de rest kunnen mensen vrij dichtbij komen.
0: Hij heeft ook een Latijnse naam, die weet je vast uit je hoofd.
1: Ja, dus Amorphophallus decus silvae.
0: Ja, maar waarom noem je het dan penisplant? Omdat Latijn is best wel mooi. Is het ook een soort van grappig? Worden er grapjes om gemaakt?
1: Ja, ik denk dat is toch een van jouw collega's geweest in het verleden. Die heeft daar van de naam Amorphophallus ooit de Nederlandse naam penisplant van gemaakt.
0: Een van mijn collega's?
1: Nou ja, gewoon een journalist, zeg maar.
0: Mieke van der Wij, die doet de zondag hier normaal.
1: Het zou best kunnen, ja. Maar iemand heeft het gedaan, ik weet niet wie. Maar dat is dus ooit zo in de krant gekomen. En dat sloeg in als een bom.
0: Ja. En nou is die met uitsterven bedreigd, hè?
1: Deze soort, hij komt van Java.
0: Hoe weet je dat nog te redden voor de wereld?
1: Deze soort... er is weinig habitat over waar die voorkomt. Dus allereerst moet Indonesië natuurlijk de gebieden waar die nog leeft natuurlijk wel koesteren. Want anders heeft deze plant geen plek meer in de natuur. Gelukkig doen ze dat wel. En daarnaast is het belangrijk dat al het genetisch materiaal wat er is, dat we dat bewaren en dat we ook de soort proberen te vermeerderen. En dat is wat we nu actief aan het doen zijn.
0: Oké. Okay. Nu kun je naar... Het is now or never. Een penis zakt ook een keer in, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is een heel dramatisch gezicht. Ja? Dan begint hij echt te hangen en
0: okay.
1: Dan is het over.
0: Ja, dus, en hoeveel dagen kun je hem nu nog zien?
1: Dus echt een paar dagen. Als mensen hem zouden willen zien, dan zou ik echt zeggen, kom morgen. Want daarna is
0: je
1: het
0: kunt er niet. Je bent gewoon ook zelf niet zeker van of die nog lang stand houdt.
1: Nee. Want we hebben hem dus ook bestoven. We hebben een keer eerder een plant van deze soort in bloei gehad. Daar hebben we het stuifmeel van bewaard. In min 80. En daar hebben we vandaag de huidige plant mee bestoven. En dat is meestal voor de plant ook een signaal van, ik heb mijn taak voldaan. En dan gaat die ook sneller uitbloeien.
0: Ja, en als die helemaal, zeg maar, omvalt, wat doe je er dan mee? Snij hem dan schuin af?
1: Ik normaal wel, want dan bestuif hem niet, maar nu hopen we dus dat uiteindelijk de buitenkant, die kolf en zo, alles afsterft, maar dat het stil blijft staan en dat er dus bessen worden gevormd. En die staan er nog maanden op. En dat is eigenlijk nog zeldzamer.
0: Oké. Okay. Nou, wilt u naar de reuze penisplant, hollen dus naar de Hortus Botanicus in Leiden. Ik dank je wel voor je komst, Roger hier van Vught. Dan was dit met het oog op morgen. Morgen zit hier Winfried Baijens. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: En wij vliegen het goed.
2: Argos.
3: Ondiep, een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
4: Hé, hey, jongen!
3: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
5: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
3: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
6: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
3: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Gelderland.
4: De Nacht van Gelderland.

0: Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland. Non-stop muziek.